0: mensen.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een man werd genadeloos in elkaar geslagen op Utrecht Centraal door 4 opgefokte types. Ze staan goed op bewakingsbeeld, dus grote kans dat ze herkend worden. Ook goed beeld van een man die in Houten veel geld pint met een gestolen pas. En aandacht voor de ontvoering van een Spanjaard die dagenlang werd vastgehouden in een Utrechtse flat en uiteindelijk wist te ontsnappen.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ik heb ze niet gezien, maar misschien waren ze er wel, de sterren van afgelopen nacht. Ze waren er wel, maar waren ze zichtbaar. Voor mij was het een beetje bewolkt. En toen ik de deur uit ging, begon de zon ook al op te komen in het oosten van het land. Wat fijn. Maar ik heb geen ster gezien. Swinging on a Star van Spooky en Zoe was wel de eerste in, we noemen dat, de binnenkomer. Utrecht is wakker. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: We gaan er weer voor met op deze donderdag natuurlijk weer allerlei onderwerpen in het programma. En heel veel lekkere muziek. Daarover zo meteen meer. Maar die onderwerpen.
1: Ja, zo meteen om 6:15 gaan we het hebben met Stichting Jarige Job. Zij zien dat steeds meer aanvragen binnenkomen van gezinnen die verjaardagen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Mm. Ja, we zien het om ons heen. Alles wordt steeds duurder. De boodschappen, de benzineprijzen. Ja, en blijkbaar is het een van de dingen die dat wijkt. Verjaardagskosten voor je kind.
0: Schandalig dat ja, dat nodig is. Ja. Dat het gebeurt ook inderdaad. Ja, dat kan je je wel voorstellen.
1: Ja. Ja,
0: je moet ergens op bezuinigen, maar ja, je kind, ja.
1: Dat wil je eigenlijk niet, maar misschien wel een van de eerste dingen. Ook een contributie voor schoolreisjes, weet je, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Van die bijzaken, maar voor kinderen heel belangrijk. Dus we gaan zo meteen hebben met de directeur van die stichting om te vragen wat we kunnen doen.
0: Jarige Job, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is een van de onderwerpen van morgen in Utrecht is wakker. Dus waar wij sowieso de tanden in gaan zetten. Het is donderdag vandaag. Er zal ongetwijfeld een bepaald thema aan deze dag hangen. Gisteren hadden we de Nationale Buitenspeeldag. Toch medelijden met al die kinderen die in de regen moesten buitenspelen. Maar vandaag moet niks. Alles mag natuurlijk. Althans, ja, de kinderen moeten gewoon weer naar school. Maar buitenspelen, dat vonden mensen wel leuk. Het was een mooi onderwerp om over te praten.
1: Hè? Ja, zeker. Was leuk.
0: Vandaag praten we ook over een onderwerp door. Welk onderwerp gaan we je zo meteen in de uitzending vertellen?

0: Tom Jones en She's a Lady, maar dat wisten wij natuurlijk wel. 6:12, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De kranten, wat schrijven zij op de voorpagina's? Dat gaan we hier zometeen uit de doeken doen. Eerst gaan we het eens hebben over onze vraag, waar we je heel graag in gaan betrekken vandaag.
1: Ja, heb jij al last van oranje koorts? Of moet het WK voetbal je niet zo? Ja.
0: Oh, het gaat over voetbal.
1: Ja, ja, je zou zeggen, oranje koorts, is dat nou weer voor ziekte? We hebben ebola, we hebben van alles. Komt
0: ja. We noemen dat ook oranje koorts, inderdaad, ja. Ja, wat heb je ermee? Is dat eigenlijk kort de vraag die we stellen?
1: Ja, vind je het leuk, ja of nee? En hoe ver denk je dat het Nederlands elftal gaat komen? Zijn we ook benieuwd naar. Laat het ons weten. Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Als ik om me heen eventjes nadenk nu wat ik gehoord heb, is dat Nederland niet ver gaat komen. Nee. Dat er weinig vertrouwen is in het Nederlands elftal. Nou. Dat is toch jammer eigenlijk, want we gaan er wel voor.
1: Ergens hoop ik dat ze ver komen, omdat er dan veel sfeer is in de horeca. Ik vind het altijd wel gezellig als alles oranje is. En met z'n allen die wedstrijd kijken. Alhoewel ik dus niet zoveel met voetbal heb. Maar het gevoel dat je met z'n allen dat aan het kijken bent, dat vind ik wel leuk.
0: Wat ik wel leuk vind, is dat er heel veel reclame wordt gemaakt. Dat is leuk natuurlijk, hè? Want Nederland die treedt naar buiten en Nederland gaat winnen. Dat is de illusie die mensen hebben en natuurlijk ook de hoop. Ik vind het ook leuk als we zouden winnen of als we heel ver zouden komen. Ja. Maar ik vind het vooral leuk als je in de supermarkten loopt, die er ook natuurlijk commercieel gezien heel goed aan meedoen.
1: Ja.
0: Maar dat denk ik wel bij mezelf. Hè. Je kunt allerlei shirts en petjes en caps, dat soort dingen kun je allemaal kopen, winnen, krijgen. En nou winnen niet, denk ik, maar krijgen. Of kopen dus. En dan denk ik, ja, er wordt heel wat ingeslagen. Maar als wij niet verder komen dan de eerste ronde, hè, we moeten naar huis, dan blijft dat allemaal liggen, denk ik dan.
1: Ja, maar even, wat je ook allemaal kan eten in het oranje dan, hè? Oranje tompoes, oranje sushi.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Lekker Aperol Spritz. Ja, ik begin al helemaal te denken.
0: Want dat is natuurlijk al oranje, hè? Maar je hebt gelijk. Maar ja, tompoes inderdaad. Ja, in het kaas, als wij iets koninklijks hebben.
1: Paprika chips. Ik denk alleen maar aan oranje eten. Dus
0: paprika chips. Het is 6:15 inmiddels, hè? Weet je, dat is een beetje vroeg. Maar wel lekker natuurlijk. Dus je zegt, je mag je erover doen. Er zullen ook heel wat mensen zijn die nu zeggen, nou echt, ik heb er helemaal niks mee. Ook dat mag je hem even laten weten.
1: Ja, horen we ook graag. Dus stuur een appje of een berichtje op Facebook. Dan gaan we met je praten.
0: Jawel. Val maar aan inderdaad op Facebook of via de RTV Utrecht app. Zometeen Dave Edmunds, maar eerst Fever Dream. Natuurlijk de stem van Alex Born.

0: man is intussen 82 geworden, een maand of twee geleden. En of hij nog aan de weg timmert, weten we niet. Maar dit was wel een leuk nummer uit 1979. Hij had dan nog in de Ringo Starr All-Star Band gezeten. Zo was het, geloof ik. Dus nog met muziek die de Beatles vroeger maakten. En die Ringo Starr later nog eens gaan doen. Maar dat is ook alweer heel erg lang geleden. Goed, de kranten van vandaag. Dat is de dag van vandaag op deze donderdag, de 11e juni. Jij een paar, ik een paar?
1: Ja.
0: Zal ik? Really? Zal jij?
1: Zal ik eens even beginnen?
0: Nou, kom maar.
1: Beginnen we met het NRC. Met een grote foto op de voorkant van uitgebrande auto's. En een hoop rook. Racistisch geweld in Belfast. Een mesaanval zorgde voor buitensporig geweld tegen bewoners met een migratieachtergrond daar. Veel twee pagina's aan artikelen daarover in het NRC. Dan een biografie. Een korte en indrukwekkende bloeiperiode van Nanne Tepper. Het is een schrijver. Meer daarover in het boekenkatern van NRC. En dat is het al zo'n beetje.
0: Nou goed, de Telegraaf die pakte met twee artikelen flink uit. Het is de witte zomer. Gisteren is er een hoop ijs gevallen. Een hoop hagelweer. Niet bij ons in Midden-Nederland. Meer over het weer trouwens. Ook natuurlijk in dit uur van Utrecht is wakker door Grita. Maar aan de slag met de sneeuwschep in juni. Wie had dat nou gedacht? Het is een camping-eigenaresse die daar staat met haar kleinzoon. Leuke foto. Noodweer over Hoeve, Bond en Kraai in Raamstonk in Noord-Brabant. Ja, wel grappig natuurlijk, maar ook weer eigenlijk niet. Dat er zoveel ijs terecht is gekomen. En dat in deze zomerse maand. Goed, het is niet voor het eerst natuurlijk, maar het is wel opmerkelijk. Ah. En een opmerkelijke foto op de volkant van de Telegraaf. Verder gaat het over zuur en over zoet. Voor de boeren, stikstofpijn, maar lichtpuntje rond de mest. Hoewel het minderheidskabinet de komende weken pijnlijke keuzes heeft gemaakt voor ingrijpende stikstofpakketten, of het pakket, komt er naast het zuur ook dus een beetje zoet. De drukkende mestcrisis waarmee de agrarische sector wordt opgezadeld, wordt namelijk vanaf morgen allemaal wat verlicht. En het heeft te maken met een kunstmestvervanger. Die van dierlijke mest wordt gemaakt. En dat kan hergebruikt worden. Nou ja, goed. De boeren zijn natuurlijk nog niet helemaal blij. Want ja, je hebt natuurlijk zoveel koeien per vierkante hectare, meter, zeg maar, voor het gemak. En het is het beleid dat enigszins wordt verzacht. Dus vandaar de kop zuur en zoet voor boeren. Volkant Telegraaf vandaag.
1: Gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Zij hebben een groot verhaal over het KNMI. Nico de Geel van het KNMI, dat gaat niet meer per provincie. Met weer houdt zich niet aan grenzen. Het KNMI wil specifieker waarschuwen voor extreem weer. In plaats van per provincie gelden code geel, oranje en rood vanaf volgend jaar enkel in gebieden waar daadwerkelijk risico's zijn. Ja, een woordvoerder van het KNMI zegt, ja, we gaan werken met cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Dat zijn polygonen. Ja, eerder werd nog nagedacht over waarschuwen per veiligheidsregio, gemeente of zelfs postcode. Maar dat blijkt niet zo praktisch. Het weer is geen exacte wetenschap en houdt zich niet aan dat soort grenzen. En toch kan het ook zijn dat de waarschuwingsgebieden volgend jaar niet exact kloppen. Het blijft toch maar een verwachting. Volgende maand verandert al iets in de KNMI-app. Op dit moment geeft hij al weersverwachtingen aan, maar vanaf juli worden ook naderende onweersbuien weergegeven. En die kunnen ook enorm plaatselijk zijn. Dus of ze er ook echt aankomen, weten we ook pas kort van tevoren. Ja, niets is zo veranderlijk als het weer, blijkt maar weer.
0: Ja, precies. Blijkt maar weer.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Ook nog een grote foto op de voorkant van een enorme oranje straat in Den Haag aan de Marktweg. Ja, ik zie alleen maar oranje. Het is echt heel sfeervol zo in de oranje sfeer.
0: Code oranje is het.
1: Code oranje, inderdaad, in Den Haag. Nou, het is zo grappig om te zien. En nog een verhaal. Kan de rugzak aan de vlaggenstok vandaag? Spannend. In afwachting van de uitslag van hun examen keren scholieren hun tas om. En dat is vandaag, hè? Dat wordt
0: precies
1: spannend.
0: Heel wat scholieren die gaan vandaag horen of ze wel of niet een herexamen moeten doen.
1: Ja.
0: Of dat ze er geslaagd zijn. Dus,
1: Nagelbijten.
0: Ik denk het wel. Robert-Jan die gaat er volgens mij ook op in.
1: Ja,
0: haken zometeen. Dus dat horen we zo, want hij komt even langs in de studio. Dan wel, we leggen even contact met hem. Die gaat op pad in de provincie hier in Midden-Nederland.

0: weten of je wat met het WK hebt, of je met wat het voetbal hebt en of je denkt dat Nederland ver gaat komen tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het WK begint, beloften zijn al gebroken. We zien daar op de voorkant de premier. Nee, het is de president van de Verenigde Staten. Maar we zien nog iemand anders. Het is de FIFA-baas, Gianni Infantino. Want wat het zou eigenlijk het meest inclusieve en diverse WK ooit gaan worden. Maar iedereen zou welkom zijn, zo beloofde de FIFA-baas. Keer op keer, maar het blijkt dus niet waar te zijn. En ja, dat kun je ook al een beetje vermoeden. Want door het strenge Amerikaanse immigratiebeleid komen veel fans, ook stafleden van teams en zelfs een scheidsrechter de Verenigde Staten niet in. En de FIFA kijkt werkloos toe. Ja, zo schrijft de krant vandaag. We gaan het meemaken, althans niet iedereen gaat het meemaken ter plekke, want ja, dat kan dus niet in de Verenigde Staten. Maar we gaan wel naar het voetbal kijken. Er is eigenlijk altijd wat te doen rondom voetbal, hè?
1: Zeker.
0: Misstanden, stadions die gebouwd worden in de wereld door mensen die zwaar onderdrukt worden. En nu ook weer dit. Goed, vrolijke muziek nu, Dennis Williams.

0: Denise Williams, Niecy werd ze ook wel genoemd. En let's hear it for the boy. Nou, deze boy heeft voor jou het weerbericht voor Midden-Nederland. Van Margot natuurlijk. Vanochtend schijnt af en toe de zon bij ons. Het blijft op een enkele bui nou wel droog. Vanmiddag niet, want dan neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe. En dan boven Midden-Nederland gaat het zich manifesteren. Want in elk geval aan het einde van de middag of het begin van de avond begint het dan wel vanuit het zuidwesten te regenen. En dan waait overdag een zwakke en vanmiddag dan matige wind uit west tot zuidwest. Temperatuur komt niet erg hoog, volgens mij net als gisteren. Een graad of 17. Daar gaan we het mee doen, met Margot's weerbericht natuurlijk. En zometeen uitgebreid praten we door over het weer. Maar eerst zometeen Akda en de Munnik onder andere.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Utrecht is wakker. Ook aan de Merk op Radio M Utrecht. Ik kan hem niet ruiken, ik kan hem niet zien. We kunnen hem wel horen. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want je bent al je aan het voorbereiden op jouw locatie waar je vandaag heen gaat. Of misschien wel twee locaties, dat weet ik niet. Je komt niet in de studio langs, dus je moet je eigen cappuccinootje nog even regelen onderweg. Gaat dat lukken?
1: Ja, dat is inderdaad geregeld hier. Inderdaad. Ik ben onderweg, benzinepomp, je kent het wel.
0: Ja.
1: En inderdaad, je voelt het aankomen, twee onderwerpen.
0: Oh, toch?
1: Vandaag.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja. Dus 7:30, wat anders dan om 8:30. Maar het heeft wel met elkaar te maken. Namelijk, het is de grote dag natuurlijk vandaag. De grote dag.
0: Ja.
1: Voor leerlingen, eindexamenleerlingen, die te horen krijgen of ze al dan niet geslaagd zijn. Ja. Dus die zitten misschien wel, ja, ze tegenwoordig gaan natuurlijk uiteraard met mobiele telefoon, maar die wordt angstvallig in de gaten gehouden. En dan moet je tussendoor niet voor de gein even bellen, want dan breken de zenuwen, het angstveet, of misschien de zenuwen, die gaan nog extra opspelen.
0: Ja, precies. Anne, jij zult dat ook meegemaakt hebben natuurlijk, want je hebt ook wel minstens een paar keer examen gedaan. Niet dat je herexamen moest doen, maar in je opleiding bedoel ik dan.
2: Ja.
0: Maar was je zenuwachtig als je zat te wachten op zo'n telefoontje? Denk het wel, hè?
2: Oh, echt, ik was stikzenuwachtig. Ik heb al mijn nagels afgebeten, denk ik. Maar ook niet alleen ik, maar ook mijn ouders.
0: Oh ja?
2: Dat is dan echt een beetje van, oh ja, oké. Okay, hoe laat bellen ze dan? En bellen ze dan wel of niet als je geslaagd bent?
0: Maar ik heb het idee dat jij er altijd, dat jij ongelofelijke studiebol was en dat je het altijd heel goed, dat je ervoor stond. Met 8 en 9 ging jij via je tentamens je examen in, of heb ik het mis?
2: Nou, dat was meer bij mijn vakopleidingen, ja. Toen had ik wel echt goede cijfers met die middelbare school, Bob. Dat was niet altijd een feestje op mijn cijferlijst.
0: Nee, hoe was het bij jou, Robert-Jan, als je op een uitslag zat te wachten van een examen, wat je had gedaan?
1: Ja, dat is 1 keer voorgekomen, hè, op de middelbare school.
0: Nou ja, dat kan.
1: Dus
0: ja?
1: Nee, dat ging. Ik bewaar er goede herinneringen aan. Dat ging eigenlijk in alle rust, ontspannen.
2: En wat was jouw hoogste cijfer, nou, Robert-Jan?
1: Een 8.
2: Voor welk vak?
0: Zo.
1: Nederlands.
0: Wauw, wat goed.
1: Ja.
0: Nee, het is je moedertaal, maar dat heb ik niet op mijn lijst gekregen. Ja. Bij geen enkele opleiding. Ik denk hoog uit een 7 of zo. Ik was sowieso niet van de hoge cijfers.
1: Ik praat nu over de middelbare school. Maar in ieder geval, ik kan me wel herinneren dat dan heb je de uitslag binnen natuurlijk. En ook het gevoel dat de wijde wereld open ligt.
2: Ja.
1: Want mijn ouders zeiden altijd, als je je middelbare schooldiploma maar haalt, dan kun je alle kanten uit. En daarna kun je doen wat je wil.
0: Ja, dus, dat was wel vroeger zo, hè? Vroeger werd er wel gezegd tegen mij ook, als je dan maar je middelbare school hebt.
1: Precies.
0: Of je dan MAVO haalt, of vroeger was dat MULO, dat was dan voor mijn tijd. MAVO had, dan had je dan voor je basis binnen.
1: Ja,
0: of HAVO of VWO, dan was je, en dan kon je ook gaan werken volgens mij.
1: Dan kun je gaan werken, dan kun je studie gaan doen, et cetera. Oh, wow. Dus dat was wel een mooi gevoel. En ik weet ook nog goed dat na de uitslag s'avonds, ik dat lag pas 's ochtends in bed de volgende dag volgens mij.
0: Ja?
1: In verband met de festiviteiten.
0: Ja? Ja,
1: en dat gevoel dat de middelbare school is afgerond, dus niet meer in de schoolbanken, maar echt doen wat je zelf wil.
0: Ja.
1: Dus de basisopleiding is daar. En dan wacht de wijde wereld. Dat gevoel is toch altijd mooi. Van deze fase in het leven van jonge mensen.
0: Ja, maar toch zal de spanning bij heel veel midden-Nederlanders op de snijde zijn op dit moment. Als je wakker wordt en je zit inderdaad te wachten op dat telefoontje, of je al dan niet inderdaad een herexamen moet doen, helemaal niks kan doen meer omdat je te weinig punten hebt of vakken niet gehaald hebt.
1: Ja.
0: Of dat je inderdaad wel geslaagd bent. Wat ga je dan doen vandaag? Ja, ga je daarover praten met wie dan?
1: Ik ga eerst naar Haaften toe. Dat ligt net buiten de provincie. Daar ga ik praten met de leerling Emma, die eindexamen HAVO heeft gedaan. En de telefoon vandaag in de gaten houdt.
0: Ja.
1: Vervolgens ga ik naar haar school toe. Dat is Het Herenlanden in Leerdam. En daar zijn ze ook druk bezig met die einduitslagen. Want ze krijgen een normering binnen rond 8:00. En dan moet worden bekeken hoe het nou precies zit met de punten die behaald zijn.
0: Ja.
1: En hoe wordt dat omgerekend naar cijfers die zo'n einduitslag bepalen. Er zitten hele berekeningen aan vast. Ingewikkeld, vind ik zelf, maar we gaan het uiteraard vragen.
0: Ja.
1: Dus we gaan dat proces ook van nabij meemaken.
0: We horen dat in Utrecht is wakker van jou. Hey, dankjewel, tot straks. Goede reis naar Haaften als eerste.
1: Haaften, ja.
0: Tot zo.

0: dat was een weekend en dat op donderdag. Ja, het mag weer wat kosten om bij Radio M Utrecht uitgezonden te worden. Bij wijze van spreken. Utrecht is wakker na een weekend en Blinding Lights. Wat een lekker plaatje trouwens.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Zo meteen tijd om met Margot te gaan praten over het weer voor Midden-Nederland. Ze is al bezig vanuit de weerkamer. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ja, we hebben je weerberichtje ontvangen / voorgedragen al. Dus we weten al een klein beetje waar we aan toe zijn. Terwijl het zonnetje nu schijnt in Midden-Nederland.
2: Lekker, hè?
0: Lekker, ja, heerlijk, ja. Gaan we zo door over het weer, goed? Tot zometeen.
2: Zeker.
0: Ja, wil je koffie trouwens, Margot? Dan ga ik even maken zo.
2: Oh, ja, heerlijk. Zwart graag, ja?
0: Dat weet ik. Komt voor elkaar. Net als het salaris. Tot zo. Goed, we gaan het even hebben over die koorts, die oranje koorts. Want ja, we gaan ons manifesteren op het wereldkampioenschap voetbal. En we willen graag van je weten, wat heb je ermee, die oranje koorts? Vind je het leuk? Nou, we wisten het eigenlijk al dat het is een beetje al 50-50, denk ik, wat via de app en op Facebook binnen is gekomen.
1: Ja, er zijn een aantal mensen die hebben gereageerd. Die zijn niet zo voetbalenthousiast. Die boeit het geen fluit, om het zomaar even toepasselijk te verwoorden. Mm-hmm. Het zijn een aantal mensen die het ook wel leuk vinden. Dus er is een goede balans tussen voor- en tegenstanders, laten we het zo zeggen.
0: Ja, doe even wat. Ja. Ik heb er hier ook een paar.
1: Nou, we hebben Gerry die zegt: goedemorgen, wij hebben met de buren al vlaggetjes opgehangen. Dat is leuk voor de saamhorigheid.
0: Ja.
1: En ze plaatsen een foto bij. Nou, het ziet er al gezellig uit zo.
0: Ja.
1: Een beetje versierd zo. En ze zegt, ja, ik denk niet dat Oranje ver komt. Maar ik vond van de Oranje-leeuwinnen wel dat ze met passie speelden. Ja, en die mannen die denken dat alles zo komt aanwaaien.
0: Ja, dat is ook niet waar natuurlijk. Nee. Dan moet je wel wat voor doen.
1: Ja, ik heb wel vriendinnen die dan zeggen, ja, die mannen die liggen continu op de grond met pijntjes en auw. En om die wedstrijd een beetje
0: de voetballers zelf, bedoel je?
1: Ja. En die vrouwen, die hebben een bloedlip en een blauwe plek. En de hersenschuddingen in voetballen gewoon door. Dat vind ik ook wel mooi eigenlijk.
0: Ja. Het is bijna een strijd tussen het mannen- en het vrouwenvoetbal.
1: Ja, dan krijgen we dat weer. Nou, we moeten ook niet aan beginnen, denk ik. Hè? Ja, en sommigen die zeggen ook van, ja, ik vind het pure commercie. Het is voor mij geen spel meer. Er wordt er veel mee verdiend, zegt Ellie. Ja, weet je, het is ook commercieel, ja. En ze krijgen ook hoge salarissen. Dat is ook wel iets om te bespreken. Maar goed, er zijn ook een hoop mensen die zeggen van, nou, god, ik vind het hartstikke leuk om te kijken. En ik hou van het spelletje.
0: Ja.
1: En dus de voetballers, om die te volgen en hoe ze het doen en zo. En er zijn ook vrienden van mij die in zo'n pool zitten om dan te wedden op wie het beste doet.
0: Mm-hmm.
1: En hoe ver Nederland gaat komen. Dus dat is misschien ook wel leuk om met vrienden te doen. Als je het leuk vindt, althans.
0: Peter zegt, helaas zie ik dit team niet ver komen. Te veel heisa omtrent de vorming heeft een achterstand in samenspelvorming verzorgd. In dit vrij jonge team. Persoonlijk vind ik dat deze wereldkampioenschap voetbal te snel komt voor dit team. Het wordt hard knokken voor Koeman om in ieder geval met geheven hoofd dit WK af te werken.
1: Oké.
0: Dat denk ik wel. En ik vind het ook knap dat hij wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Omdat Bettina zijn vrouw ziek is. Dus,
1: ja, dat is ook wel zo, ja.
0: Ja. Veel reacties zijn er binnen. Kom maar met je reactie.
1: Ja.
0: Facebook, Radio M Utrecht of natuurlijk de RTV Utrecht app.
1: Ja, kom maar door.
0: Maar goh, zo meteen dus bij ons in de uitzending over het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst de Golden Earrings. Ja,

0: Golden Earrings. And please go. Nou, blijf nog even hier, zou ik zeggen. Want we hebben Utrechters wakker en daarin in ons programma van alles aan je te vertellen. Zeker als het gaat over het weer. En ja, de meningen zijn natuurlijk over verdeeld. De een wil heel heet weer of warm weer. En de andere wil wat koeler weer. Ja, wat krijgen we weer vandaag, Margot Ribberink?
1: Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval hebben we een fris nachtje achter de rug. Ja. 6,1 graden.
0: Op. Nou, mag ik er gelijk even op inhaken? Door te zeggen, wat lekker was die nacht.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, precies. Oh, jullie ook, hè? Gelukkig, we zijn het eens met elkaar. Maar ja, heerlijk, dat raam even open. En dan, als je al wakker wordt, dan denk je al... Oh, heerlijk, ja. Ik heb ook prima geslapen, wat dat er gaat. Lekker.
1: Ik ook, maar ik werd wel... Ik heb een zomerdekbedje erop liggen.
0: Ja?
1: En ik slaap met een open raam. En zo tegen 4:30 werd ik even wakker dat ik dacht van...
0: Toch
1: ik
0: klagen,
1: had eigenlijk
0: toch
1: al wel een dekertje...
0: Toch klagen die maar gewoon.
1: Precies, ja, toch klagen. Ja, maar nee, het is natuurlijk heerlijk dat het 's nachts afkoelt. Mm-hmm. Zo begin juni. En dat we opstaan met de zon erbij. Dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Wat er wel vanochtend vroeg ook ontstonden, dat zijn mistbanken boven de velden vooral. Maar die zijn op het ogenblik alweer aan het verdwijnen. Want ja, die zon er is er natuurlijk al vroeg bij. En het is op dit moment droog in onze provincie. En nou, gelukkig niet meer van die stevige buien zoals gisteren. Op dit moment zie ik een paar buien boven Friesland en boven het westen van Brabant. Maar bij ons heel veel zonneschijn. Dat blijft ook zo vanochtend. Ontstaan wel stapelwolken. En er zou dan later vanochtend, begin van de middag, een enkel regenbuitje kunnen ontstaan. Maar misschien blijft het ook wel op heel veel plaatsen droog. Wat er wel aan zit te komen, dat is een veel groter systeem. Dat ligt nu nog op de Noordzee met heel veel bewolking en regen en motregen. In de loop van de middag zullen we merken dat die zon het steeds moeilijker gaat krijgen. Vanuit het zuidwesten. En dan zo tegen de avond, in de avond gaat het ook vanuit het zuidwesten ook regenen. Het heeft te maken met een frontensysteem wat komende nacht en morgen de hele dag een beetje blijft zwabberen boven Nederland. En dat betekent dat het morgen moeilijk wordt voor de zon. Met veel bewolking en af en toe regen of motregen. Dus wat dat betreft zitten we nu eigenlijk vanochtend met de beste papieren. Ja. Met behoorlijk wat zon. Temperaturen vandaag, het wordt natuurlijk niet heel erg warm. Maar net zoals gisteren heb ik ook gemerkt dat 17, 18 graden... als de zon schijnt, dat voor heel veel mensen best een goede temperatuur is.
0: Ja, Anne zei het ook. Ik vond het ook gisteren, aan het begin van de middag of zo was het. Ik weet niet meer hoe laat het precies was. Maar het was lekker inderdaad. Ja, als je even naar buiten
2: precies,
0: ging.
2: Dan, zon overgroot in Utrecht stad.
1: Zeker, ja. Ja, gisteren was natuurlijk wel een hele bijzondere dag. Want in tegenstelling tot wat ik gisterochtend vertelde, dat het in de ochtend droog zou blijven. De buien kwamen wat eerder. En dat waren stevige buien met heel veel onweer erbij. Hè. Dat hebben we ook gemerkt aan het spoor wat even helemaal stil lag.
0: Ja.
1: Maar in de middag klaarde het op. En toen werd het toch nog 18 graden. En dan is het gewoon lekker.
0: Het weer heeft zich niet gehouden aan wat jij had verwacht. Hè, zeg maar. Maar het kan zich zo manifesteren dat het ineens... Maar vanmorgen geen regen in Midden-Nederland. Daar gaan we wel vanuit nu, hè?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké. Maar goed, dankjewel. Tot zometeen weer met een verse bak koffie. Zometeen is ongeveer 7:50 en nu het is wakker.
1: Ja hoor, de volgende bak.
0: Dank voor u in de volgende ronde. En een weerspreuk erbij als het kan. Kan dat?
1: Ja, zeker. Ja,
0: oké, komt er voor elkaar.

0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 7 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
9: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
8: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren later waren er op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
10: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
8: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zo, is het toch alweer even 7:02 geworden... na het nieuws uit binnen- en buitenland van de NOS. Het NOS Journaal gevolgd door het nieuws uit de regio. Net als gisteren, eergisteren en maandag ook. Stond je hier ook even na 7:00, Marjolein Heijen.
12: Ja.
11: En vandaag.
12: En jij was hier ook, en Anne?
11: Ja.
12: Het is, hetzelfde team.
11: Begint het eentonig te worden?
12: Nee, hoor, helemaal niet. Gelukkig. Nieuws is altijd anders.
11: Dat is waar, ja. Zeker niks is veranderd dan weer en verkeer. Dat heb ik zometeen, verkeersinformatie. Maar zeker ook het nieuws. Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
12: In Baarn is nog urenlang onderzoek gedaan gisteravond in een flat in het centrum van het dorp naar de vondst van een lichaam. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. De politie zoekt uit of het om een misdrijf gaat. Het slachtoffer werd in een appartement aan de Brinkzicht gevonden. Inmiddels zijn er veel tips over de ontvoering van een Spaanse man die 10 dagen werd vastgehouden in een flat in de Utrechtse wijk Transwijk. Deze man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam en later dus vastgehouden in Utrecht. Beelden van meerdere verdachten zijn gedeeld door de politie. En nieuws over surfer Bob van den Burgt uit Zeist. Hij heeft een record behaald en tegelijk ook veel geld opgehaald voor een goed doel. En ook dat positieve nieuws om 19:30 zo.
11: Kijk eens aan, dat uitgebreide toegelicht dan. Tot zometeen dan weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over één file-melding, de A27 van Utrecht richting Gorinchem. Tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein. Daar doe je een minuut of 5 langer over. En dat heeft te maken met een vrachtwagen. Die heeft pech, die staat daar en daardoor is de rechterrijstrook afgesloten.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
11: We zetten onze tanden weer in de actualiteit uit Midden-Nederland. En sterker nog uit heel Nederland. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Want heel veel kandidaten die examen hebben gedaan, middelbaar beroepsonderwijs, die krijgen vandaag te horen of ze al dan niet geslaagd zijn. Dat is spannend, Robert-Jan Boy. Zeker, hè?
18: Ja, zeker. Want ik ben onderweg naar een van die, die eindexamenleerlingen in Haaften, in dit geval. Op dit moment rijk een plaatsje binnen. Iets buiten de provinciegrenzen. En Emma, die zit op het Herenlanden in Leerdam. Gaan we later deze ochtend ook nog naartoe. Maar eerst even kijken hoe zij erin staat deze dag. Heeft ze bijvoorbeeld een goede nacht achter de rug? Want de spanning kan nog wel een beetje daar zijn als je wacht op dat telefoontje, geslaagd of niet geslaagd. En in het Herenlanden zijn ze vanaf 8:00 druk bezig met de ingewikkelde normering die dan binnenkomt.
11: Ja, daar gaan we dan meer over horen, want ik weet nooit hoe dat zat allemaal. Ik weet wel altijd dat je heel van tevoren zenuwachtig was of je een beetje aan de norm zat om geslaagd te worden, zeg maar, voor het examen.
18: Ja, de punten die behaald zijn op de eindexamen, die moeten worden omgezet in cijfers. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, dat hele verhaal krijgen we later deze uitzending te horen.
11: Eerst even bij deze leerling die ongetwijfeld spannend vindt om jou te ontvangen ook. Maar zeker om te horen of ze al dan niet geslaagd is. Robert-Jan, tot zometeen vanuit Haaften in dit geval. Inmiddels 7:07 geworden. We houden ons bezig met voetbal, maar ook met een onderwerp waarvan we denken, moet je even horen.
19: Ja, voor duizenden kinderen in Nederland is een verjaardag vieren niet vanzelfsprekend, omdat er in het gezin te weinig geld voor is. Stichting Jarige Job, een organisatie die gezinnen helpt, ziet die hulpvraag alsmaar toenemen. Ook in Utrecht. We praten er zometeen over verder met de oprichter van Stichting Jarige Job, Huib Lloyd.
11: En natuurlijk dat voetbal, hè? Ja, want het is begonnen. Het wereldkampioenschap voetbal. Heb je daar wat mee? Heb je daar niks mee? Dat kun je ons even laten weten. We zijn wel benieuwd. Via de RTV Utrecht app en natuurlijk op Facebook van Radio M Utrecht. Oh, yeah.

0: town. Ed Sheeran, en hij bracht de tijd op 7:15. Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen.
1: Ja, geen slingers, geen taart en geen cadeautjes. Voor duizenden kinderen in Nederland is hun verjaardag vieren niet vanzelfsprekend, omdat in het gezin te weinig geld voor is. Stichting Jarige Job, zij helpen die gezinnen, ziet de hulpvraag alsmaar groeien. Ze komen in actie deze zomer en daar praten we over verder met Huib Lloyd, oprichter en directeur van Stichting Jarige Job. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, over wat voor groei hebben we het? Hoe is die hulpvraag toegenomen in een grote stad als Utrecht?
2: Nou ja, we zijn een landelijke organisatie en hebben in 2025 hebben we ruim 176.000 verjaardagsboxen verstrekt. En we merken nu in het eerste kwartaal dat we al meer dan 10% aan het groeien zijn. En waar we vroeger 10% groeiden en dachten we, ja, dat kan, merken we nu wel dat die 10% wordt steeds groter. Het wordt echt verontrustend. En als je dan praat over wat dat specifiek voor de provincie Utrecht doet, we hebben in de provincie Utrecht hebben 15.516 verjaardagsboxen in 2025 verstrekt. En ja, helaas zullen dat ook een 10% meer zijn dit jaar. En ons doel is niet om te groeien, helaas.
1: Nee, precies. Ja, nog even in het kort wat jullie doen. Stichting Jarige Job geeft geen geld aan arme gezinnen, maar je zei het al, de verjaardagsboxen. Die stellen jullie samen. Wat zit daarin? Wat is dat?
2: Nou, in een verjaardagsbox zit eigenlijk alles om van een verjaardag een echt gaaf gezinsfeest te maken. Dus de slingers, de ballonnen, wat lekkers voor thuis, een verjaardagstaart, meerdere cadeautjes en die tractatie voor in de klas. Die is vaak nog belangrijker dan de cadeautjes. Want de kinderen willen juist niet opvallen. Ze willen juist hetzelfde doen als andere kinderen. En dat is dus gewoon het uitdelen in de klassen.
0: Hoor je wel eens geluiden van kinderen die zich echt schamen voor het feit dat hun ouders te weinig geld hebben?
2: We krijgen zoveel geluiden inderdaad. Kinderen die zich ziek melden op de dag van de verjaardag omdat ze niet kunnen tracteren. Het leuke is ook, wij geven de verjaardagsbox aan de ouders. Het is echt de bedoeling dat die ouders het huis versieren, dat die een taart met elkaar klaarmaken, dat een broertje of zusje een cadeautje aan de jarige kunnen geven. Bedoeld om dat kind in het middelpunt van de belangstelling te staan. En dat het kind trots het schoolplein kan lopen. Kijk eens, dit lukt van mijn ouders gehad. En dat is precies inderdaad wat we willen realiseren.
0: Ja, dus een smile om de mond bij de kinderen zeker in dit geval dus.
2: En zeker bij de kinderen, maar ook juist bij die ouders. He, dat die ouders die maken dit mogelijk. Die hebben het financieel heel zwaar, wat allemaal stress met zich meebrengt. Maar op het verjaardag van het kind hebben zij dit ook met elkaar mogelijk gemaakt. En is het gewoon een gezinsfeest.
1: Ja, en we zien en we horen het om ons heen, ook hier onze provincie. De boodschappen worden duurder, de benzineprijzen stijgen. Ja, die vaste last van mensen die nemen toe. Zien jullie dat ook als verklaring voor de toename aan aanmeldingen voor hulp nu?
2: Oh, absoluut. De energie natuurlijk ook nog meegerekend. Het is, ja, kijk, het gaat aan alle kanten. Ik bedoel, je geeft het zelf wel aan. Als je naar de supermarkt gaat, ja, en de verwachting is ook nog dat er 10% bovenop gaat in een jaar tijd. Het is niet vol te houden. En we zitten in Nederland ook in een situatie waarin de verdeeldheid tussen mensen die het financieel goed hebben en mensen die het financieel minder goed hebben, dat die groter wordt. Dus het is best wel verontrustend wat er op dit moment gebeurt.
1: Ja, en het gaat dan vooral om gezinnen die werken, hè? Die meer aanvragen bij jullie doen, begreep ik.
2: Nou ja, er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die het financieel zwaar hebben. En als er dan net iets tegen gaat vallen, dan zie je dus dat er ineens dat er een soort armoedeval komt. En daardoor merken wij heel erg veel dat de mensen die werken bij ons aankloppen.
0: Ja. Hoe beoordelen jullie dat? Dus iemand doet een aanvraag of je krijgt via een aanvraag binnen om een gezin te helpen. Hoe selecteer je dat of hoe hou je dat in de gaten?
2: Ja, wij werken samen met een aantal maatschappelijke organisaties. De twee grootste zijn de Voedselbank, Voedselbank Nederland en Leergeld Nederland. En de Voedselbank is ook vorige week alweer naar buiten getreden met verontrustende cijfers dat die aantallen toenemen. En die hebben uiteraard, van hun krijgen we dan ook door, waar zit dat dan? Maar onder andere bij mensen die werken, dat krijgen we ook dan weer terug te horen van organisaties als Leergeld. En mensen kunnen zich ook zelf aanmelden. En ja, dan krijgen we ook dat soort geluiden door.
0: Ja, extra de schouders eronder zetten, hè, volgens mij nu.
2: Ja. Nou, absoluut. En iedereen ook even op elkaar letten. Van jongens, oké, als mensen het zwaar hebben, wijs erop. Van jongens, hé, dit is ook mogelijk. Ik denk dat dat ook heel erg van belang is.
1: Ja, jullie zijn begonnen met een actie in Utrecht. Die loopt in de zomerperiode. Wat hebben jullie bedacht? Wat is het?
2: Nou, wij zijn hartstikke trots op onze logistieke partner. Dat is PostNL. Die zorgen er ook voor dat de verjaardagsboxen terechtkomen op die plek bij de ouders. Mm-hmm. Maar wat hebben zij bedacht? Als mensen online een pakketje bestellen, dan kunnen ze dus zorgen dat bij de speciale pakketautomaten wordt afgeleverd. En van daaruit ontvangen wij een bijdrage. En dat kon zelf oplopen aan het eind van de zomer met €250.000 dat we gedoneerd krijgen van PostNL. Dus wij zijn razend enthousiast met deze actie.
1: Ja, dat is natuurlijk hoe meer gezinnen er geholpen kunnen worden, hoe beter.
0: Dan kun je aardig wat nieuwe pakketten mee samenstellen. Dus dat is heel nodig en wel heel fijn dat dat dan kan. Middels deze actie, snap ik.
2: Ja, dit zijn acties waar je gewoon een hele grote glimlach op je gezicht krijgt. Het is natuurlijk, het zorgt er ook voor dat mensen dus naar en gewoon een leuke. En in Utrecht zijn er 3 hele speciale jarige job pakketautomaten gemaakt.
0: Ja?
2: Daar mensen krijgen er ook hopelijk iets van mee. Jongens, ook weet, je haalt een pakketje op, maar weet ook dat je op deze manier ook een stukje maatschappelijke verantwoording draagt. Doordat er gewoon op deze manier geld wordt overgemaakt naar jarige job. En mensen dus bewust raken van de problematiek die er heerst en die alleen maar groeit.
1: Ja, precies. Nou, we hebben het begrepen. Die pakketautomaten staan in Utrecht, de Meren en Soesterberg, zagen we al. Huip Lloyd van Stichting Jarige Job. Dankjewel en veel succes.
2: Hartstikke bedankt. Geweldig.
0: Dag, fijne dag.
2: Doeg. Hetzelfde. Groetjes.

0: Ja, dan op Radio M Utrecht. En steeds hoor je de wind. En vandaag valt het met de wind volgens mij wel mee. Dus 2 minuten voor 7:30 zometeen bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Marjolein.
1: In Utrecht is een man opgepakt vanwege dreigen met een mes. En een surfer uit Zeist. Nou, die ging ook door weer en wind.
0: Kijk eens aan, we horen het zometeen.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: 7:30 het regionieuws door Marjolein hier bij Radio M Utrecht. Met een hoop zwaailichten in Baren gisteren.
1: Dat had te maken met een onderzoek in het centrum van het dorp. De politie heeft gisteren uren onderzoek gedaan in een flat op de Brinkzicht in Baren naar de vondst van een lichaam. In een appartement in het centrum werd het slachtoffer gevonden. Over een doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. De politie wilde daar nog niks over zeggen. Of het om een misdrijf gaat is onderdeel van dat onderzoek. Er zijn inmiddels flink wat tips over de ontvoering van een Spaanse man. Hij werd 10 dagen vastgehouden in een flat in de Utrechtse wijk Transwijk. De man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam. Hij wist uiteindelijk zelf te ontsnappen uit die flat in Utrecht en meldde zich bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een ruzie over drugs. In de tv-programma's Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht waren meerdere verdachten te zien in die Utrechtse flat. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Surfer Bob van den Burgt uit Zeist heeft een wereldrecord windsurfen binnen 24

0: 20 uur te pakken. Hij heeft 765 kilometer afgelegd op het Grevelingenmeer, ruim 70 kilometer meer dan het vorige record. De 24-jarige Bob ging letterlijk door weer en wind, ook onweer deerde hem niet. En met zijn record heeft hij ook nog meer dan 30.000 euro opgehaald voor Spieren voor Spieren.
1: Wat geweldig, zeg. Wat een prestatie heeft hij geleverd. En ook voor het goede doel dus.
0: Ja, dat is sowieso mooi, maar echt knap. Ja, echt, wat een afstand ook. Heel veel rondjes heeft hij gemaakt.
1: Deze Bob doet het hem niet na, hoor. Echt niet.
0: Heb je wel eens gewindsurfd? Windgesurfd, wat is het eigenlijk?
1: Gewindsurfd.
0: Gewindsurfd,
1: iets anders dan net met stofzuigen. Heb je nou gestofzuigd of stofgezogen?
0: Ja, je hebt gestofzuigd.
1: Oh ja, niet gestofgezogen?
0: Nee.
1: Ik ook niet trouwens, ik ben niet zo van stofzuigen. Maar het moet wel een keer gebeuren. Goed, windsurfen. Nee, ik kan niet op een plank blijven staan. Volgens mij wordt het helemaal niks. Ik ga het wel een keer oefenen. Het weer voor Midden-Nederland. Ja. Ik kan er gewindsurfen worden.
0: Nou, het is wat minder winderig allemaal. Wel zon, af en toe bewolking ook vanmiddag en kans op regen. En 17 graden.
1: En daar moeten we het mee doen. En met de regio-nieuws en het weer. Nou ja, daar praten we zo meteen met Margot over door. Marjolein, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant opkomend. Of ja, Breda, Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra reistijd. Van Utrecht naar het zuiden richting Gorinchem op de A27. Er staat een vrachtwagen met pech. Die wordt geborgen op dit moment, maar het geeft nog wel vertraging op de parallelbaan. Dat wil zeggen, als je komt vanaf Hilversum richting Utrecht, vanaf knooppunt Rijnsweerd naar de A28, daar gaat het mis en behoorlijk wel. 10 minuten vertraging over die 8 kilometer waar we over praten. Bergingswerkzaamheden, ik zei het al, die zijn er nu op dit moment en de rechter de rijstrook is dicht. Dat heeft ook gevolgen voor de aansluiting die je maakt vanaf de A28 met de A27. Tussen afrit Den Dolder, afrit nummer 3 is dat, en Utrecht doe je 10 minuten langer over je reis.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf. Yes!
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Utrecht is wakker met

0: Zo beleef je ze weer, de jaren 60. Muzikaal gezien, over de jaren 60 gesproken. Vanmiddag ook weer van 2 tot 3 in Studio 60's bij Radio M Utrecht. Een uur lang zelfs muziek uit die periode. Nog even een extra file die erbij komt. 2 zelfs op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en de weg naar de A27 richting Almere en Naarden. 5 minuten extra en ook 5 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal West. En dan gaan we ons bezighouden met de uitslag van de examens. Het is een spannende dag voor de eindexamenleerlingen. Vandaag namelijk horen ze of ze geslaagd zijn. Of niet? In de praktijk betekent dat wachten op het verlossende telefoontje. Net als vroeger. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij Emma, HAVO-leerling. En dat doet zij, die studie, op het Herenlanden in Leerdam. Hoe is de spanning daar, Robert-Jan Boy? Want je bent daar thuis. Is de spanning om te snijden?
1: Nee, de spanning is heel ontspannen eigenlijk. Hier zie je nauwelijks een spanning. Het is een hele ontspannen aangelegenheid. Je komt hier volledig tot rust. Ik kwam aanrijden trouwens in Haafden, betreffende straat. En ik zag bij het nummer. Ik denk van, hey, is er wat aan de hand al? Want er zijn allemaal vlaggen hangen, ballonnen. Birthday zag ik toen. Dacht van, hey, wat heb je? Je bent nou ook nog jarig, Emma. Maar het is niet zo, hè?
2: Nou, ik niet, maar mijn broertje die is gisteren 12 geworden. Dus daarom hangt alles in versiering al.
1: Ja,
2: nou, hopelijk dubbelfeest.
1: Ja, wat toevallig allemaal. Dat het wellicht wel allemaal versiering wordt.
2: Ja, precies.
1: Wordt.
2: Elk jaar ook weer. Dus dat is wel grappig. Dubbelfeest hopelijk, zoals elk jaar.
1: Ja, je zit hier op de bank.
2: Ja, nee.
1: Net ontbeten. Naast je zit moeder Moerland.
2: Ja.
1: Hoe was je nacht? Laat ik het zo even vragen.
2: Goed, ik heb gewoon lekker geslapen.
1: Ja, en de moeder?
3: Ja, goed. Ja hoor, beetje zenuwen nu.
1: Beetje zenuwen in verband met de radio of gewoon omdat het tijdstip eraan zit te komen?
3: Nee hoor, ik ben zenuwachtig om vanmiddag, ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Hoe zit het bij jou?
2: Het valt eigenlijk wel mee eigenlijk, de zenuwen. Ik denk dat het pas komt wanneer ik in het uur zit dat ik gezakt kan worden. Ik denk dat ik gezakt kan zijn. Ik denk dat het vooral is. Dat ik dat uur heel zenuwachtig ben.
1: En wanneer zou je dat horen kunnen krijgen dan?
2: Tussen 1:30 en 2:00 als ik ben gezakt. En daarna als ik ben geslaagd volgens mij.
1: Ja. Aha, ze hebben precies de tijdstippen afgesproken.
2: Ja, dus dat is top.
1: Dus er is een gezakte tijdslot en een geslaagd tijdslot.
2: Ja, dus als ik tussen 1:30 en 2:00 niet ben gebeld, dan ben ik hopelijk geslaagd. Dus,
1: maar hoe ging het examen?
2: Goed, ging goed. Ja, maar ik had me ook goed voorbereid. Ja. Dus komt wel goed. En als ik ben geslaagd, weet ik ook gewoon dat ik het volledig 100% heb ingezet. En als ik ben gezakt, dan is dat zo.
1: Ja, want je hebt eerst CMBO gedaan.
2: Ja, klopt.
1: Op het Herenlanden.
2: Ja, ook.
1: Toen HAVO.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus het is wel een stukje hoger hoor, HAVO.
1: Ja, hoger, lager, ja. Het is wel een andere opleiding.
2: Ik vond persoonlijk wel moeilijker.
1: Ja.
2: Maar dat hoort natuurlijk ook, want het is natuurlijk een niveau hoger.
1: Waarom heb je die stap genomen eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk omdat ik eigenlijk nog niet 100% wist wat ik wilde doen. En ik wist gewoon dat ik de HAVO aan zou kunnen. Dus toen dacht ik, dan ga ik gewoon naar de HAVO toe. En nu zit ik hier.
1: Dat is gelukt.
2: Ja, precies. En ik wilde eigenlijk de docentenkant op. En daar kan je het makkelijkste met de HAVO heen.
1: Aha, ja.
2: Dus daarom.
1: En VMBO, ben je er natuurlijk ook voor geslaagd toen?
2: Ja, precies. Ja, dat ging wel goed.
1: Ja, is het een soort déjà vu wat je nu meemaakt?
2: Ja, wel een beetje. Ik ga ook gewoon hetzelfde doen als dat ik toen ook heb gedaan.
1: Ja. Ja, de moeder zat erbij.
3: Ja,
1: in Nederland en keek ernaar.
3: Ja, toen ook, ja. Ja.
1: Toen is dat.
3: Toen was ik wel minder zenuwachtig, omdat het toen eigenlijk wel van een leien dakje ging.
1: Ja.
3: En nu op zich ook wel. Ik ben er eigenlijk wel een beetje van overtuigd dat ze geslaagd is. Maar dat blijft toch altijd een maar, hè?
1: Dat ze, hoe weet je dat als moeder, dat je ervan overtuigd bent dat ze geslaagd is?
3: Nou, als ik zag hoe ze zich voorbereid had, al ver van tevoren leren, altijd goede cijfers halen en dat soort dingen, dan ze is gewoon. Ze zet zich altijd wel goed in.
1: Ja.
3: Dus dan is het wel minder.
1: En 18 jaar, het is nog jong natuurlijk.
3: Daarom.
1: Maar stel je voor dat je geslaagd bent. Daar gaan we vanuit.
2: Ja.
1: Wat gaat er nog allemaal gebeuren?
2: Feestje natuurlijk als eerste. Gewoon, ik denk.
1: Naar school toe? Eerst,
2: ja, naar school toe. 4:30 moest ik op school zijn volgens mij.
3: Ja, 5:00.
2: Ja, kijk straks wel. En gewoon lekker feest vieren en vanavond lekker eten. Dus,
1: de hele nacht door feest vieren met de medeleerlingen en zo. Ik weet niet hoe het tegenwoordig
2: tot
1: gaat.
2: Tot nu toe nog niets gepland. Nee. Maar misschien, ik denk het eigenlijk niet.
1: Nee?
2: Nee, ik denk dat ik vanavond gewoon lekker licht slapen. Lekker gerust lusten.
1: En wat ga je dan doen als je geslaagd bent? Want je HAVO-diploma, ik hoorde net onderwijs voorbij komen.
2: Ja, ik hoop dat ik word toegelaten bij docent beeldende kunst op het HKU. Maar ik moet mijn toelating nog doen.
1: Beeldende kunst?
2: Ja.
1: Kijk, wat leuk. Dus je zit een beetje in tekenen en zo.
2: Ja, precies. In het creatieve vak eigenlijk wel. En dan de docentenkant, want dan wil ik toch wel weer de docentenkant op.
1: Nou, wat leuk allemaal.
3: Ja, zeker weten.
1: Komen herinneringen op? Mevrouw Moerland?
3: Eigen
1: examentijd? Nee.
3: Daar weet ik niet zoveel meer van.
1: Oh.
3: Nee, dat is... het is toch anders, nu vind ik.
1: Ja?
3: Ja, ik vind dit wel...
1: Als moeder?
3: Ja, je leeft heel erg mee.
1: Goed, nou. Wanneer moet het ook? 2:30, hè, meen ik. Dan de telefoon.
2: 2:30 tot 2:00 als ik ben gezakt. En daarna als ik ben geslaagd. Dus hopelijk twee uur.
1: Toi.
2: Dankjewel.
1: En veel succes in de toekomst in ieder geval. We hebben er alle vertrouwen in.
2: Ja, zeker weten. Dankjewel.
1: Ik ga naar het Herenlander toe om even de normering door te nemen.

0: Sarah Stella Lessie. Boston. Op Radio M Utrecht. Nou, we hadden het net over het examenfeest. We hoorden daarover dat er gefeest gaat worden als zij geslaagd zou zijn. Over feesten gesproken, we gaan er weer voor, hè? Jawel. Het gaat ervan komen in Utrecht is wakker. Natuurlijk alle ruimte voor het wereldkampioenschap voetbal. Dat wil zeggen, wat vind je daarvan dat we dat doen en hoe ver gaan we komen?
1: Ja, dat is de vraag die we je vandaag stellen. En er zijn ook mensen die hebben gereageerd. Nou, dat gaat alle kanten uit. De een is totaal geen fan van voetbal überhaupt. En de ander die vindt het wel gezellig. Die vindt het sfeertje wel leuk. Dus we gaan eens even wat reacties doornemen.
0: Precies.
1: Eens even kijken, we hebben Anton die zegt, nou ja goed, ik ben blij dat er nu eindelijk weer iets is waar veel mensen blij mee zijn. In plaats van veel negatief nieuws. Wat je ziet. Ja, Anton, het geeft wel wat positieve energie dus volgens jou. Nou, leuk. Ja, en er zijn mensen van, nou, ik heb er niets mee. Ik vind het te commercieel. En ja, ik kijk toch uit naar het einde, zegt Nelleke. Die heeft er helemaal niks mee dus. Ja, en Henny zegt, ik ga zelf zeker kijken. Ik vind het leuk om te zien. Groetjes uit IJsselstein. Nou, groetjes terug, Henny. Ja, het gaat alle kanten op.
0: Nou ja, de goede kant. Als we maar scoren, zeg ik dan, toch?
1: Nou,
0: als we maar ver gaan komen. Marieke zegt, we kijken voor zover mogelijk in verband met de tijden natuurlijk. Dat de wedstrijden gespeeld worden met een groot tijdsverschil. Ja. Met Canada en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. We blijven er in ieder geval niet voor op. Een grote voorspeller schijnt te zeggen dat Nederland kampioen wordt. Maar dat geloof ik niet, zegt Marieke. Zoals ze nu spelen zie ik dat nog niet gebeuren. Maar misschien groeien ze gedurende het toernooi. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6 vraagtekens.
1: Ja.
0: Ik hoop het ook natuurlijk, ja. Maar dank je voor jouw reactie ook op Facebook van Radio M Utrecht.
1: Ik weet nog dat in 2010 Nederland in de finale van het WK is gekomen. Het was een vakantie in Spanje. Stonden op de camping en Nederland moest tegen Spanje.
0: Ja, precies.
1: Nou, net op die camping werden de Nederlanders en de Spanjaarden meestal tegen elkaar opgezet. Vlaggetjes en dingen. Was wel leuk om het mee te maken hoor. Helaas is het toen niet gelukt.
0: Maar jij was toen ook in Spanje, of niet?
1: Ja.
0: Ja, ik ook. Maar niet bij jou in de buurt, want ik heb het ook meegemaakt. Ja, precies. Ja. Het complex waar we toen zaten, inderdaad. Ja, dat was leuk. Oh. De Nederlanders en de Spanjaarden bij elkaar voor het grote scherm om tv te kijken naar die dat is saamhorigheid. En dat is natuurlijk fantastisch. En dan zie je het als een leuk spel natuurlijk. En ja, als dan Spanje wint van Nederland, ja, dan gaat ook de vlag uit bij de Nederlanders. Ja, je bent er niet terug om de werk.
1: Als het moeilijk doen.
0: Als het maar leuk gevoetbald wordt natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dan ben je al zo ver gekomen. Ik bedoel, dan is het toch ook op trots te zijn op Nederland dat we zo ver gekomen kwamen.
0: Ja, ja.
1: Leuk. Ja, vandaag begint het WK voetbal dus in de VS, Mexico en Canada. En 14 juni komt Nederland voor het eerst in actie. Dus ja, wie het leuk vindt, zet het in de agenda. Als het toch een beetje een schappelijk tijdstip is natuurlijk om te kijken.
0: Ja, en de hele dag praten we dus door over het WK voetbal. Als je het leuk vindt om erover mee te praten. Het kan ook in de uitzending bij Aard bijvoorbeeld. En bij Connie niet te vergeten. Hebben we het over het onderwerp wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, laat het weten in reactie. In de app van RTV Utrecht kan dat. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sam the Sham and the Pharaohs. Bully Bully, jawel. 8 minuten voor 8 uur. Een soort wet van feestje op de radio. Die proberen altijd een beetje te houden, die feeststemming. Die zit er goed in. En als het weer dan ook een beetje meewerkt, Margot, en het zonnetje is er nog steeds bij, dan denk ik van nou, wat wordt dat voor vandaag? Nou.
1: Het ziet er goed uit buiten. Ja. Hè? Het is onbewolkt. We hebben een lekker fris nachtje achter de rug. 6 graden in de beeld. Inmiddels is die temperatuur al een beetje aan het oplopen. Het is 12 graden. Het is rustig buiten met een zwak zuidwestelijk windje. Dus het eerste deel van de dag ziet er goed uit. Het is wel zo dat in de loop van de ochtend die bewolking wat gaat toenemen vanuit het zuidwesten. De onstabiliteit neemt ook toe. En dat betekent dat er misschien een enkel buitje zal vallen, maar niet meer zo'n felle onweersbui zoals gisteren. En gisteravond ook nog met hagel erbij in onze provincie. Maar een gewone regenbui. En de temperaturen gaan oplopen naar een graadje of 17. Dat is niet veel, maar ik heb toch gemerkt dat 17 graden met zon best een lekker temperatuurtje is om van alles bij te doen. En dan krijgen we later vanmiddag vanuit het zuidwesten meer bewolking. Die wordt zononderscheppend. En nou, vanaf een uurtje of 5, 6 gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Mm-hmm. Dus het beste deel van de dag, nu.
0: Ja, precies. Ja. Profiteren van, zolang het kan. Ja. Best wel tot de avond is het wel redelijk of redelijk dicht per avond.
1: Zeker.
0: Is het wel goed. Maar zit er dan ook hagel en onweer in de lucht?
1: Nee. Helemaal niet meer. Nee, het wordt wat rustiger. Hè? Dus geen hagel, geen onweer. Voorlopig ook geen code geel meer. Maar wat er wel aan zit te komen, en dat begint eigenlijk vanavond, is een periode met bewolkt weer en regen en motregen. Dat is niet alleen komende nacht, maar dat is morgen ook de hele dag. Dus morgen is echt een tegenvalletje. Mm. Het is bewolkt met af en toe regen of motregen. En die temperatuur, ja, die komt hetzelfde uit als vandaag, 17, 18. 18 graden, maar voelt natuurlijk heel anders aan. He, vandaag met zon, dan is het lekker. Regen, ja, dan is het eventjes wat minder. En dan is het zo dat in het weekend en ook op maandag, nou, het is allemaal toch nog een beetje onzeker. Wisselvallig, moet ik zeggen.
0: Oh, ja.
1: Ja, niet onzeker hoor, maar wel wisselvallig.
0: Ja.
1: Dus de zon die komt er weliswaar weer een beetje beter bij in vergelijking met morgen. Maar er kan nog steeds een beetje regen of een enkele bui vallen. Ik denk geen hagel en regen of onweersbuien, maar wel af en toe wat regen in het weekend en maandag. Maar ook wat zon daarbij en die temperatuur die blijft nog eventjes aan de koele kant. En dat komt omdat de wind vanaf zondag een paar dagen uit het noordwesten gaat waaien. Nou, dat is de koele hoek, dus het schiet nog niet op. Maar wat ik nu ook zie in de modellen, nu al 2 dagen achter elkaar, is dat vanaf dinsdag de wind naar het zuiden gaat draaien.
0: Oh.
1: En dan, dan wordt het warmer.
0: Komt de warme lucht deze kant op, ja.
1: Precies, ja. En als ik jou volgende week spreek, woensdag en donderdag, dan is het misschien wel zo'n 25, 26 graden.
0: En dan zit ik in de korte broek, dat begrijp je. In de teenslippers heb ik dan aan.
1: Precies, ja. En dan zijn we deze koele periode toch heel snel vergeten, denk ik.
0: Dat is waar. Hey, dank voor het weer voor vandaag. En alvast deze verwachting die je uitspreekt. En dan moet het ook gewoon gaan worden. Lekker warm in Midden-Nederland. Maar dat is dan halverwege volgende week echt het geval. Met die 25 die in beeld gaat komen qua temperatuur. Wat heb je voor een weerspeuk voor vandaag?
1: Nou, ik heb er nog eentje uit de heiligenkalender. Omdat ze zo grappig zijn. Ja, ja, het is vandaag de dag van de heilige Barnabas. Ik ben niet zo heel bijbelvast, dus ik weet er niks over te vertellen. Maar de weerspreuk is weer heel erg leuk.
0: Okay,
1: schoon weer op Sint Barnabé. Dan dansen alle boeren mee.
0: Laten we daar maar vanuit gaan dan. Ja.
1: Ja hoor.
0: We lazen al even de krant zoet en zuur voor de boeren. Maar dit is een feestelijk vooruitzicht, zeg maar.
1: Ja.
0: Dankzij deze heilige. Dankjewel, Margot. Tot zometeen weer. En
1: tot zo.
0: En het volgende uur met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Net als nu.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Erjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
7: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
6: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
8: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
6: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van Radio M Utrecht van de ANWB eigenlijk. Dat hoor je zo meteen. Eerst nu het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
10: Bij Duurstede staat een opvanglocatie voor 50 tot 75 asielzoekers toe op Sportpark Mariënhoeven. Maar er zijn gisteravond nog wel eisen aangesteld door de partijen in de raad. Eind augustus moet die opvang weer dicht en er moeten afspraken over geld worden gemaakt. Ook wil de gemeente dat goed in gesprek wordt, dat er goed gesprek wordt gevoerd met de omwonenden van dat sportpark. In Baarn is gisteren urenlang onderzoek gedaan in een flat in het centrum van het dorp naar de vondst van een lichaam. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt en de politie zoekt uit of het om een misdrijf gaat. Op de Mariaplaats in het centrum van Utrecht staan zeker 20 borden die fietsers waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. Veel mensen noemen dat erg overdreven. Die borden die staan er voor een evenement en dat evenement wordt eind deze maand gehouden. Ook meer daarover zometeen.
9: Dankjewel voor nu en uitgebreid regionieuws horen we om 8:30 natuurlijk. Van jou, Marjolein. Het is inmiddels 7:04 geworden. En dan gaan we met de filemeldingen. Op de A1 te beginnen richting Amsterdam is het behoorlijk druk. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Naarden. Dat was een klapper, een ongeluk. Bergingswerkzaamheden nu op dit moment. De linkerrijstrook is ter plaatse dicht. 25 minuten extra moet je dus bij je reis optillen richting Amsterdam. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het is druk vanaf afrit Geldermalsen tot knooppunt Everdingen. 5, misschien tot 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit het zuiden naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten. En ook vanaf de andere kant richting Gorinchem dus langs Utrecht. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 5 minuten. En de A28 is de laatste melding voor nu. Amersfoort richting Utrecht. De aansluiting die je zou willen maken met de A27 of doorrijden naar Utrecht. Vanaf afrit nummer 3 Den Dolder tot aan Utrecht. 10 minuten extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. We houden je op de hoogte met de ANWB Verkeersinformatie.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
12: Voordeelhaartjes.nl. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeelhaartjes.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Met diverse onderwerpen voor je in petto in dit derde en laatste uur van Utrecht is wakker op de donderdag. Elke dag zijn we er vanaf 6:00 met actualiteiten uit Midden-Nederland. Anne, gaan wij zometeen naar Koten?
17: Ja, we gaan naar dat dorpje aan de Kromme Rijn. Die bestaat 900 jaar. En er is veel om te doen dit weekend. En waaronder een speciale voorstelling. Die wordt gespeeld over dus de geschiedenis van Koten en door mensen uit Koten.
9: Wat leuk.
17: In speelt, ja, heel grappig. Leuk, ben benieuwd. We gaan erover doorpraten met de oud-burgemeester.
9: Oké.
17: Dat het stuk heeft geschreven.
9: Ja. Kijken of ik die burgemeester nog ken. Oud-burgemeester. Ik ben benieuwd. We gaan hem zo meteen eens even bellen in de uitzending hierover. En Robert-Jan Boy, die is onderweg naar Heerenlanden. In de gemeente Vijf Heerenlanden ook. Die school hè, waar volgens mij examen heeft gedaan. Robert-Jan?
18: Jazeker, ik kom net van Emma in Haaften, even net buiten de provincie. Zij zit op de middelbare school Het Heerenlanden in Leerdam. En we gaan het hebben over de eindexamenuitslagen natuurlijk. Want Emma verkeert er wel enigszins in spanning van, is ze nou geslaagd of niet? Ze krijgt het vanmiddag allemaal te horen. En zojuist, als het goed is, is op Het Heerenlanden, ik kom net aanrijden bij het gebouw, de normering bekend geworden die nodig is om de cijfers te berekenen. Een ingewikkeld proces. We hopen daar het fijne van te horen zometeen.
9: Nou, na 8:30 in Utrecht is wakker. En verder houden we ons natuurlijk bezig met de vraag of je al oranje koorts hebt.
17: Ja, leeft het al? Ga je het WK voetbal volgen? Of toch niet? Vind je toch niet zo leuk? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
9: En tot nu toe is het een beetje 50-50. En de een zegt, ja, geweldig dat voetbal. En we gaan ervoor. En we gaan ook best wel ver komen. En de ander zegt, nou, ik heb er helemaal niks mee.
17: Ja, het loopt lekker alle kanten uit.
9: Lekker divers. En zo is de mens. Laat weten, we zijn zeer benieuwd.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: luchtballon. De ondersteuning die Jeroen van der Boom geeft aan deze luchtballon. En wij van Radio M Utrecht weer aan Jeroen van der Boom. En zo is de cirkel weer rond. Het is 14 minuten over 8 geworden. Koten, daar gaan we het over hebben. Ja, Koten, het is een bijzonder jaar voor Koten. Het dorp aan de Kromme Rijn bestaat namelijk 900 jaar. Er zijn heel veel dingen te doen. En met name ook morgen en zaterdag. Je kunt bijvoorbeeld een reis terug in de tijd maken. Niet met een tijdmachine volgens mij. We hebben contact met meneer Guus Swillens. Goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Ik moet wel zeggen, de voormalig burgemeester natuurlijk. En u bent lang burgemeester van Wijk bij Duurstede geweest, hè?
1: Ja, 12 jaar. De eerste 12 jaar van deze eeuw.
0: Ja, denkt u daar nog wel eens aan? Want het is even geleden natuurlijk, hè?
1: Ja, ik denk er nog wel eens aan. En we hebben in de wijk pas geleden nogal wat gedoe gehad.
0: Ja.
1: En dan denk ik er even aan, denk ik, die mensen in de problemen.
0: Ja, dat is naar. Als we de nare dingen aan de kant zetten, heeft u ook een mooie herinnering aan uw tijd als burgemeester van Wijk?
1: Ja, want Wijk is gewoon een fantastische gemeente. Ja, dat zijn alle gemeentes en alle burgemeesters zijn trots op hun gemeente. Ja. Maar Wijk is ook een hele mooie vrouw. In cultuur, historie is het een hele mooie gemeente. Ja. En er gebeurt van alles aan de loop, het pand.
0: Ja, ja. Nu houdt u bezig met andere dingen. We gaan het ook hebben over Koten. Koten bestaat 900 jaar. Nou, dat is niet zomaar wat natuurlijk, ja.
1: Nee.
0: U weet dat vast en zeker nog wel. Als we het hebben over de bewoners van Koten, de inwoners, de eerste misschien ook wel?
1: Nou, kijk, wij zijn gaan tellen van 1126. Want dat was het eerste. Toen kwam Koten voor het eerst voor in een document.
0: Ja.
1: En dan besta je. Maar er was natuurlijk daarvoor ook al bewoning. De Romeinen zijn hier geweest. Er zijn hier behoorlijke stukken grond waar je helemaal de schop niet in de grond mag zetten. Omdat er gewoon allerlei zaken uit die tijd nog in de grond zitten.
0: Ja.
1: Dus het is maar, zeg maar, tellend vanaf 1126. Ja, dan heb je een boerenbevolking. Horigen. Ja. Mensen die herendiensten moesten verrichten, die kregen ze dan wel bescherming voor terug van de heer. Dat zijn er in de loop van de eeuw heel veel geweest die het voor het zeggen hadden in dit gebied. Maar dan, daar ploegde en daar zwoegde je voor.
0: Ja. En tijden zijn wellicht, ik denk het wel, veranderd. Als we het hebben over muziekfeest.
1: Nou, zeg je maar zo wat, hoor. Ja. Zijn die tijden veranderd? Nou, ik heb het gevoel dat we nog steeds met z'n allen een beetje horig zijn, hoor. Maar
0: ja, weet je wel? Nee, dan wil ik dat ook even weten. Hoe ziet u dat dan?
1: Ja, nou, kijk, in die tijd was eigenlijk, ja, toen had je echte elite.
0: Ja.
1: Dat waren de kanunniken van de kapittelkerken in Utrecht.
0: Ja.
1: En die kanunniken, dat waren allemaal, zeg maar, mensen uit, elitaire gezinnen, families. Dat kan adel zijn, maar dat kan ook mensen zijn die gewoon rijk hebben. Dus ook zeggenschap en macht hebben.
0: Mm-hmm.
1: En die bestierden de boel. Ja. Maar als ik nou gewoon om me heen kijk, dan zie ik ook dat gewoon eigenlijk het grootkapitaal het steeds meer voor het zeggen krijgt. U hoort hier een echte socialist.
0: Dat blijkt wel weer, ja. Aanhanger van de Partij van de Arbeid, hè, volgens mij ook.
1: Ja, zie je wel.
0: Ik hoor dat wel.
1: Goeie club.
0: We gaan de hele verkeerde kant op. Aan de andere kant van het verleden zit ik in het heden. Ik zit in het heden.
1: Ja, maar u vroeg ernaar.
0: Exact, ik zei al, ik wil het horen nu ook. Ik wil ook van u horen. Morgen en zaterdag volgens mij kunnen de inwoners van Koten bij muziekfeest zijn. Nou, muziek, dat is u op het lijf geschreven. U maakt zelf ook muziek. Maar er is ook kunst en ambacht, moet ik zeggen. Er is van alles en nog wat. En een voorstelling, het verhaal van Koten. En daar weet u alles over te vertellen. Niet in het grote uitpakken nu. U heeft het geschreven, dat verhaal. Heb ik het goed?
1: Ja, geschreven, ja. Ja. Toen wij bij elkaar kwamen met een stel mensen om te kijken van hoe gaan we dat doen. Ja, toen wilde ik graag een klusje doen, want ik heb voorzitter zijn en zo. Dat heb ik lang genoeg gedaan, maar mocht het verhaal schrijven. Daar ben ik hartstikke trots op dat mocht.
0: En
1: daar ga je dan mee aan de gang. Je spreekt iedereen uit het dorp, in ieder geval heel veel mensen en een aantal historici. We hebben een paar hele goeie in het dorp zitten. En dan ga je schrijven. En ja. Terwijl je aan het schrijven bent, denk je, ja, hoe beeld ik dat nou uit? Dus je gaat ook op pad en je gaat dus op het moment dat je het over een boer hebt, dan denk je, ja, die moet met een koe op het toneel. Kan ik wel een boer met een, ja, koeien genoeg, maar kan ik er een vinden die hier het toneel op kan?
0: Ja.
1: Dus dan ga je, en dan zo stukje voor stukje schrijf je en vul je het in. En dat is het geworden. En we gaan in een uur tijd, maar dat doet de regisseur zo fantastisch, in een uur tijd van 900 jaar doorlopen in scènes van 1, 2, 3 minuten.
0: Nou, dat is best wel knap om 900 jaar geschiedenis van Cote te vatten in één voorstelling van 1 uur. Die voorstelling die wordt ook gespeeld door mensen uit Cote zelf, toch?
1: Ja, ja, iedereen. Nou, er zijn een paar mensen in het koor, zijn een paar mensen uit de wijkbeduurste en omstreken. Want ja, het is origineel een Cotense koor. En
0: ja,
1: een Cotense muziekvereniging en Cotense spelers. En nou, iedereen komt hier vandaan.
0: Ja.
1: We doen het zelf.
0: Hoe leuk.
1: Dat is eigenlijk ook Coten. Dat doen we het zelf wel.
0: Ja. Wat leuk om dat te horen. Dat verhaal te kunnen meemaken. Maar kan iedereen dat wel meemaken in die paar dagen tijd dan?
1: Nee. Wij hebben kaarten uitgegeven. Kaarten zijn gratis. En we hebben vooral reclame gemaakt in Cotten zelf. En het zijn 3 voorstellingen van 300 mensen.
0: Ja.
1: En die 900 kaarten waren in 4 dagen weg.
0: Ja.
1: Dus dat, ja. Maar nou is het zo dat onze tribune is afgebrand.
0: Oh.
1: Een week geleden.
0: Ja.
2: Nee, toch?
1: En toen hebben we toch nog een andere tribune kunnen krijgen. Dus daar hebben we heel veel mazzel mee.
0: Ja.
1: En die is iets groter. Dus wij zullen, als we de voorstelling zeg maar aanvangt, dan gaan de mensen met de kaart naar binnen. Maar blijkt ons dat er ruimte over is, dan de mensen die aan de poort staan, die kunnen er gewoon door.
0: Wat geweldig. Ik denk dat het heel druk gaat worden voor de poort. Ja. Want ja, je wil natuurlijk naar binnen.
1: Het zijn er maar 20 of 30. Maar goed,
0: dat geeft niet.
1: Als die er staan, dan gaan ze wel mee naar binnen.
0: Dat geeft niet. Dat is een feestelijk weekend wat er eigenlijk voor de deur staat. Ik kan me voorstellen dat iedereen daar zin in heeft om dat mee te krijgen. Nou, er is sowieso van alles en nog wat te doen in Cote.
1: Ja.
0: De voorstelling dus, dan kan ik u alleen nog maar vragen ter afronding nu. Wat gaat u daarna doen?
1: Oh, ik geloof dat ik eerst even op adem ga komen.
0: Is dat nodig?
1: Ja. Het is wel een gigaklus. Ja. Kijk, als burgemeester zeg je altijd, god, wat doet u dat allemaal goed en zo. En dan, hè?
0: Ja.
1: Maar nou doe je een keer zelf mee.
0: Ja.
1: Dus nou help je zelf een handje. En dan zie je wat voor een ontzettende klus het is om iets voor mensen te organiseren.
0: Ja. Maar u doet het met veel plezier, want dat straalt u uit via Radio RM Utrecht. En dat vonden we leuk om te horen. Ik wens u en iedereen die deel gaat nemen aan dit feestelijke geheel heel veel plezier. En die gaat kijken en luisteren natuurlijk.
1: Ja, oké, dank u wel hoor.
0: Goed u gesproken te hebben, Guus Willems.
1: Ja.
0: De voormalig burgemeester van Wijk bij Duurstede. En nu dus het verhaal van Cote.
1: Goedendag.

0: Tina Turner, uit het jaar When the Heartache is Over, komt dit door dat de burgemeester van Wijk bij Duurstede nog niet de burgemeester van Wijk bij Duurstede was, als we het hebben over Guus Swillens, want die werd dat pas in het jaar 2000. Dit was 1999. Het is bijna 8:30 geworden, zometeen het nieuws bij Radio M Utrecht. Wat hebben we met het nieuws, Marjolein?
1: Ook nieuws uit Wijk bij Duurstede, namelijk over de spoednoodopvang. En wat verandert er na de zomer voor kinderen in Oudewater en Woerden die thuisonderwijs krijgen?
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Flink wat filemeldingen voor Midden-Nederland hoor je zometeen na het regionieuws door Marjolein Heij. En het nieuws begint in Wijk bij Duurstede, want Wijk heeft afspraken gemaakt over een noodopvang.
1: Ja, die mag er komen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om een opvang voor 50 tot 75 mensen op Sportpark Mariënhoeve. Die wordt toegestaan door de raad als aan een serie eisen wordt voldaan. En die motie werd gisteravond ondertekend. De partijen in Wijk bij Duurstede willen dat de opvang eind augustus weer sluit. Dat er duidelijke financiële afspraken komen met het COA, die over de opvang gaat. En dat het college goed in gesprek blijft met de omwonenden van de opvanglocatie. De politie heeft gisteren uren onderzoek gedaan in een flat op de Brinkzicht in Baarn naar de vondst van een lichaam. In een appartement in het centrum van het dorp werd het slachtoffer gevonden. Over een doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. De politie wil daar dus nog niks over zeggen. Of het om een misdrijf gaat, is onderdeel.

0: van dat onderzoek. Kinderen die in Oudewater en Woerden thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer waarschijnlijk weer naar school. Een vrijstelling op basis van geloofs- of levensovertuiging vervalt als er een openbare school in de buurt is. De gemeenten passen hun beleid aan na een uitspraak van de Hoge Raad. In deze gemeente gaat het nu om 19 kinderen. Zij zullen na de zomer weer naar school moeten, omdat er in beide gemeenten meerdere openbare scholen zijn. Er is al lange kritiek op thuisonderwijs, omdat de onderwijsinspectie niet kan controleren wat er thuis gebeurt. In Utrecht staan zo'n 20 borden op de Mariaplaats in het centrum van de stad. Die fietsers waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. En dat geeft veel reacties, omdat mensen het maar overdreven vinden. De borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. En meer daarover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. Kijk. Dan het weer. Nu nog zon. Vanmiddag meer bewolking en kans op regen. En het wordt maximaal 17 graden.
1: Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, vanmiddag wordt het wat minder mooi weer. Hè? Heb ik al begrepen van Margot.
0: Kan er weer gaan regenen. Ja.
1: Ja, heb jij weer vrij vanmiddag natuurlijk. Omdat je
0: heb ik weer niks aan. Ja.
1: Heb je weer niks aan. Nou, ja. Goed, morgen mag je uitslapen voor mij. Is dat goed?
0: Dat vind ik wel goed. Ja, afgesproken.
1: Ja, jammer dat je er morgen niet bent. Maar ongetwijfeld krijgen we dan weer het nieuws voorgeschoteld. Dankjewel voor nu. Volgende bulletin, 9:30. Hè?
0: Ja, tot dan.
1: Zometeen weer bij Radio M Utrecht steeds op het 9:30 het nieuws uit Midden-Nederland. Ik heb nu het nieuws van de weg. Het is flink wat aan filemeldingen dat ik je ga voorschotelen. Het begint op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam vanaf afrit Soest tot Naarden. Nu nog 5 minuten. Eerder was dat meer dan 20 minuten vanwege een ongeluk. Richting Utrecht komen er vanuit Den Bosch op de A2 tussen afrit Geldermalsen en Knoopert Eveningen. Ondanks die rijstroken hier zijn, 5, soms wel 6, 10 minuten extra. Utrecht richting Den Bosch, de andere kant op, de regio uit met afrit Geldermalsen en de Waalbrug bij Zaltbommel. Er staat een kapotte auto, vrachtwagen met pech of een auto met pech, 5 minuten komen daarbij. Bij een reis op de A28, daar komen ook zo meteen files O27, de A12 eerst. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen, 5 minuten. En van Harmelen tot knooppunt Oude Rijn, daar gebeurde een ongeluk, de weg is wel weer vrij, 5 minuten extra. Breda Utrecht, de A27, komen het Goijkum-Leeksmond, 10 minuten vertraging. En dan van Almere naar Goijkum op de A27 tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd, 5 minuten. De laatste melding voor u, daar is die, de A28 Zwolle-Amersfoort vanaf Strandhulde tot Amersfoort-Vathorst. Doe je 5 à 10 minuten langer over je reis. En we wensen je een goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: De Midget Golf Tuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golf Tuinen van Europa.
6: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Utrecht is wakker. Met

0: The Price of Love van The Everlys uit de jaren 60. Heerlijk die muziek om te horen. Mijn vader en moeder vonden het altijd geweldig. Die dansten hierop alle.
1: Echt waar? Die vonden het leuk.
0: Ja, ze, nou ja, ja, een beetje ja, popmuziek van destijds. Ja, ja, dat is het meer eigenlijk. Ja.
1: Wat dansten ze dan? Wat deden ze?
0: Ze dansten, ja.
1: Line dance.
0: Ja, weet ik niet. Ik kan mijn vader nog eens vragen hoezo, hoe ze dat ook. Ja. Nee, niet line dance. Het is popmuziek zoals dat toen gemaakt werd. Ja, ja, ja, ja. Hey, zometeen houden we ons bezig met de Oranje Koorts, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is trouwens een vraag die we hier vandaag stellen. Ja, hou je van het WK voetbal? Volg je het? Denk je dat Nederland ver gaat komen? Of ben je er niet zo van? Dat horen we ook graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En als je snel bent met je reactie, dan kan het zometeen nog even op de radio hoorbaar zijn.
1: Dus,
0: ja. 9:30 inmiddels geworden. Ja, het is een spannende dag voor heel veel leerlingen die examen hebben gedaan. Het eindexamen. Bijvoorbeeld, ja, de uitslag als je verbonden bent aan het Herenlanden, de kleinschalige christelijke school voor MAVO, HAVO en VWO. In de gemeente Vijf Herenlanden natuurlijk. Robert-Jan Boy, jij bent eerst bij een leerling geweest die vandaag ook op de uitslag wacht. Die was niet zo zenuwachtig, die ouders ook niet zo. Maar dan toch, ja, ja, de spanning is om te snijden. En de normering, hoe zit het daarmee? Jij bent op het Herenlanden nu aanwezig, hè?
2: Ja, iedere middelbare school maakt een spannende periode mee. Zowel aan de leerlingenkant als aan de docentenkant. Want Emma hebben we een uurtje geleden gehoord inderdaad. Doet eindexamen HAVO. Nou ja, ze staat er positief in, maar toch wel even spannend. Wat voor telefoontje gaat het worden vanmiddag? Maar nu ben ik in het biologielokaal, waar ook toch een zekere geconcentreerde spanning heerst. Hier naast de tafel van Inge Roos staat een geraamte.
1: Ja.
2: Uitzicht op een opgezette, nou ik weet niet wat het is, het lijkt wel een soort lammetje daar, een opgezette reiger zie ik hier in een glazen vitrine staan. De tafeltjes en stoeltjes natuurlijk. En vooral ook hier een groot digibord met allerlei cijfers erop. Een laptop die aanstaat, daar zit een collega tegenover ook op laptop te turen.
1: Klopt.
2: Ik begrijp, Inge Roos, dat het om 8:00 al spannend werd, hè? Met de normering. Hoe zit het precies?
3: Nou, we hebben om 8:00 zaten we te wachten, komt de normering binnen. De normering is dus, betekent hoe goed leerlingen de examens gemaakt hebben en wat we voor correctie kunnen erop zetten om de echte cijfers uiteindelijk te berekenen. Die kwamen om exact 8:00 online in ons het leerlingvolgsysteem. Dus dan moesten we checken, kloppen de cijfers met die door het CVTE gegeven zijn.
2: CVTE?
3: College voor Toetsing en Examens. Die genereren die N-termen, want zo heette dat. Hè. De N-termen zijn heel spannend.
2: Even tussendoor, even, je probeert een kleine samenvatting te geven. Dus de leerlingen hebben de examens gemaakt.
3: En leerlingen hebben examens gemaakt.
2: Daar komt een bepaald aantal punten uit.
3: Ja,
2: dat moet omgezet worden in een cijfer.
3: Ja, precies.
2: En daar zit een percentage aan, dat is een ingewikkelde berekening.
3: Is een ingewikkelde berekening, precies. Nou ja, daar komt het op neer, ingewikkelde berekening. Ja. Maar in die ingewikkelde berekening zit een getal, dat noemen we de N-term. Die N-term wordt bepaald aan de hand van hoe goed hebben de leerlingen überhaupt de examens dit jaar gemaakt. Hoe goed zijn de leerlingen dit jaar? Is er verschil met dit jaar en vorig jaar? Leerlingen, gewoon lichtingen, dat verschilt wel eens. En nog een heleboel andere dingen wat ik niet precies weet hoe ze dat doen. Maar dat doen ze allemaal bij het CVTE en dan komt daar een N-term uit. Heel vaak heeft het te maken met hoe moeilijk een examen was. Bijvoorbeeld natuurkunde VWO was heel erg moeilijk dit jaar. Die heeft een hele hoge N-term van 2,2.
2: Dat betekent 2,2?
3: 2,2, dat betekent dat als we er kijken hoeveel procentueel gezien hoeveel punten ze gescoord hebben, dan komt daar een cijfer uit. En daarbovenop komen nog eens 2,2 extra punten om het cijfer omhoog te halen.
2: Aha. Dus en dat geldt dan voor iedereen uiteraard?
3: Voor iedereen in heel Nederland. Ja. Dat doen we voor heel Nederland. Dus alle scores in heel Nederland.
2: Ja. Ja.
3: Nou, maar dat hoeven wij niet te doen. Wij kijken natuurlijk alleen naar de scores van het Herenlanden.
2: Dennis van Horst is er ook bij gekomen.
4: Ja, hallo.
2: Ook om een laptop turend.
4: Ja, zeker.
2: Wat is de rol?
4: Nou, ik zit hier als teamleider van klas 5 en 6. Dus het is altijd een van de spannendste dagen van het jaar in hoeveel leerlingen zakken, slagen, wat voor opties zijn er. Collega's zijn natuurlijk ook wel een beetje gespannen van hoe hebben de leerlingen het nu uiteindelijk gedaan?
2: Dat wou ik zeggen.
4: Ja. Je hebt daar natuurlijk een jaar naartoe gewerkt. Sommige gevallen kun je zeggen nog veel langer. Hè? Maar dit jaar, ja, daar gaat het echt om voor heel veel leerlingen en voor collega's.
2: Ja.
4: Ja, vandaag is dan de dag dat het allemaal bij elkaar komt.
2: Is er wat al te zeggen over hoe het over het algemeen is gegaan?
4: Nou, moeilijk. Hè? We hebben net de normeringen. En we zijn nu eigenlijk zo meteen kijken. ja, wie is er nu echt geslaagd? Wie is er op dit moment nog niet geslaagd?
5: Ja, het woord zakken wordt niet gebruikt, hè?
4: Nee, liever niet. Nee, we zien eigenlijk
5: dat is vroeg in de kerk, het woord zakken.
4: Ja, ja, we zien heel vaak nog kansen.
5: Ja.
4: Dus we gaan zo meteen even nakijken dat wat uit het systeem rolt. Klopt dat ook echt? Hè? Als het systeem zegt geslaagd of gezakt, dat zegt het systeem dan wel.
5: Ja.
4: Wij denken nog niet geslaagd. Dan gaan we kijken, klopt dat ook, die berekening? Of zit er misschien toch nog iets fout? Er zijn een aantal leerlingen die bijvoorbeeld een extra vak hebben. Dan mag je wat buiten beschouwing laten. Kunnen ze misschien toch slagen? Dat gaan we allemaal langslopen.
5: Ja. Even nog kijken bij Marloes Gerstel. Die zit er ook achter een laptop.
6: Goedemorgen.
5: Ik
6: ga in een Word-bestand ga ik noteren welke leerlingen zijn al geslaagd. Welke leerlingen zijn nog niet geslaagd en welk vak kunnen ze eventueel herkansen. Soms zijn er meerdere mogelijkheden om toch een voldoende te halen en toch te slagen. Dus,
5: nou, het is me een hele aangelegenheid. Ingewikkeld.
3: Eigenlijk niet. Wij weten wat we aan het doen zijn en dan valt het wel mee. Dan is het niet zo ingewikkeld. Het is even veel werk.
5: U geeft natuurlijk scheikunde, Dennis van Horssen economie. En Marloes Gerstel wiskunde.
3: Wij kunnen met cijfers omgaan.
5: We kunnen met cijfers omgaan.
3: Precies, ja.
5: En het is dus ook spannend voor de docenten van hoe gaat het.
3: Ja,
5: ja, en straks vliegen ze uit als ze geslaagd zijn.
3: Ja, ja,
5: is dat ook nog een dingetje voor een docent?
3: Ja, waar gaan ze naartoe? Wat gaan ze doen? En het is vooral ook uitzicht. Ja, als mentor, want we zijn natuurlijk ook mentoren van die leerlingen. Dus we begeleiden ze, we spreken ze vaker. We weten al een beetje wat ze gaan doen. En met sommige leerlingen blijf je ook nadat ze uitgevlogen zijn af en toe wel contact houden. Dat is wel leuk.
5: Een periode van vreugde?
3: Absoluut.
5: Een periode van weemoed?
3: Ja, misschien ook wel.
5: Een periode van introspectie voor de docenten zelf. Hoe ging het in
3: hoe ging het en wat? Ja, precies, zoiets. Ja. Maar het is het is een hele leuke dag vandaag. Sowieso.
5: En dan de tone of voice kiezen. De juiste toon
3: absoluut.
5: Om mensen op te bellen, neem ik aan. Hoe ga je de boodschap brengen?
3: Heel voorzichtig. Ja. Of juist van, nou ja, je wist het en we hebben het er al over gehad. En, nou, dat kan ook, hè. Dus dat komt wel goed. Ja.
5: Veel succes.
3: Dankjewel.
5: Ik zal het lokaal even verlaten in verband met de opperste concentratie die natuurlijk nodig is.
3: Ja, zeker. Dankjewel.
5: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Material Lover van Shanna Spyro. We zijn een beetje aan het opzommen hoeveel voetbalfans er nu luisteren. En volgens mij komen wij tot de conclusie dat
1: zijn er weinig.
0: Dat er dan wel weinig mensen intussen de oranje koorts te pakken hebben. Ik zou zeggen, doe nog even je best met je mening geven. Ook als je wel voetbalfan bent, want we willen er graag met jou over doorpraten. Vandaag in Aan Tafel en bij Uit in Utrecht, kom thuis.
1: Doe dat maar. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of Facebook.

0: het gezellig houden met elkaar.
1: Nou,
0: iedereen heeft zo zijn eigen leven. En de een vindt voetbal leuk en de ander vindt er geen bal aan. Om even met voetbal
1: geen
0: te
1: fluit.
0: My Life, Billy Joel. Nou ja, goed. Oranje of niet, we gaan er gewoon voor. Onderweg bij ons station met flink wat file, zei ik net al. Echt, er komen de ene en andere file naar de andere filemelding komt erbij. Nee, dan wordt het een hele drukke ochtendspits, kennelijk. Het staartje van de ochtendspits. Maar we gaan ons eerst even bezighouden met het weer natuurlijk. Margot is erbij gekomen. Het weer, dat kan nogal eens voor route het eten zorgen voor mensen die onderweg zijn. Daar ligt het niet aan, Margot, want het zonnetje is erbij, hè?
2: Ja, precies, daar ligt het niet aan. Ik zie wel op dit moment, na een zonnige start van de dag... En ook een frisse start, dat vanuit het westen... even een lijntje met wat dikkere wolken... waaruit ook een buitje valt naar onze provincie toe komt. Zit precies nu op de grens van Zuid-Holland. En ook onze provincie, bij Woerden, zit dat buitje. Nou, dat schuift de komende uren van west naar oost over. Maar daarna komt de zon ook wel weer tevoorschijn. Dus wat dat betreft ziet de ochtend er prima uit. En is het ook niet echt een verkeer. Belemmerend verschijnsel. Dus geen code geel buien, geen onweer, geen hagel zoals bijvoorbeeld gisteren. Wat ik wel zie is dat nadat de temperatuur vanmiddag een maximum behaalt van 17, 18 graden, nou dat is niet zo heel veel, maar met de zon erbij is dat best aardig, dat die bewolking gaat toenemen in de loop van de middag al. En vooral vanavond en vannacht, dat het heeft te maken met een storing die vanavond en vannacht en ook morgen een beetje blijft slepen boven onze omgeving. En dat betekent een lange periode met veel bewolking en regen of motregen. Dat begint vanavond rond de klok van 5, 6. Dus dat kan wellicht toch een beetje die avondspits wel beïnvloeden. En daarna gaat het ook de nacht door. En ook morgen overdag moet je rekening houden dat het bewolkt is met af en toe regen of motregen. Soms is het ook eventjes droog. En die temperatuur, ja, die komt niet of nauwelijks boven de 17, 18 graden uit.
0: Moet je een dikke jas aan dan? Nee, toch, hè?
2: Nee. Geen dikke jas, maar wel een regenjas natuurlijk morgen.
0: Ja.
2: Het zijn ook geen hele zware buien, maar het is wel even een langdurig gebeuren. En dan komen we in het weekend achter de storing terecht. Dus die zon die komt wel weer tevoorschijn. Maar het blijft nog wel een beetje wisselvallig. Ook in het weekend met af en toe wat regen of een enkele bui.
0: Ja.
2: En het schiet nog niet echt op met de temperatuur, want de wind die draait naar de noordwesthoek. Dat is de koele hoek. 18 graden is de maximum temperatuur. Vanaf dinsdag dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten. En dan wordt het warmer, dan wordt het zomer.
0: Dan wordt het 25 graden in het vooruitzicht.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar al over vooruitzichten gesproken. Aan tafel, daar manifesteer jij je weer met het weerbericht.
2: Zeker.
0: Oké, dankjewel voor u. En dankjewel voor je bijdrage in Utrecht is Wakker vanmorgen al die andere keren. Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan, dag.
0: Utrecht is Wakker is er morgen weer. Fijne dag, tot blijf luisteren. Sometimes you

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hé, hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht.
15: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Series Request komt dit jaar in Arnhem. Bij Series Request laten 3 DJ's zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren, die er onderzoek naar nieuwe medicijnen voor kinderen met spierziekten mee financiert. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever, die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
16: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
15: Brokstukken liggen op de straat. Of er iets is buitgemaakt, zegt de politie niet. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van keeper Bart Verbrugge zondag bij de WK-start van Oranje tegen Japan, zei hij gisteravond.
17: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
15: De eerste doelman van Oranje trainde gisteren niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En de ANWB meldt 2 files, allebei op provinciale wegen. De N201 op dit moment, langer dan 10 minuten vertraging. Hè? Van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot. Dat is ongeveer een kwartier. Dat geldt ook voor de N420 van de Nieuwebrug naar Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Dus zo'n 15 à 20 minuten vertraging. Nou, ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen met een bijna jarige Job zometeen.
19: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
20: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
21: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
22: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
23: Doet u voorzichtig met mijn vader.
22: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
24: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het
1: het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Overmorgen wordt hij 80 en hij vlamt nog steeds, Henk Wijngaard. En die gaat ook mooi mee met de week van de 70's vanaf zaterdag. Want toen begon het al voor hem. Hits uit Holland, rood, wit, blauw op de radio. En de komende dagen ook weer veel schooltassen. Al dan niet met rugtas vanwege de geslaagde allemaal examens die voorbij zijn. Alvast applaus. En ook heel veel oranje vertoon zag ik onderweg. De leeuw gaat brullen bij ons nu al. Op een mooie dag, althans nu, hè. Ik ben Edwin en een goede morgen.
1: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas.

0: En elke dag, hakdag, zo te horen bij Raymond van het Groene Woud. Even een vleugje Vlaams zo tussen de bedrijven door.
1: 3 is prijs.
0: Overmorgen is Henk Wijngaard dus jarig. En vandaag hebben we ook een feestvark. En die blaast alweer 87 kaarsjes uit. Hij zit ook in het spelletje vandaag. Weet je zijn naam nog? En ook die andere twee. En uiteindelijk is 3 prijzen. Wie weet hebben we je vandaag als winnaar ook even in de uitzending straks. Nou, luister goed.
1: 1.
2: Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig.
1: 2.

Maar niet zo'n heel moeilijk rondje inderdaad. Als je even mee wilt doen, laat de antwoorden maar even achter in de app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. 3 is prijs. En wij gaan nu naar een oude nationale nieuwe. Met de 3 J's. En dat heet Losvast.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Wout bij de Groot, die zong het 30 jaar geleden, maar het is eigenlijk ook een knipoog naar de jaren 70. Want toen werd het al geschreven door Lennart Nijg en opgenomen door Rob de Nijs als De Avond en staat ook op zijn LP In de Uren van de Middag. Ja, die week van de 70's, dat wordt echt een pareltje. En vanmiddag ga ik ook al eventjes voorproeven in de uren van Jos en bellen met Don Mercedes, die in 1976, precies een half eeuw geleden, nummer 1 stond met zijn Rocky. Rond 3:15 heb ik hem even aan de lijn straks. Dus pak je zakdoek er vast maar bij met die tranentrekker. En nu het goede leven. Hier is Gerard Joling.

0: Alles wordt beter en ook nog die goede oude tijd zometeen. Ook weer een mooie knipoog naar de jaren 70 wat we zo gaan doen. En een andere Henk staat ook klaar. Henk Dissel vanuit onze regio. En ik zal die drie fragmenten nog even voorbij laten komen ook. Vandaag voor Driesprijs. Maar eerst is Marjolein er met het regionieuws. Er is een flink aantal tips gekomen over de ontvoering van een Spanjaard. En een oerwoud aan verkeersborden in het centrum van Utrecht. En je hoort zometeen waarom die er staan.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
0: Het regionieuws van 9:30. Marjolein Heijer is er weer. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: En veel zwaailichten gisteravond in Utrecht, hè?
9: Ja, in het centrum werd een man opgepakt vanwege een bedreiging. De verdachte had iemand met een mes bedreigd. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er zijn inmiddels flink wat tips over de ontvoering van een Spaanse man. Hij werd 10 dagen vastgehouden in een flat in de Utrechtse wijk Transwijk. De man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam. Hij wist uiteindelijk zelf te ontsnappen uit de flat in Utrecht en meldde zich bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een ruzie

0: over drugs. In Utrecht staan zo'n 20 borden op de Mariaplaats in het centrum van de stad die fietsers moeten waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. En dat zorgt voor veel reacties omdat mensen dat overdreven vinden. De borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Surfer Bob van den Burgt uit Zeist heeft het wereldrecord windsurfen binnen 24 uur te pakken. Hij heeft 765 kilometer afgelegd op het Grevelingenmeer, ruim 70 kilometer meer dan het vorige record. De 24-jarige Bob ging letterlijk door weer en wind, ook onweer deerde hem niet. En met zijn record heeft hij meer dan €30.000 opgehaald voor Spieren voor Spieren. En meer daarover en ander nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op de website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag is er kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
1: Dankjewel Marjolein. Ik heb nog wat verkeersinformatie. Want het is weer iets drukker geworden ten opzichte van een half uurtje geleden. Meldt de ANWB. De files van 10 minuten en meer vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Dat is ongeveer een kwartier. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Vanwege een ongeluk heb je ongeveer 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij.
2: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
6: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Nou, die troost op toen komt eraan, hè, vanaf zaterdag. En ook in de jaren 70 was er al een beetje heimwee naar ooit. Zeker als je dan dit weer voorbij hoort komen van Gerard Cox. En misschien zien wij over 50 jaar, of de generatie die er dan is, 2026 ook wel weer als die goede oude tijd. Zo gaat het dan heel vaak. Hè? We gaan weer terug naar ons moeilijke rondje 3 is prijs van vandaag. Wie hoor je?
1: 1.
2: Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig.
0: Deze ik-persoon is jarig vandaag.
1: 2.

makkelijk hoor. Even in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Kom je in de uitzending, dan mag je ook nog bepalen welke van deze drie we helemaal gaan draaien. En een cadeautje kiezen uit onze winkel. En hier is die andere Henk vanuit Zeist, Dissel. Stop.

0: ook weer een oude nationale nieuwe. Namibia was dat.
1: 3 is prijs.
0: Ja, nu gaan we naar 3 Hollandse oude, mag je wel zeggen, met ons spelletje van vandaag. De liedjes die geraden mochten worden. Het viel niet bij iedereen mee. Nou, aan de telefoon heb ik iemand die ze wel allemaal heeft, dus die heeft prijs. En dat is Jeannette Wever en die woont in Oudekerk aan de Amstel. Die heb ik even teruggebeld. Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tim.
0: Je was nog even aan het eten, dus eet smakelijk.
2: Ja, dankjewel. Ja, we hoeven niet meer zo heel te vroeg, hè?
0: Nee, ik had gisteren ook iemand die nog lekker aan het ontbijten was op dit tijdstip.
2: Okay.
0: Toen vroeg ik ook al, wat staat er dan op tafel? Wat is dat bij jou?
2: Nou, het is een witte boterham met een lekkere achterham.
0: Je zit in je witte broodsweek, zoiets.
2: Ja, dat houden we gewoon vol. Ja, dan doe je het goed. Ja.
0: Het voetballen gaat beginnen. Verheug jij je op het... was ook vandaag de vraag op Facebook, hè, bij ons. Verheug je er een beetje
2: Absoluut
0: op?
2: Niet.
0: Niet? Dat komt er heel duidelijk uit meteen.
2: Ja, mijn man wel, maar nee, ik niet. Ik vind het... stelletje ego-trippers allemaal. Mag ik misschien niet zeggen.
0: Je mag je mening
2: maar
0: gewoon
2: ze
0: geven.
2: Ze zingen genees allemaal mee met het volkslied.
0: Oké, dat heb ik nog
2: nooit gelezen. Daar erg ik me eigenlijk altijd dood aan.
0: Ik vind hem ook wel moeilijk hoor, die tekst.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou goed, in ieder geval, je zal misschien als Nederland wel heel ver komt... toch wel stiekem een beetje meekijken, of niet? Met je man.
2: Ja, natuurlijk. Dat wel. Ja. Kom je niet onderuit.
0: Nee. En ik zag al heel wat vlaggetjes onderweg naar de studio. Is dat bij jullie ook zo daar? Een beetje oranje vertoon
2: en
0: zo?
2: Nee, dat valt hier in de straat nog mee.
0: Oké, nou, dat zal vast ook nog wel later gaan komen.
2: Ja.
0: En wij gaan maar naar het spel. We hebben dus een jarige Job vandaag. Dat is meteen de eerste stem. Maar hoe heet hij ook alweer?
3: Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent.
0: Dat is niet Cornelis Vreeswijk, die zag ik onder meer voorbij komen. Wie is het wel?
2: Peter Blanke.
0: Peter Blanker, ja hoor.
1: 2.
0: Deze herken je ook meteen, toch?
2: Ja, nou moet je even denken.
0: Goed,
2: ik heb die opgeschreven. Ja, ik heb hem goed geappt.
0: Je had de naam van de groep en de naam van de zanger doorgegeven.
2: Ja, het is ik moest weer even luisteren. Normaal met Benny Jolink.
0: Normaal en Benny Jolink, ja hoor.
1: 3.
2: Ja.
0: En deze is ook niet zo moeilijk.
2: Nee, mijn favoriet, Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis, oké. Okay.
1: Ja. 3 is prijs.
0: En Peter Blanker is dus 87 geworden vandaag. Dat is een man met dat hoedje, weet je nog?
2: Ja.
0: Ja, die ook...
2: Ja, uit Volle Toeren.
0: De Holle
2: Op Volle
0: Bolle.
2: Toeren.
0: Ja, inderdaad, de Holle Bolle Boom. De Holle Bolle Boom zong die ook in de jaren 70. Hij had toen in 1981 die grote hit... Het is moeilijk bescheiden te blijven.
2: Nou, wat veel jaren gegund.
0: Ja, mocht hij luisteren, hij heeft het vast gehoord dan. En ik heb een cadeautje voor jou, want jij koos voor de koeltas.
2: Ja, leuk. Ja, voor de zomer.
0: De zomer die eraan gaat komen. Ik heb begrepen dat het volgende week toch echt wel een beetje gaat zomeren weer. Dus hopelijk kun je hem er ook meteen gaan gebruiken.
2: Nou, zou leuk zijn.
0: Ik wil hem meteen opsturen. En welke van deze 3 noemde Guus Meeuwis volgens mij, hè?
2: Ja, graag Guus Meeuwis.
0: Die even helemaal horen nog.
2: Heel graag.
0: Ga ik die draaien. En ik wens je een fijne dag.
2: Dankjewel voor jou. Fijne uitzending en tot horens.
0: Dag, Jeanette.

0: 3.
1: Nou, we blijven nog even gezellig vandaag, hoor. Ik ga vanmiddag dus even bellen met Don Mercedes, hè, als opmaat ook naar de week van de 70's. Over zijn Rocky, dat was ook in die tijd, in de 70's. En Nico Haak nemen we ook mee naar de week van de 70's. En morgen dan draait onze hitcarousel weer extra lang, want dan is het vrijdag tot 12 uur. En Monique Smit die stapt nu alvast even in. En zometeen veel plezier met Pieter. Hij gaat weer puzzelen met woordbouwer M bij de koffie.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

George Harrison had ook wel eens succes met een andere band, geloof ik. And got my mind set on you. Een hele goede morgen. Donderdag 11 juni alweer. Ik ben Pieter en dit is M bij de koffie. Het is even kijken, 7 over 10. 11 juni, de dag van de eindexamenuitslagen. Misschien wel de kinderen of de kleinkinderen die zenuwachtig bij de telefoon zitten. Nou, heel veel succes. Toi, toi, toi. En vandaag natuurlijk de dag van het WK voetbal. Dat van start gaat vanavond om 9 uur, hè, Nederlandse tijd. Mexico, Zuid-Afrika. Nou, alle sportliefhebbers natuurlijk ook misschien wel een beetje zenuwachtig. En met het spelletje Woordbouwer gaan we ook het veld op deze morgen. Dus vind je het leuk om even mee te doen? Laat wat van je horen. Dit zijn de letters. De C van Cornelis. 2 keer de S van Simon. 3 keer een E van Eduard. De P van Pieter en de M van Marie. De A van Anton. De L van Leo. En de laatste letter. De H van Hendrik. Uiteraard kun je die letters bekijken in de app van RTV Utrecht. Dan heb je de oplossing gevonden. Laat het weten en stuur een appje naar de studio. Tot zo. Je me baladais.

0: jaren 70 met Radio N Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.

Leo. Leo uit de jaren 70, 1977. En ja, zaterdag gaat het dus beginnen, onze week van de 70s. 7 dagen terug naar de jaren 70 met mooie herinneringen. Bijzondere gasten, reportages, we hebben leuke prijzen die je kunt winnen. En natuurlijk de muziek, hè. We hebben er zin in. Jij ook? Oké, hartstikke goed. Nou, alvast een klein voorproefje, de koffiekeuze zometeen. En we duiken even de disco in.

vraag is natuurlijk, welke wil je graag helemaal horen? Een opwarmertje voor de week van de 70's. Disco-geluid van toen natuurlijk. Bij de koffie dus zometeen. Of Sylvester, You Make Me Feel. En daartegenover de Franse zangeres Sheila en haar Be Devotion en Spacer. 1 of 2. Stemmen gaat heel makkelijk. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht.

Hey. Radio M Utrecht is ook Radio Rob en zuster Ursula. Nou, zometeen gaat de disco open. De koffiekeuze vandaag. Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. Of ga je liever voor Sheila en haar spacer? 1 of 2, je kan nog heel even stemmen. De meeste stemmen gelden, zo werkt het, hè? Nou, zometeen ook het laatste nieuws natuurlijk met Marjolein. Dat gaat onder andere over het thuisonderwijs. Dat gaat namelijk veranderen in de gemeente Oudewater en Woerden. Horen we meer over. En we blijven ook in het onderwijs, want een Amersfoortse docent is namelijk in de prijzen gevallen. Hoe het precies zit, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt, onderweg.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Het is 10:30, Marjolein hier in de studio natuurlijk met het laatste nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Dan beginnen we in Wijk bij Duurstede.
12: Daar mag een noodopvang komen. 50 tot 75 mensen kunnen op sportpark Mariënhoeve terecht. Die opvang wordt toegestaan door de raad als aan een serie eisen wordt voldaan. Die motie werd gisteravond ondertekend. De partijen in Wijk bij Duurstede willen dat de opvang eind augustus weer sluit. Ook dat er duidelijke financiële afspraken komen met het COA die over de opvang gaat. En dat het college goed in gesprek blijft met de omwonenden van die opvanglocatie. Kinderen die in Oudewater en Woerden thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer waarschijnlijk weer naar school. Een vrijstelling op basis van geloofs- of levensovertuiging vervalt als een openbare school in de buurt is. De gemeenten passen hun beleid aan na een uitspraak van de Hoge Raad. In deze gemeente gaat het nu om 19 kinderen en ze zullen dus na de zomer waarschijnlijk weer naar school moeten, omdat in beide gemeenten meerdere openbare scholen zijn. Er is al langer kritiek op thuisonderwijs, omdat de onderwijsinspectie niet kan controleren wat daar thuis gebeurt. En over onderwijs gesproken, de Amersfoortse docent Jaco Scheer is in de prijzen gevallen. In een volle AFAS live in Amsterdam kreeg hij de titel Impact Docent van het Jaar. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de leraar met de meeste maatschappelijke invloed op leerlingen. Scheer deed dat door in zijn lessen op middelbare school De Brul in Zeist de kinderen enthousiast te maken voor thema's als het klimaat.

0: Er is meer dan 27.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds, omdat het slachtoffer zijn scriptie schreef over jongeren die in armoede opgroeien. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, de teller die blijft nog oplopen. Meer nieuws vind je op de app en op onze website. Dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
8: En bij de koffie. Met Pieter van

Het zingt ook zo lekker mee. Onze zendmast gaat ervan gloeien. Die heerlijke muziek op deze donderdag 11 juni 2026. En wham natuurlijk. De jaren 80. En vanaf zaterdag zitten we dus in de 70s. Dan gaat onze week van de 70s van start. En ik dacht, weet je wat? Leuk om dan met de koffie in de disco te trekken. Met z'n allen naar de dansvloer. En de koffiekeuze voor vandaag hadden Sylvester. You Make Me Feel Mighty Real met die hoge stem. En daar tegenover de Franse zangeres Sheila. En haar Be Devotion en Spacer. Eind jaren 70, begin jaren 80 altijd wel hoor. Ja. Dankjewel voor het reageren en het stemmen. En dat zeg ik tegen Steve en tegen Gerard van Schie. Jij gaat voor keuze 2, want die is veel leuker. Rita, Johanna, dankjewel. René, Jan, Kasper, Marcel, Rick, bedankt voor je berichtje. Willy zie ik staan, Jaap en Sylvia, Louis en Marion. Brandy, ook jij weer dankjewel. In Nijmegen op 40 meter hoogte in de kraan daar. Vast een hele goede ontvangst. Yannick, dankjewel. Joyce, Lydia en Esther ook. Ja, jullie gaan ook voor keuze 2. Die kreeg ongelooflijk veel stemmen. Dan heb ik het over Sheila, de Franse zangeres. Ze leeft nog steeds, is ook nog met muziek bezig. En je zou denken, nou, misschien daarna, na die discoperiode gestopt. Niet waar dus, 85 miljoen platen verkocht in totaal. Nou, dat is wat. En we zijn haar niet vergeten. Heerlijk. Voorproefje voor de week van de 70's dus. De disco van Sheila en haar Spacer.

0: de morgen door met lekkere muziek bij de koffie en bij de koffie. En het was Taylor Swift natuurlijk. Aart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Aart in Amersfoort.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat brengt de dag in Amersfoort vandaag, Aart?
1: Nou, ik ben in afwachting van bericht of mijn kleinzoon geslaagd is.
0: Oeh, wat spannend.
1: En als dat
0: spannend.
1: Zo is, dan worden we verwacht op een klein feestje bij hem.
0: Ja, ja. En wat is de verwachting?
1: Nou, hij zegt zelf dat hij er heel goed voor stond. Dus de verwachting is heel hoog gespannen.
0: Dat zeg je niet zomaar, dus het zal wel goed komen, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, oh, wat spannend. Ja. En weten jullie ongeveer wanneer die gebeld gaat worden? Want het gaat geloof ik op alfabetische volgorde.
1: Nee, daar heb ik helemaal geen flauw idee van. Nou, dan heeft de pech van als hij op alfabetisch is, zit hij zo op laatst met ballet, hè?
0: Ja, Aart Wallet, ja, dat is inderdaad even wachten. Dat had ik ook met mijn zoon, Voorage, als achternaam.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je toch even wachten, even geduld hebben. Ja. Maar dat zijn dagen die je nooit meer vergeet.
1: Nee, hè?
0: Nee, nou, hartstikke goed. Leuk. En op naar een feestje vanavond, Aart.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het leuk dat je naar ons luistert. Een beetje afleiding misschien ook wel, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja. In de spanning.
1: Ja, zo opstaan, radio Utrecht natuurlijk.
0: Nou, hartstikke leuk. Dat vind ik fijn om te horen dat je van ons geniet. En je hebt meegedaan met het spelletje. En je mag het gaan zeggen, Aart, vandaag. Wat heb je gevonden?
1: Ik heb speelschema gevonden.
0: Ja, natuurlijk. We zitten op het veld deze dag ook. Hè. Het zijn natuurlijk ook vandaag de start van het wereldkampioenschap voetbal.
1: Precies.
0: En volg je dat ook een beetje?
1: Nee, niet helemaal. Wel de Nederlandse wedstrijden van Nederlands elftal wel probeer ik wel zo van mogelijk te kijken. Mm-hmm. Moet het ook niet midden in de nacht zijn.
0: Nee, dat is nu wel lastig.
1: Daar pik ik een beetje uit dat ik denk van hé, dat kon wel eens een interessante wedstrijd zijn.
0: Oh ja, ja, ja. Ik moet er ook altijd even een beetje ingroeien zo. Van,
1: je kijkt ik ga niet overal aan kijken.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk. Het is altijd het blijft een leuk spelletje natuurlijk.
1: Tuurlijk, zo is het. Ja.
0: Nou, het speelschema. We gaan het eens even bestuderen, Aart. En ondertussen maak ik de prijzenkast voor je open. Dus je mag wat gaan kiezen natuurlijk. Wil het graag naar je opsturen. Nou, wat wil je hebben? Een puzzelboek, een notitieboek. Ik heb een handige koeltas of onze mooie shopper vandaag.
1: Doe maar een handige koeltas.
0: De koeltas.
1: Ja.
0: Plannen voor de zomer al of nog niet?
1: Nou, altijd wel wat fietstochtjes hier en daar en zo. Oh, ja. En eind augustus nog een weekje naar een camping in Zelhem.
0: Heerlijk. Nou, dan komt die koeltas wel fantastisch, denk ik.
1: Ja, gezien onze leeftijd gaan we niet in het hoogseizoen.
0: Dat snap ik. Nou, geniet ervan alvast. En nogmaals, een mooie dag vandaag, daar gaan we voor. En de koeltas is onderweg, Aart.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Jij ook.
1: Fijne dag.
0: Dag.

gaat hij. De koeltas naar Aard in Amersfoort. Terwijl Albert Hammond zingt over de regen die nooit valt in Southern California. Nou, hier wel, hè? Ja. Goedemorgen. Het is bijna 11 uur. Als je het leuk vindt om ook mee te doen met de puzzel, we gaan zo weer beginnen de tweede ronde. We zitten weer op het veld. De letters die zie je zometeen verschijnen in de app van RTV Utrecht. Doe mee en win iets leuks uit onze prijzenkast. Dat vind ik super gezellig. Lekkere muziek onderweg. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't all good for you. But that's all right. Ja, Elvis. Bijna kwart over Elvis en meer. En geniet ook van ABBA bij de koffie. I'm nothing special, in fact.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. aan de Draai 98 in Driebergen.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

had ze toch een prachtige stem. Alison Moyet. En Is This Love. Zometeen gaan we naar de jaren 70 met Chicory Tip. En als je het leuk vindt om weer even mee te doen met het spelletje, misschien wel eens van gehoord, we noemen het Woordbouwer, dan zeg ik van harte welkom. De prijzenkast die is weer leuk gevuld. De koeltas ging er net uit. Ik heb er weer een nieuwe ingestopt. We hebben ook een mooie shopper natuurlijk. En het thema vandaag, ja, hoe kan het ook anders? Het is 11 juni en vanavond dan begint het wereldkampioenschap voetbal, het WK. Nou, we begeven ons op het veld vanmorgen en dat is dan ook gelijk de aanwijzing. De letters die vind je in de app. Ik ga ze even noemen. Met die letters mag je dus een woord maken en ben je eruit. Stuur een appje naar de studio. Zo simpel is het. Maar ik heb makkelijk praten, want ik zie de oplossing hier zo op papier. De M van Marie, de P van Pieter, de T van Tinus, de S van Simon, twee keer de D van Dirk, de N van Nico, een E van Eduard en twee keer de I van Isaac. Kan je daar wat mee? Ja? Oké. Okay. Nou, dat weet, een klein uurtje. Appen naar de studio met de app van RTV Utrecht.

0: Mieke, Anja, René, Peggy. Ja, allemaal goede oplossingen. De letters in de app van RTV Utrecht. Ga dan voor de duidelijkheid eventjes naar radio. En daarna kies je voor woordbouwer. Daar zie je 10 letters staan. Ik zie die van Sjoukje nu binnenkomen. Eens even kijken, Sjoukje. Ik zet even mijn bril op. Ja, hartstikke goed.
1: Ja, ladies and gentlemen.
0: Ik stop je in de hooghoed. Ja, althans je oplossing. Hè? Dankjewel voor het meedoen. En zo meteen rond 11:50 de uitslag. Dan gaan we lekker naar Elvis nu, natuurlijk. Het is 11:15. Elvis. En dat is oké. That's all right.

Over een paar minuutjes het laatste nieuws met Marjolein. Dat gaat over een zorgvilla in Vleuten. Die villa die kan niet zomaar sluiten. En meer over gedoe met bussen in de regio. Dat gedoe dat houdt nog even aan. We horen er zo ook alles over. Het laatste nieuws uit de buurt onderweg. En dit is Treintje. Dat is lang geleden. Met haar band Total

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en

0: auto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor het nieuws. Het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, er is meer bekend over de dood van een vrouw in Baren.
3: Ja, ze is niet door een misdrijf omgekomen. De politie meldt dat. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een flat aan de Brinkzicht in Baarn. De recherche en forensische opsporing deden daarna uitgebreid onderzoek. Nu duidelijk is dat een misdrijf is uitgesloten, doet de politie verder geen mededelingen over de doodsoorzaak. De twee zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en in het Brabantse Waalre gaan voorlopig niet dicht. Zorgminister Mirjam Sterk heeft hierover een stevig gesprek gehad met de zorgaanbieder, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Expert Care wilde de villa's per volgende maand sluiten. Ook al is voor veel ernstig gehandicapte kinderen nog geen nieuwe opvanglocatie beschikbaar. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht, schrijft de minister. De busproblemen in Utrecht nemen weer toe. Het leek even beter te gaan, maar vervoerder Transdev slaat er toch niet in om ze snel op te lossen. Gevreesd wordt zelfs voor een toename van vertraging en uitval in de zomermaanden. Dat blijkt uit informatie die de provincie heeft gedeeld. Eind mei viel ruim 1 op de 10 bussen van Transdev uit, ondanks aanpassingen aan de dienstregeling. De tram rijdt wel stabiel. Vooral op vrijdag en zaterdag merken reizigers uitval van bussen. En de problemen hebben tot gevolg dat minder mensen de bus pakken. Vervoerder Keoli, die onder meer in de regio Amersfoort rijdt, heeft de boel beter op orde. Het is geen kat in het bakkie voor IJsselmeervogels om in de tweede divisie te komen. De ploeg verloor gisteren het eerste duel voor de promotie uit tegen Excelsior Maassluis. Het werd 2-1. Maassluis won in blessuretijd. Overmorgen is de return in Winschoten. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag is er kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
4: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
9: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
11: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Steve Harley, Cockney Rebel. En Make Me Smile. En zaterdag, dan beginnen we met onze week van de 70's, ja. Lisbeth. Ja. Leuk, hè?
1: Ga ik er zondag dus ook gezellig mee. Pardon, dat is een kikker in de keel. Van ontroering. Zondagochtend ook meemaken. Leuk.
0: Hartstikke goed. Nou, en jij bent er vandaag, althans zometeen ook vanaf 12 uur. Corny, een dagje vrij.
1: Ja, mag ik er even iets over zeggen?
0: Ja,
1: want
0: natuurlijk.
1: Het is natuurlijk spannend. Een heleboel scholieren krijgen vandaag hun uitslag van hun examen.
0: Ja, ik heb al heel veel mensen ook aan de telefoon gehad die heel zenuwachtig zijn voor de kleinkinderen.
1: Ja, nou, en in Connie's geval is het haar eigen kind. Dus haar zoon, dus daarom is ze er niet.
0: Nee,
1: daarom ben ik er.
0: Ja, nou, en wij zitten zometeen klaar om te luisteren naar het lunchprogramma aan tafel.
1: Zeker.
0: En jij weet wat je gaat doen vandaag.
1: Nou, uiteraard de uitkomst van de stem van M. Ja, en ik heb er al vele meegemaakt, maar ik denk dat dit de allermoeilijkste was ooit.
0: Nou.
1: Ja, dat is echt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden straks. Hoeveel mensen het goed hebben, want het hangt er nog om.
0: En je laat hem ook nog één keer
1: horen. Ja, we gaan eerst om 00:30 nog een keer spelen. En dan na 00:30, zeg maar. En na 01:30 gaan we dus hopelijk iemand blij maken. Maar goed, dat dus. Dan gaan wij het verder hebben over... Ja, dat vind ik wel leuk. We gaan het hebben over paardenkracht. En dan moet je dus denken aan paarden die nog inzetbaar zijn voor de maatschappij. En vroeger ging dat met de ploeg, hè? Heel lang geleden. Luister.
2: Oh. Niet zo hard. Rustig aan.
3: Een beetje.
4: Ja, net op dit moment niet, volgens mij.
2: Ja, jawel, jawel. Jawel, zeker. Ja, land omkeren, omploegen. Ja.
4: En u doet dat dan met uw paard. En achter het paard, ja, een grote, oude, ijzeren ploeg gespannen.
2: Ja, een rondgaande ploeg.
4: En dat is zoals het vroeger ging. Heeft u het nog meegemaakt dat jullie het op deze manier deden?
2: Jawel, jawel. Maar dat was toen nog van hout.
4: U heeft een moderne ploeg. Deze is uit 1930.
2: Nee, deze is ook al meer dan 100 jaar oud, zeggen ze.
4: Het nadeel is dat u een beetje in de stofwolk loopt.
2: Dat is niet erg.
0: Je ziet het ook meteen weer. Ja.
1: Nou ja, goed, maar dat is het beeld wat je erbij hebt. Hè, van 100 jaar geleden, lang geleden. Iemand noem je soms een werkpaard die hard werkt. Maar er zijn toch altijd nog heel veel paarden in onze maatschappij in Nederland die dus dingen doen. Circuspaarden, maar ook paarden die helpen bij therapie. Mm-hmm. Paarden die mensen, hoe zeg je dat, begeleiden met dementie. Dus die in aanraking komen met elkaar.
0: Oh, ja.
1: Politiepaarden, bij Prinsjesdag bijvoorbeeld. Nou, zo zijn er tal van voorbeelden. Karin Smolders en Fleur Halkema maakten samen echt een superleuk boek. Met allemaal dit soort verhalen en hele mooie foto's daarbij. Daarvoor reisden ze dus het hele land door om voorbeelden te zoeken van al dat soort paarden die dat nog doen.
0: Ja, komen ze zometeen ook op het paard?
1: Dat mag ik hopen, een paard in de gang. We gaan het zien. Ja, of ze te paard hier naartoe komen. Maar ze komen er in ieder geval wel heel leuk over vertellen. Ja, ik vind het wel heel leuk,
0: hoor. Zeker.
1: Ik had er totaal niet bij nagedacht dat dit nog bestond.
0: Nee, nou, dus, daar horen we zometeen.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Hartstikke leuk. Ja. Nou, Lisbeth, een mooie uitzending zometeen.
1: Zeker.
0: We zitten er klaar voor, zoals
1: zei. Mooi.
0: Goed. Toch. En dan gaan we naar Wolter. En zijn Route du Soleil.

0: Als het goed is, heb ik verbinding met Ab Koude. Hallo, hallo.
1: Hi, goedemiddag. Of morgen.
0: Goedemiddag, goedemorgen, zeggen we altijd.
1: Ja.
0: Ik spreek met Marga Hazebos in Ab Koude.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, Marga, van harte welkom bij Radio M Utrecht, zeg ik dan.
1: Dankjewel.
0: Alles goed daar aan de andere kant?
1: Ja, een beetje zenuwachtig. Want we zitten te wachten op de uitslag. Mijn kleindochter.
0: Oh, wat spannend. Ja, ik heb zoveel mensen aan de telefoon gehad. Vooral veel opa's en oma's die heel erg zenuwachtig zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus we zitten echt te wachten op ze geslaagd is, ja of nee.
0: Ja, dan moeten we eigenlijk het gesprek niet te lang laten lopen. Want dan probeert ze straks te bellen en dan ben je niet bereikbaar.
1: Nee, goed. Opa had ook een telefoon.
0: Oh, gelukkig. En wat is de verwachting?
1: Ik denk wel dat ze het haalt.
0: Oké.
1: Ja, denk het wel.
0: Dan gaan we daar gewoon vanuit.
1: Ja, toch?
0: Ja, en dan wordt er een klein feestje gevierd, of een klein groot feestje.
1: Nou, dat moeten we nog even afwachten.
0: Oké.
1: Even kijken hoe het wordt.
0: Ja, nou, hele spannende dag voor velen. En,
1: ja, klopt.
0: Nou, dan kan ik me voorstellen, Marga, dat je ook een beetje afleiding zoekt in de puzzel.
1: Ja, precies.
0: Ja, je bent niet de enige geweest. Ik merk het ook echt hier.
1: Ja.
0: En wat wilde je zeggen?
1: Nee, het is echt zenuwachtig.
0: Ja. Rustig aan.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden, Marga?
1: Middenstip.
0: De middenstip, dat was hem. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met dat andere spelletje dat vandaag ook begint natuurlijk. WK-voetbal. Volg je dat een beetje?
1: Ja, ook. En wel gek op voetbal.
0: Oké. Goed, nou, hartstikke leuk. Kun je er lekker van genieten de komende tijd.
1: Ja.
0: De middenstip, ik ga eens even kijken. Je mag wat gaan kiezen, Marga, natuurlijk. De prijzenkast gaat open. Ik heb een shopper, een puzzelboek, een notitieboek of de koeltas.
1: Doe maar de shopper.
0: De shopper naar Ab Koude.
1: Ja, heel graag, ja.
0: Laat ze zien waar je naar luistert daar.
1: Ja, precies.
0: Goed, ik ga hem heel snel naar je toe sturen.
1: Oké, dankjewel.
0: Gaan we snel ophangen, dan ben je bereikbaar.
1: Ja, inderdaad.
0: En heel veel plezier alvast vandaag, want het komt vast wel goed. Ja. En leuk je even gesproken te hebben morgen.
1: Oké, dankjewel.
0: Een mooie dag.
1: Doei.
0: Dag.
1: Dankjewel. Doei.

Beetje bewegen, dat helpt ook, hè, tegen de zenuwen. Het Sister Sledge. Zaterdag de week van de 70s en volgende week vrijdag... dan hebben we de top 100 van het jaar 1978. We zijn heel benieuwd naar je favoriete muziek uit dat jaar. We hebben die 100 populairste hits online staan in de app van RTV Utrecht en op de site. Dus als je even een momentje hebt, misschien ook wel leuk om even te kijken. Wat is nu je favoriet? Geef het aan ons door, we horen het graag. En dank je wel alvast en als je reageert maak je ook nog kans op een leuke I Love the 70s koffiemok. En zaterdag dus de week van de 70s. Veel plezier met Liesbeth, zometeen. How many times?

0: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. 12 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook werden veel mensen gedwongen terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldde de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks vernietigd zijn. En volgens de New York Times is het niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar en ook rond die voetbalwedstrijd worden veel demonstraties verwacht. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En er kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt. En er valt soms wel wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. En Radio M Utrecht, daar luister je naar. Bij mij is Casper Kooi. Goedemiddag. Aangenaam kennismaken ook meteen. Leuk dat je er bent. Ga je gang, jij hebt het nieuws.
13: De zorgvilla van Expercare in Vleuten mag niet zomaar dicht. Volgende maand zou de deuren sluiten, maar de minister van Zorg heeft daar een stevig gesprek over gevoerd. Als alle meervoudige gehandicapte kinderen een nieuwe opvangplek hebben, dan kan de boel dicht. De dode vrouw in Baren is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Gisteren werd ze doodgevonden in een flat in het centrum. Hoe ze wel is overleden, is niet bekendgemaakt. En zo'n 180.000 scholieren horen vanmiddag of de vlag uit kan. Ze deden eindexamen, VMBO, HAVO of VWO. Wij gingen vanochtend langs bij Emma om te peilen hoe het met de zenuwen staat. En je hoort haar over een half uur.
12: Heel goed, dankjewel. Spreken we elkaar. Tot zo
13: dan.
12: Hoi, hoi.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
16: Voordeelhuisjes.nl. Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
22: voordeeluitjes.nl.
23: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
24: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Everly Brothers and the Wings of a Nightingale op Radio M Utrecht. En dan ben je van harte welkom.
1: Aan tafel.
0: Een heel goedemiddag. Het is donderdag 11 juni. Een bijzondere dag. We hadden het er net al even over. Voor 180.000, ik dacht 185.000, maar goed. Leerlingen die wachten op de uitslag van hun examen. Mag de vlag vanmiddag uit? Connie wacht thuis samen met haar zoon. Daarom ben ik er vandaag even. Mijn naam is Lisbeth. Sluit lekker aan bij de lunch. Maar er is van alles te doen vandaag. De eerste wedstrijd van Oranje vanavond. En hier spelen we nog één rondje Stem van M. Na 13:30 gaan we bellen en gaan we iemand blij maken met een draagbare radio. Wat gaan we nog meer doen? Een hele leuke theatervoorstelling over beroemde en bijzondere filmlocaties. En paardenkracht. Ik vertelde het net al bij Pieter. De kracht van werkpaarden en alles wat zij voor ons kunnen betekenen voor ons mensen. Wil je reageren? Doe dat vooral via de app van RTV Utrecht. En kies dan voor de optie contact met de studio.
2: We got it together, didn't we?

0: Een winterse dag in het begin van dit jaar in een villawijk in Soest. Een timmerman op weg naar zijn werk in een van twee woningen gelegen aan de verlengde Talmalaan. Het blijkt dat de woningen achter de gevel nog niet klaar zijn. Sterker nog, ze zullen ook niet worden afgebouwd. Want het zijn nephuizen, opgetrokken voor de film De Aanslag, waarin een van de twee in brand zal worden gestoken. Om die brand zo echt mogelijk op het doek te kunnen brengen, is de special effects ploeg van Harry Wiesenhaan ingehuurd. De hele scène van de brand speelt zich af in de winter. En hoewel er echte sneeuw lag, namen de filmers geen risico en lieten ze ook nog wat kunstsneeuw aanrukken. De aanslag naar het boek van Harry Mulisch wordt geregisseerd door Fons Rademakers.
1: Ja, dat klinkt heel erg spannend. En dat was in Soest. En dat was een van de bijzondere filmlocaties waar Jeroen Huistens, die was vorig jaar bij mij te gast, zo even over komt vertellen in de uitzending. Hij gaat namelijk een theatervoorstelling geven over, ja, mooie filmlocaties waar ook beroemde films zijn opgenomen. Ook hier bij ons in de provincie, onder andere in Soest. Daar werd de film De Aanslag opgenomen. En dat hoorde je nu net al een fragmentje. Draai nog eens op muziek en dan heb ik zo contact met Jeroen.

0: Al die tijd gewacht op jou.
1: Waar was je nou? Op jou heb ik gewacht. Hele leuke samenwerking tussen de Puma's en Snelle. Fijn dat je luisterde aan tafel op Radio M Utrecht. Je hoorde net al een klein stukje historisch fragment. Dat kwam van het Polygoonjournaal. En het ging over de opname van de film De Aanslag naar het boek van Harry Mulisch. En niet zomaar. Ik praat even met Jeroen Huisdens. Vorig jaar was hij bij mij te gast om te vertellen over zijn maandelijkse podcast Fantastische Filmlocaties. En nu gaat hij ook het theater in om verhalen te vertellen over zijn bijzondere reizen naar die filmlocaties. En niet alleen ter plekke zijn op een locatie, het zijn ook de ontmoetingen, begrijp ik. Jeroen, goedemiddag.
2: Een heel goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent, want jij was hier vorig jaar in de zomer, volgens mij, hier in de studio.
2: Ja, dat klopt, want toen hebben we het nog over Amsterdam gehad en alle filmlocaties in Amsterdam en Utrecht.
1: Ja, precies. Nou, misschien nog goed om even uit te leggen, jij maakt een maandelijkse podcast over bijzondere filmlocaties, hè, dus waar films worden opgenomen. En met die verhalen ga je nu ook het theater in. Ja, dat lijkt me nog wel een stap, want zo'n podcast is een beetje intiem. En nou sta je ineens op een podium. Hoe is dat?
2: Nou, dat is ook best wel een beetje spannend, hoor. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Gelukkig heb ik al wel wat ervaring door in filmhuizen en theaters al wat te mogen doen. Maar nu in mijn eigen stad Amersfoort, waar ik al meer dan 25 jaar woon, de mensen echt in de ogen te kijken en mijn verhalen te vertellen, dat is best wel een beetje spannend. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
1: Oh, wat leuk. Want is dit ook de eerste keer dat je dat gaat doen?
2: Nee, ik heb het al een paar keer wel gedaan, maar niet op deze manier, waarbij ik echt zo'n groot publiek voor me heb zitten om hen mee te nemen op een reis door de filmgeschiedenis. Hoe is het gebruik van filmlocatie voor filmmakers nou eigenlijk ontstaan? En dat af te wisselen met mijn persoonlijke verhalen. Mm-hmm. En het leuke van de avond wordt, denk ik, dat de mensen zelf kunnen bepalen welk verhaal ik ga vertellen. Want in al die jaren heb ik zoveel verhalen verzameld. Ook over ontmoetingen met mensen en het bezoek aan die filmlocaties. Maar op de avond zelf mag het publiek vertellen tegen mij welk verhaal zij willen horen.
1: Oké, en krijgen ze dan een lijst te zien met allemaal dingen waar ze uit kunnen kiezen? Of hoe werkt dat dan?
2: Ja, ze krijgen op het doek een aantal foto's te zien en zij mogen daarin kiezen welk van de 10 verhalen ik die avond ga vertellen.
1: En zijn dat wel allemaal verhalen die ook een beetje te maken hebben met onze regio of met Amersfoort en omgeving?
2: Nee, het zijn vooral ook internationale verhalen. Mijn ontmoeting met een prachtig oud echtpaar in Menemsha op Martha's Vineyard voor het maken van de film Jaws. En zo zijn er nog verhalen uit onder andere Italië. Maar ik ga natuurlijk, want ja, als je al zo lang in Amersfoort woont, dan ga je ook kijken, goh, wat werd er hier eigenlijk in onze eigen stad opgenomen? En wat werd er in de regio opgenomen? Nou, je hebt De Aanslag al genoemd. Ja. Gefilmd onder andere in Soest. Maar Bankier wordt verzet. Werd ook in de prachtige Soeste Duinen opgenomen. Maar er zijn ook nog wat verhalen te vertellen over Amersfoort en hoe dat in films terecht is gekomen.
1: Ja, ik begreep Soldaat van Oranje, dat ook deels in Amersfoort is opgenomen. Dat is toch wel een grote film.
2: En ik heb destijds met de assistent van Paul Verhoeven, Jindra Marcus, mogen spreken, die mij vertelde waarom die locaties in Amersfoort werden gekozen. Daar ga ik van alles over vertellen die avond. Maar Paul Verhoeven is niet alleen voor Soldaat van Oranje naar Amersfoort gekomen, ook voor De Vierde Man.
1: Oh ja, ja.
2: Heeft hij in Amersfoort gedraaid. Dus dat komt allemaal ter sprake.
1: Dat was een boek van Gerard Reven. Dat weet ik nog wel in de film. Ja, met Tom Hofman erin, hè?
2: Ja, ja,
1: kan ik me nog herinneren. Heel veel valt er te vertellen. Nog één topfilm uit het buitenland waarvan je zegt, ja, die kunnen ze ook kiezen, die is wel heel erg leuk. Noem eens iets.
2: Daarover val je me nu een beetje mee. Maar,
1: nou, Jaws is toch wel heel bijzonder.
2: Nou ja, er zit een verhaal ook in over Monument Valley in Amerika. Maar dichter bij huis een verhaal over Florence, waar ik nog niet te veel over zal vertellen. Okay. Maar als mensen dat kiezen, dan krijgen ze een prachtig verhaal, waardoor ze direct naar Italië gaan verlangen.
1: Jouw podcast, noem die nog even hoe die ook weer heet.
2: Fantastische filmlocaties. En ik hoop dat veel mensen zich abonneren, want dan kan ik de verhalen blijven vertellen.
1: Zo is dat. 23 juni om 7 uur.
2: 23 juni om 7 uur 's avonds in Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. En er zijn nog kaarten.
1: Er zijn nog kaarten. Ga even naar de website van Theater De Lieve Vrouw. Dankjewel voor je uitleg. En heel veel plezier.
2: Graag gedaan.
1: Okay.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot ziens. Dag.

0: Het was net voorbij de week van de jaren 70. De week van de 70's komt hij dus niet aan bod. Nu nog even wel. Wij gaan zo naar het regionieuws met Casper. Blijf lekker luisteren. En dan horen we wat er allemaal gebeurd is in onze omgeving.
1: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister van

0: 70.
1: In de enige echte Week van de 70's.
0: Bij ons
1: Radio M Utrecht.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? Wildeganzen.nl

0: is nagenoeg 12:30 bij ons, Casper Kooij, met de hoofdpunten. Nee, het hele regio nieuws. En het gaat onder andere over de duizenden examenkandidaten. Hoe gaat de vlag er vanmiddag bij hangen? Dat is de vraag.
1: Ja, dat hoor je zo meteen. Je hoort ook over de minister die ingrijpt bij Expertcare. De zorgvilla mag voorlopig nog niet dicht. Expertcare wilde eigenlijk volgende maand de deuren sluiten van de zorgvilla in Vleuten. Ook al is niet voor alle gehandicapte kinderen een nieuwe opvangplek gevonden. Pas als dat geregeld is, kan dat. Expertcare heeft ook een villa in Brabant. De vrouw die gisteren dood werd gevonden in een flat in Baarn is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Ze werd gisteren gevonden in de flat aan de Brinkzicht. Nu is duidelijk dat een misdrijf is uitgesloten en doet de politie verder geen mededelingen over de doodsoorzaak. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die problemen snel op te lossen. En de provincie is bang dat er deze zomer vertragingen zullen zijn en bussen zullen uitvallen. Dat merken reizigers nu al, vooral op vrijdag en op zaterdag. Met de tram gaat trouwens alles goed. Nagelbijten voor de ruim 180.000 middelbare scholieren. Want ze horen vandaag of ze geslaagd zijn of niet voor hun eindexamen. En als dat zo is, ja, dan kan de vlag uit, met daaraan natuurlijk de schooltas. Het is nog even spannend dus, ook voor Emma die in Leerdam de HAVO deed.
2: Ik heb gewoon lekker geslapen. Valt eigenlijk wel mee eigenlijk, de zenuwen. Ik denk dat het pas komt wanneer ik in het uur zit dat ik gezakt kan zijn. Ik denk dat het vooral is, dat ik dat uur heel zenuwachtig ben.
3: En wanneer zou je dat horen kunnen krijgen dan?
2: Tussen 1:30 en 2:00 als ik ben gezakt. En daarna als ik ben geslaagd volgens mij.
1: Nou, nog even dus spannend voor Emma. En ze vertelde ook dat ze er een goed gevoel over heeft. Gelukkig maar. Nou, meer nieuws in onze app. En op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is van alles en nog wat vandaag. En 17 graden, morgen ook wisselvallig met af en toe buien.
0: Dat hebben we gemerkt. Ik zat gisteren ook in het onweer wat we meemaakten. Ja, ik vond Emma redelijk relaxed, moet ik zeggen.
1: Ja, toch? Ja, spannend, hè? Doe nou, weer denken aan mijn tijd.
0: Ik word er niet meer aan denken.
1: Bij die telefoon.
0: Dankjewel. Ja. Ja, verschrikkelijk. Dankjewel, Casper. Graag tot zo.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
5: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
7: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Bamford Man en Haha Seth de Clown. Nou ja, clowntjes, wij waren daar vroeger een klein beetje bang voor, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Aan tafel.
0: En dat was Bamford Man uiteraard. Zo dadelijk, de laatste ronde die we gaan spelen van De Stem van Hem. En toevallig weer een plaatje over een luchtballon, die hadden we net eigenlijk ook. Nena, en dit is...
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Je bent mijn luchtballon aan de horizon.
4: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Af en toe slaap je hier.

0: zal ik er zijn. Jeroen van der Boom, onze nationale nieuwe luchtballon. Ja, ik vond het grappig, omdat ik net ook Nena had. Zou dat toeval zijn? Niet in de week van de 70's volgende week, maar daar verheugen we ons wel op. De hele week muziek uit die tijd. Leuke gasten gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar eerst gaan we nog een spelletje spelen.
1: De stem van M.
0: En nou, die is niet gemakkelijk. Het is niet Ronald Koeman. En wie het allemaal nog niet is, dat kan ik allemaal nog niet precies zeggen. Wie is het wel? Ja, misschien weten jullie het. Ik ga nog één keer een opgave laten horen. Dan moet je nu je oren heel goed openzetten en de radio hard. Dan komt hier die opgave.
2: Dan hoor ik 8 hersteltellen te krijgen.
1: De stem van M.
0: Als je het weet, mail dan stemvanhem@rtvutrecht.nl. stemvanhem@rtvutrecht.nl. En deze kom je volgende week zeker tegen.

0: Phil Collins en You'll Be in My Heart. En dat kwam uit 1999. En ik vond dat hij nog heel fris en fruitig klonk. Nou ja. Of het weer ook zo fris en fruitig. Ja, fris is het wel. Fruitig weet ik eigenlijk niet. Margo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lisbeth.
0: Ja, ik zei net al even buiten de uitzending om. Het is waait hier en het is wat donker. Vertel eens, wat gaat het verder worden vanmiddag en vanavond?
1: Ja, nou, het mooiste gedeelte van de dag hebben we achter de rug. Vanochtend heeft de zon nog lekker geschenen, zo'n 5 tot 6 uur. Op dit moment zijn er dikke stapelwolken ontstaan en die klitten ook een beetje samen. Daar is een enkel buitje uitgevallen, maar dat is alweer naar het oosten verdwenen. Dus het is droog vanmiddag. Maar wat er nu boven die stapelwolken gebeurt, is ook niet zo fijn. Want vanuit het westen nadert een grote storing en die produceert zoveel bewolking boven die stapelwolken dat de zon het steeds moeilijker krijgt vanmiddag. Maar het blijft nog wel eventjes droog. Het gaat pas regenen tussen 5 en 6 uur vanavond. Dus het is droog. Temperaturen op dit moment een graadje of 17. Nou, dat is ook wel een beetje het hoogst haalbare vandaag. En de wind waait uit een westelijke richting, windkracht 3 tot 4. En vanaf 5, 6 uur gaat het dus vanuit het westen, zuidwesten regenen. Of mot regenen.
0: Ja. En dat gaat dan volgens mij gestaag zo verder, hè? Morgen.
1: Dat gaat gestaag zo verder. Want die storing die komt wel over van west naar oost vanavond en vannacht. Maar blijft morgen ook een beetje slepen ergens boven Nederland of België. En dat betekent dat we ook morgen rekening moeten houden dat de bewolking overheerst en dat er van tijd tot tijd af en toe wat regen of motregen uitvalt. Dus geen hele heftige buien zoals gisteren. Hè. Niet met onweer, niet met hagel. Maar ja, af en toe regen of motregen, daar word je natuurlijk ook nat van. 19 graden is de maximum temperatuur morgen. Dus ietsjes zachter dan vandaag. Uit de zuidwestelijke wind wordt namelijk wat zachtere lucht aangevoerd. En dan, nou, dan krijgen we het weekend.
0: Precies.
1: Dan, dan denk ik dat het langzaamaan een beetje beter wordt. In die zin dat er nog steeds een enkel buitje kan vallen, maar niet meer zoveel. Dat de zon er weer bij komt, dat is natuurlijk fijn ten opzichte van morgen. Maar het is nog wel aan de frisse kant met een stevige wind op zaterdag. En zondag uit de koele noordwesthoek. Dus die temperatuur die schiet nog niet omhoog. 17, 18 graden, terwijl 20 graden de norm is voor deze tijd van het jaar. En ook maandag is nog een fris dagje. Ik denk dat het dan wel droog is met wat meer zon. Een echte weersverbetering zien we vanaf dinsdag als de wind naar het zuidwesten gaat draaien. En er komt dan hele warme lucht vanuit Frankrijk dichterbij. En dan zijn we deze koele, wisselvallige periode denk ik heel snel vergeten.
0: Nou, dat is bijzonder. Ik wou toch nog even aan jou vragen, zoals gisteren. Dat was een heel heftig onweer. Ik denk altijd dat heb je meestal in augustus of juli of zo, als het zo heel heet is geweest. Maar
1: ja,
0: is dat bijzonder of is dat raar wat er gisteren gebeurde?
1: Nou, het is op zich niet zo heel bijzonder, maar we hadden gisteren hele grote verschillen in temperatuur. Als je kijkt naar het aardoppervlak, en gisteren hadden ze ook maximaal 17 graden. En met name in combinatie met een hele koude lucht hoog in de atmosfeer. Op 5 kilometer hoogte was het zo'n min 26 graden. En door dat hele grote verschil in temperatuur gaat de lucht onderste lagen van de atmosfeer natuurlijk omhoog. Hè, want de warme lucht die stijgt op, waardoor er dus hele uitgebreide verticaal uitgebreide wolken ontstonden. Ja. Waar dus van alles gebeurt in die wolk. Hè. Eerst krijg je regen. Nou, dat gaat natuurlijk door de turbulentie een beetje om elkaar heen zitten draaien. Dan krijg je hagelstenen. En als je hagelstenen hebt die tegen elkaar aan botsen, dan krijg je ook onweer erbij. Ja. Dus kortom, koorde geelbuien. dat was gisteren. En dat is vandaag gelukkig niet meer. Maar ja, het is wel even wachten op dat regengebied vanaf een uurtje of 5, 6. En vanmiddag is het helaas zo dat die bewolking steeds dikker gaat worden.
0: Het is niet anders, we verheugen ons een beetje op het weekend. En daarna, Margo, ik spreek je alweer. Ja. Ik weet niet wanneer. Ben je er morgen ook weer? Vanmiddag in ieder geval bij Aard, toch?
1: Ik ben er vanmiddag weer bij Aard. Morgen is Gita er. Ja, en ik ben er volgende week de hele week.
0: In de week van de 70's. Tot dan.
1: Ja,
0: hoi,
1: leuk.
0: Hoi. Doei.

nog zo goed herinneren dat zij Annie Lennox zulke schitterend felblauwe ogen had. En die keken je dan zo heel doordringend aan als je de musicbox clipjes zat te bekijken. Goed, wij gaan het zo hebben over paardenkracht. Worden er nog paarden ingezet in de maatschappij om mensen te helpen? Ja, soms bij de politie, soms bij therapieën, soms in het circus. We gaan het zo allemaal horen van twee dames die daar een heel mooi boek over hebben gemaakt. Dit is Creedence Clearwater Revival. Tot zo.

0: droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, dit is Radio M Utrecht en bij ons is Casper met hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, net als de bus krijgen treinen lijnnummers. En in Amersfoort gaan ze de komende weken mee testen. Dat zou helpen bij bijvoorbeeld storingen, omdat je dan makkelijker kunt zien welke trein je nodig hebt. De vrouw die gisteren dood werd gevonden in een flat in Baarn is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Waardoor wel, dat wil de politie niet zeggen. En de burgemeester van Vijfheerenlanden is helemaal niet te spreken over de raadsvergadering deze week. Zei hij in een podcast en hoe dat zit, dat hoor je over een half uur.
6: Heel graag, dankjewel. En ja, er is inmiddels toch een flinke vertraging file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos daar is een vertraging 43 minuten. Komt allemaal door een ongeluk, de weg is daar dicht. U wordt via de af- en oprit omgeleid. Verkeer richting Utrecht moet via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En andersom dus, van Breda richting Utrecht. Nee, het is dezelfde kant op tussen industriegebied Avelingen en Noorderloos. Ook daar nog een vertraging van 34 minuten. Dus flink oponthoud op de A27. Hou daar in ieder geval rekening mee.
8: voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhuisjes.nl.
9: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals Ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Het was Olivia Newton-John en haar wat wildere tijd, zullen we maar zeggen. Physical op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. En we gaan het hebben over iets waar ik als meisje helemaal niet mee bezig was. Maar mijn twee gasten volgens mij wel heel erg. Politiepaarden, therapiepaarden, trekpaarden, circuspaarden en een ploegpaard. Eigenlijk dacht ik dat het begrip werkpaard iets was uit vroeger tijden. Maar hier bij mij op tafel ligt het boek Paardenkracht. Een boek vol prachtige foto's en verhalen met paarden in de hoofdrol. Journaliste Karin Smolders en fotografe Fleur Halkema reisden samen door Nederland om het leven van die werkpaarden vast te leggen. Want ze bestaan nog. Goedemiddag, dames.
2: Goedemiddag.
0: Zullen wij gelijk even een voorbeeldje luisteren? En dat gaat over een ploegpaard. Het is jaren geleden opgenomen hier voor Radio M Utrecht. Maar luister maar eens.
3: Ho. Niet zo hard. Rustig aan.
4: Een beetje.
5: Ja, net op dit moment niet, volgens mij.
3: Ja, jawel, jawel. Jawel, zeker. Ja, land omkeren, omploegen. Ja.
5: En u doet dat dan met uw paard. En achter het paard, ja, een grote, oude, ijzeren ploeg gespannen.
3: Ja, een rondgaande ploeg.
5: En dat is zoals het vroeger ging. Heeft u het nog meegemaakt dat jullie het op deze manier deden?
3: Jawel, jawel. Maar dat was toen nog van hout.
5: U heeft een moderne ploeg, deze is uit 1930.
3: Nee, deze is ook al meer dan 100 jaar oud, zeggen ze.
5: Het nadeel is dat u een beetje in de stofwolk loopt.
3: Dat is niet erg.
0: Ja, een echte ploeg waar een paard voor liep. En dat was dus inderdaad 100 jaar geleden. Dat komt denk ik niet zoveel meer voor, hè?
2: Nou, eigenlijk wel.
0: Ja?
2: Wij spraken Jannetje.
0: Dat ook?
2: Ja. Wij spraken Jannetje Ruiter uit Ermelo. En zij erfde de boerderij van haar opa eigenlijk. En opa heeft nog met ploeg en het paard gewerkt. Zij heeft ook enorme paarden. En had een schuur vol met ploegen en werktuigen. En ja, zij is daar gewoon weer mee begonnen. Wat superleuk is. Een van de weinige vrouwen in Nederland die dat doet. En zij doet ook gewoon mee aan het NK ploegen.
0: Nou, maar ik bedoel paarden te zeggen, het is niet meer heel gangbaar. Dat kom je natuurlijk niet heel vaak meer tegen. Ploegen.
6: Nee, je komt het niet heel vaak tegen. Maar je ziet ook wel weer met de hele trend van duurzaamheid en groen, dat ook wel weer op kleine schaal toch wel weer wat mensen het gaan doen.
0: Want het biedt voordeel om het dan met een paard te doen?
6: Nou, je hebt geen uitstoot, of
0: ja,
6: althans.
0: Een beetje
6: verschillende meningen ook over, maar minder uitstoot dan met machines.
0: Ja, oké. Okay. Waren jullie allebei, en dat vraag ik jullie allebei om de beurt, Fleur, ook aan jou, waren jullie altijd al een paardenmeisje?
6: Het is mij niet helemaal met de paplepel ingegoten, maar ik heb wel gereden als kind, van mijn 10e tot mijn 13e of zo. En daar ben ik wel door
0: gegaan. Hoe ging dat? Wat deed je dan?
6: De ponylessen, zoals je dat nu op de manege ook nog steeds ziet. Met een hele groep meisjes op ponies en dan maar leren. Dressuur. En eerst ging dat natuurlijk wat spelenderwijs. En op een gegeven moment, als je dan wat verder bent, dan krijg je ook echt les in hoe je zo'n paard nou mooi laat lopen. En rechtop laat lopen, netjes lopen. En,
0: dat jij goed contact maakt ook met dat paard. Tenminste, dat lees ik uit jullie boek heel erg dat het belangrijk is.
6: Ja, en daarbij komt natuurlijk ook gewoon het paardenmeisje liefde voor het paard. Want
0: Je zei 3 jaar, dat is nog niet eens zo heel erg.
6: Nee, dat is nog niet eens zo heel lang. Nee, door omstandigheden moest ik daarmee ophouden. En toen heb ik het daarna ook echt jaren niet meer gedaan.
0: En nu is het nog weer wel?
6: Ja, omdat Karin op latere leeftijd een paard rijden. Ja. Ja.
0: Want hoe zit dat bij jou, Karin? Was jij een paardenmeisje vroeger?
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk was mijn moeder een paardenmeisje, want die werkte ook bij Ponypark Slagharen in de tijd. Toen ben ik, toen ik 5 was, behoorlijk te grazen genomen door een van de ponies daar. En toen was ik bang. Maar toen dacht ik 40 jaar later van dat is toch eigenlijk absurd. Dus dat moet ik eens gaan onderzoeken. En dat heb ik gedaan. Ben ik bang en waarom eigenlijk? Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. En nu, 5 jaar later, rijd ik paard en maak ik een boek. En hebben de dieren mij ontzettend gegrepen.
0: Die angst, die hebben jou ontzettend gegrepen. Kun je zeggen wat dat is? Wat is dat dat je ze zou zo gegrepen hebben?
2: Ja, wat ik mooi vind, ik denk dat je bij een paard moet staan om het misschien te begrijpen. Maar ook dat je met een dier wat jouw taal niet spreekt wel een enorme connectie hebt en samen dingen kunt doen. Mm-hmm. En of dat nou in het werk is, zeg maar, zoals wij de mensen in het boek beschrijven, of samen met je paard, of een paard van een manege, aan het werk of een buitenrit maken. Je doet iets met een wezen wat jou eigenlijk niet, waar je dezelfde taal niet van.
0: Nee, je kan er geen gesprek mee voeren. Maar eigenlijk lees ik dat door het hele boek heen, dat jullie zeggen, je kunt heel goed contact maken. Een paard voelt. Terwijl ik vroeger altijd gehoord had van, paarden hebben helemaal geen gevoelsleven. Of die, weet je, daar kun je niet echt contact mee maken. Dat is wat ik vroeger altijd hoorde, maar dat klopt dus eigenlijk helemaal niet.
2: Ik weet niet wie jou dat verteld heeft.
0: Ja, dat maar... weet ik niet, maar dat was een beeld wat zo... Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat was een beetje het idee wat ik had.
6: Nou, misschien is het anders dan met een hond die jou heel erg als baas ziet. En misschien dat een paard dat wat minder heeft. Want volgens mij maakt het voor een paard niet zo heel veel uit van wie die hooi krijgt.
0: Hij herkent jou wel of zij herkent jou wel?
6: Ja, ze herkennen je wel, maar... Het is misschien niet zo dat als je op vakantie gaat, dat een paard jou heel erg mist. Zoals een hond of een kat dat wel.
0: Nou, misschien
6: hebben.
0: Is dat dan wat ik bedoel.
6: Maar je kunt daar wel degelijk een band mee hebben en contact.
0: Jullie zijn begonnen bij een manege in Baren, Zonneveld. Waarom daar? Wat was daar zo mooi? En zo
2: omdat ik daar les heb ook.
0: Ja.
2: En ik vind het een hele fijne manege.
0: Ja, en zij zeggen geloof ik zoiets als onze paarden zijn ook onze medewerkers. Zo zien ze dat echt.
2: Ja, klopt.
0: Nou, vertel, dat beschrijven jullie ook.
2: Nou ja, kijk, zij werken ook met de dieren samen. En zij proberen mensen les te geven op de paarden. Maar daarvoor moeten die paarden ook gewoon lekker in hun vel zitten. Ja. En er zin in hebben.
0: Ja.
2: Dus ze moeten ook de goede omstandigheden voor hun maken. Dus lekker eten, rust, maar ook af en toe spelen. Lekker paard zijn, lekker vies worden. En dan hun baan, het rijden met de lesmensen doen.
0: En dat vinden ze, dat rijden vinden ze ook leuk, denk je?
2: Zeker.
0: Ja, hoe weet je dat zo?
2: Ja, die oortjes, die oortjes gaan erop en ze hebben er zin in.
0: Ja?
2: Dan zeggen wij altijd, de oortjes gaan omhoog en een blij kontje. Maar
0: we hebben een aantal voorbeelden, daar gaan we het zo over hebben. Ik dacht een toepasselijk plaatje van Gino van Eddie.

0: Horses. Gino Vanelli. Ja, wilde paarden. Karin. En ontmoet je die ook, wilde paarden, zomaar? Of is het altijd in een manege en keurig gedresseerd en noem het allemaal maar op?
1: Nou, wilde paarden niet. Maar wel paarden die vrij zijn en die ook gewoon een eigen mening hebben, zeg maar. Ja. Waar ze zin in hebben of waar niet in hebben. Maar niet wild in de zin van...
0: We hadden het net tijdens de plaat even over een paard dat een vriendin van mij had. Dat was een fjord, een beetje van die witte manen heeft hij. Verder weet ik niet zo goed wat het precies voor paard is. Maar toen zei jij meteen, ja, die zijn heel eigenwijs. Dus dat is ook blijkbaar...
1: Een eigen mening. En ze zijn veelal bospaarden. Dus die hebben veel looplust en hebben zin om lekker buiten te lopen. Dus als je daarmee in een paardenbak aan het werk gaat... dan grote kans dat ze daar iets minder zin in hebben.
0: Hoe zijn jullie te werk gegaan? Wat was jullie idee van dit willen we graag of dat willen we doen? Kun je het eens vertellen?
1: Nou ja, Fleur was op reis. Ik was in Nederland. En overal waar Fleur kwam, ging ze paardrijden. Dus in Argentinië en op allerlei wonderlijke plekken. En toen hadden we er eigenlijk over van... moeten die paarden hard werken of anders dan bij ons? Maar toen zeiden we eigenlijk van... ja, dat is niet helemaal waar. Want in Nederland heb je ook heel veel werkpaarden, politiepaarden. Ik zei, nou ja, mijn manegepaardje moet misschien ook wel... heeft ook eigenlijk een baan. En toen zeiden we eerst tegen elkaar, nou, dat is een artikel. En toen zeiden we, dat is eigenlijk een boek. En toen Fleur vorig jaar terugkwam, zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja, zijn jullie collega's of bevriend? Of,
2: Nou, we zijn inmiddels al meer dan 25 jaar bevriend... Ja. En we kennen elkaar, toen we elkaar leren kennen zaten we allebei in de journalistiek. En ik ben inmiddels fotograaf geworden.
0: Oké, nou is het toch ook journalistiek? Fotografie?
2: Ja, soms.
0: Jullie hebben een aantal plekken bezocht. Laten we eens gaan, er is een paardenrusthuis, de Paardenkamp in Soest. We hebben een fragmentje van heel lang geleden, het mag iets harder dat zij het ook goed kunnen horen.
3: Zal ik ze eens voorstellen? Dit is Dragon, dat is Polly, daar hebben we Theo, daar hebben we Tessa, dat is Amingo, we hebben daar Brandy.
4: Je kent ze allemaal uit je hoofd.
3: En
4: he?
3: Hier Madon, ja, ik moet wel twee keer kijken, want ze zijn allemaal nieuw, dus ik moet het even een beetje opnemen welke precies zijn.
4: Wat ziet het er prachtig uit.
3: Ja, dat dacht ik, hè.
4: Het zijn zogenaamde potstallen.
3: Ja, het is een term, potstal. Maar het is groepshuisvestiging wat we doen. En deze paarden die blijven de hele winter... deze dan niet meer. Andere paarden die komen van de winter hierin. En die blijven dan echt de hele winter hierin staan. En we strooien gewoon iedere week drie keer in. En hou je een hele mooie bodem voor de paarden, voor de oude paarden. En zeker voor oude paarden. Ze hebben veel meer beweging als dat ze gewoon op individuele stallen staan.
4: Wanneer ben je als paard nou bejaard?
3: Voor onze begrippen met 20 jaar.
0: Wanneer ben je als paard nou bejaard? Vraagt Gerard. Gerard Snijder was het, die we ook vaak op zaterdag hier horen. Het is heel lang geleden dit. Wanneer ben je bejaard als paard, Fleur?
2: Nou, dat verschilt maar net. Bij de paardenkamp mag je in Soest, dus het rusthuis... daar mogen paarden vanaf 20 jaar komen. En de een is dan echt bejaard en de ander is eigenlijk dan nog best fris.
0: Ja. Vertel eens, wat is dat voor plek? Wat gebeurt daar?
2: Ja, dat is een leuke plek... een soort oude boerderij met paardenstallen, maar ook met ontzettend veel land waar die paarden lekker de ruimte krijgen. Ze worden daar echt vertroeteld met veel hooi en helemaal uitgekiend voedsel. Je kunt daar ook, als je daar op bezoek gaat, hebben ze in een van de schuren hebben ze een hele demonstratie, zeg maar, met allemaal soorten voer. En dan kan je kijken wat ze daar allemaal krijgen. En ze hebben ook, volgens mij, die hebben wij niet gezien, want dat was echt alleen voor de paarden. Een hele grote paddock, wat meer is dan alleen een weiland. Maar waar ook bomen staan en waar een hele soort van route is.
0: Waar het gewoon heel fijn voor ze is.
2: Absoluut, ja, wat een beetje wilder uitziet.
0: Was dat nou ook de plek waar ook mensen met een beperking ook daar naartoe kunnen komen? Of was dat weer ergens anders?
2: Dat is de Prinses Maxima Manege.
0: Ja, precies. Want daar wil ik het ook over hebben. Wat gebeurt daar? Vertel.
2: Ja, dat is eigenlijk een gewone manege.
0: Maar in Den Dolder?
2: In Den Dolder, zit op het terrein van Reinaarden. Daar kan iedereen rijden. Dus of je nou met of zonder beperking zit, je kunt daar rijden. En ze zeggen daar ook altijd, we kijken daar niet naar iemands beperking, maar we kijken naar wat iemand kan.
0: Ja.
2: Dus je kunt, ze kijken daar dus gewoon niet naar je beperking.
0: En vraagt dat een heel ander soort paarden, Karin? Zijn dat dan andere rustige beesten?
1: Ik denk wel dat paarden zijn die rustig moeten zijn. Want ja, soms kunnen mensen met een beperking ook nog wel een onverwachte beweging maken.
0: Ja, ja.
1: Een onverwacht geluid. Wat vooral ook daar heel mooi is, als je geen core stability hebt, zeg maar. Dus je kunt niet zelfstandig zitten.
0: Oh ja.
1: Zelfs dan kun je daar paardrijden. Maar in een huifbed.
0: Leg eens even uit, wat is dat?
1: Ja, dan staan de paarden dus niet voor de huifkar, maar ze staan soort van in de huifkar. En daar overheen wordt een soort hangmat gespannen. Ja. Daar kunnen de mensen dan op liggen.
0: Prachtig.
1: En dan zijn ze dus wel in contact met de dieren. Ze voelen de beweging.
0: Ja.
1: En er gebeurt van alles. Mensen zie je blij worden, ze lachen. Maar er komt ook fysiek van alles in beweging. Darmen worden wat losser, er komt wat slijm los.
0: Het doet iets.
1: Het doet van alles.
0: Ja, het doet van alles.
1: Ja.
0: En dat is een manier waarop, ja, een nieuwe manier van werkpaard, zeg maar.
1: Ja.
0: Geldt denk ik ook voor Manege Zeister Bos. Daar worden dan paarden ingezet om mensen te helpen met PTSS.
1: Ja.
0: Werkt dat ook een beetje zo of gaat dat dan weer heel anders?
1: Ja, dat is eigenlijk heel anders, want dat zijn mensen van defensie of politie die tijdens hun werk een trauma hebben opgelopen. Dat zijn bewust geen therapiepaarden, maar die mensen komen daar echt rijles, krijgen rijles. En een van die mensen zei heel mooi, ik heb nog nooit op een paard gezeten, maar als ik dan de samenwerking heb gehad met dat paard, dan kan ik misschien straks ook wel weer naar de Albert Heijn. Dus voor hun voelt het een stukje zelfvertrouwen, weer iets leren,
0: mooi,
1: weer onderdeel zijn van een groep.
0: Hoe lang bestaat zoiets, zo'n soort functie? Hè? Dat is een hele andere functie die een paard dan krijgt. Weten jullie dat? Hoe lang dat ongeveer gebruikelijk is?
2: Ik denk dat het mee veranderd is met de maatschappij. Kijk, op een gegeven moment zijn natuurlijk echt de voddenboer en de schillenboer paardjes die zijn verdwenen.
0: Ja.
2: De maatschappij is helemaal veranderd sinds begin 1900, zeg maar.
0: Ja.
2: En daarmee ook de taken van de paarden. Je ziet nu naast de traditionele paarden die we in het boek hebben ook best een heel aantal van die moderne paarden. En dat gaat wel vaak over therapie.
0: Eén die ik zeker niet over wil slaan, dat is natuurlijk de taak van de paarden, zeg maar, voor, inderdaad, je noemt het al, defensie, de politie, Prinsjesdag. Dat zijn paarden die moeten natuurlijk wel wat kunnen hebben. Die heel stressbestendig zijn.
2: Bomproof noemen ze het ook wel.
0: Ja.
2: Die worden daarop getraind natuurlijk. Een paard wat bij de politie komt. Afhankelijk van het paard, hoe die in elkaar zit. Duurt dat een jaar, twee jaar, drie jaar voordat ze... Ja. En soms blijkt ook dat ze niet geschikt zijn. Dan gaan
0: en jullie zeggen ook, dat het zijn natuurlijk hele machtige, grote, mooie dieren. Maar dat ze op een soort manier deescalerend werken, zei je net, Karin.
1: Zeker. Ja, ze deescaleren op verschillende manieren. Want wij waren met de politie mee en daar bij een demonstratie. Mm-hmm. En dan zie je twee dingen gebeuren. Mensen vinden de paarden groot, hè, schoon aan de haak, 600 kilo. En die denken, wow, niet in de buurt komen met het paard. Maar er zijn ook heel veel demonstranten die wij de paarden zagen zien aaien. Dus dat werkt ook heel deescalerend. Ja. Want als je daar boos bent en je komt daar om te demonstreren, maar je staat opeens met een paard te knuffelen en je praat met degene die daar bovenop zit, ja, dan wordt het ook wel weer vriendelijk. Dus het werkt twee kanten op.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het indruk maakt. Het is hoog, het is enorm, dus
2: zeker,
0: dat mensen daar ook wel...
2: Ja, daar worden ze ook wel op uitgekozen. Ja. Ze moeten flink groot zijn. En,
0: tot slot, het woord zo snel viel ergens in jullie boek. Hebben jullie die ook
1: zeker
0: in het echt gezien?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Wat is dat voor paard, voor de Sint?
1: Nou, die is echt super lief.
2: Ja, die kan,
0: geweldig,
2: kan enorm goed stilstaan, hebben we van zijn eigenaar gehoord. Ja.
0: Nou, er valt ontzettend veel te lezen en ook te kijken. En prachtige foto's in jullie boek. Paardenkracht, Karin Smolders en Fleur Hokema. Uitgeverij in eigen beheer, denk ik.
1: Absoluut.
0: Als ik het zo zie.
1: Ja.
0: Waar kunnen we dit vinden, kopen?
1: Er zijn heel veel winkels in en om Utrecht. Onder andere Broeze, maar ook bij de Paardenkamp. Boekhandel in Barendskoop en... even reclame te maken op onze eigen website.
0: Noem die website maar één keer.
1: www.projectpaardenkracht.nl
0: www.projectpaardenkracht.nl Karin en Fleur, heel leuk dat jullie hier waren. Mijn collega vroeg straks, komen ze ook te paard? Dat is toch wel een hele verhaal in koppen.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Maar dank jullie wel, leuk dat jullie er waren. Dank je.
1: Graag gedaan.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het is iets over 13:30, tijd voor het regionieuws met Casper. Wie in Amersfoort de trein pakt? Nee, Amersfoort krijgt een primeur. Dat moet
9: zeker. En inderdaad,
8: dat is het verhaal.
9: Het heeft inderdaad met de trein te maken. Want komende weken wordt er bij Amersfoort Centraal getest met lijnnummers op treinen. Reizigers worden dan gevraagd of ze dat prettig vinden of niet. Het idee is dat vanaf volgend jaar elke trein zo'n nummer krijgt. Net als eigenlijk de bus dat heeft. En dat zou kunnen helpen bij bijvoorbeeld storingen, omdat je makkelijker kunt zien welke trein je nodig hebt. Het Amadeus Lyceum in het Leidse Rijn krijgt weer een voldoende van de onderwijsinspectie. Begin vorig jaar werd de middelbare school nog op de vingers getikt. Sommige docenten waren niet bevoegd, werd er weinig uitgelegd en sloten de lessen niet aan op de behoeften. De raadsvergadering van 5 Herenlanden is afgelopen week niet verlopen zoals de burgemeester dat wilde. Dat zei hij in de podcast Studio Raadzaal 5 Herenlanden.
10: Ja. Ik vond dat er af en toe echt iets te harde woorden zijn gebruikt. Ja. Wat niet nodig was.
9: Ja, die woorden zijn gebruikt toen het ging over een wethouderskandidaat die van de PvdA is overgestapt naar de partij van zijn zoon, Hart voor 5 Herenlanden. En het is geen kat in het bakje voor de IJsselmeervogels om in de tweede divisie te komen. De ploeg verloor gisteren het eerste duel voor de promotie uit tegen Excelsior en Maassluis. Dat werd 2-1. Maas

0: Kluis won in blessuretijd en overmorgen dan is de return in Bunschoten. Meer nieuws via onze app en rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Aan het einde van de middag komt er weer wat regen aan. En dat is ook vanavond en vannacht het geval. Morgen bewolkt, regen en iets warmer dan vandaag, een graad of 19.
1: Maar volgens Margot wordt het dit weekend weer wat zonniger. Dus laten we daar even op hopen. Dankjewel, Casper. Gaan we even naar de weg en dan wel naar de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos, daar is de vertraging maar liefst 40 minuten. Heeft te maken met een ongeluk. Je wordt omgeleid via de af- en oprit. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Sterkte onderweg.
2: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
8: Aan tafel met Lisbeth.

0: De Beach Boys op Radio M Utrecht. Ja, en hoe zou het inmiddels zijn met al die examenkandidaten? Hoe zou het zijn met de examenkandidaat van Connie? Wie zal het zeggen?
1: Aan tafel.
0: Ja, want Connie zit even thuis in verband met het feit dat haar zoon elk moment de uitslag kan krijgen. En heel veel andere scholieren met hem. Nou, we wensen ze alle sterkte en heel veel plezier. En we hopen er het beste van. Zo dadelijk de uitkomst van de stem van M. En hij was hartstikke moeilijk dit keer. Dat blijkt wel. Gaan we het zo over hebben. Dit is onder andere Olivia Dien.
2: Naar

0: Lekker nieuw liedje van Sam Fender featuring Olivia Dean. Die noemde ik al Rain Me In. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ik kijk op de klok en het is echt de tijd.
1: De stem van M.
0: En potverdorie, wat was die moeilijk zeg. Dat was echt heel erg lastig. Eens even kijken, wie kregen wij allemaal wel niet binnen? Eens even zien. Nou, allerlei verschillende. We gaan eerst maar eens even bellen. Laten we dat eens doen. Het was moeilijk. En als de eerste niet aanneemt, dan gaan we door naar de volgende. Hebben we daar al iemand? Eerst de opgave nog even. Die laten we eerst nog eventjes horen, precies. Ik wou eigenlijk al de uitslag laten horen, maar we gaan de stem nog een keertje horen voor de herkenning. Luister maar.
2: Het is heel leuk dat iedereen dat denkt, toch?
1: De stem van M.
0: Wie zegt dat? Ja, we krijgen nu van alles binnen, van mensen die denken het te weten. Maar het was de afgelopen week heel erg moeilijk. Was het Ben van den Burg? Nee, die was het niet. Was het Antoine Peters? Nee, die was het ook niet. Ronald Koeman? Nee, die was het ook niet. Tony Kraaikamp junior? Ook niet. Erwin Wennemars? Nee, die is het ook niet. Echt heel veel verschillende stemmen, maar wie is het wel? Wij zijn aan het bellen en kijken of er iemand aanneemt. En als je niet meteen aanneemt, gaan we door naar de volgende. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. André Hazes junior? Nee, die was het ook niet. Nee, het was echt moeilijk. Je moet het een beetje zoeken in de sporthoek. En dan nog wel in de stoere sporthoek. Eens kijken of iemand aanneemt. Wordt er al gebeld? Nee, we krijgen iemand niet te pakken. Dan gaan wij gewoon door, hè, naar de volgende. We gaan bellen. Laat me horen. Eens even kijken. Wie hadden we nog meer? Valentijn Driessen. Nee, die is het ook niet. Het was echt een hele moeilijke. En nu krijgen we er een paar door. Dat je denkt, hey, ze krijgen het in de gaten. Eens kijken of er aangenomen wordt, of wordt er al... Kijk eens, ik hoor daar een toon over gaan.
3: Nou, Van der Linden.
0: Met meneer Van der Linden spreek ik?
3: Ja, daar spreek je mee.
0: Goedemiddag, met Lisbeth van Radio M Utrecht.
3: Lisbeth van Radio M Utrecht, hallo.
0: Dat had u niet verwacht?
3: Nee, dat had ik niet verwacht, want ik hoorde net dat je opbelde naar iemand anders en ik zag mijn telefoon niks doen.
0: Nee.
3: En toen dacht ik van, nou, ik ben niet aan de beurt deze keer.
0: Nou, maar het was ook ontzettend moeilijk. We kregen nu vanmiddag pas eindelijk veel oplossingen door waarvan ik denk, die zijn goed. Was ook niet Kees Geel.
3: Nee.
0: Je hoorde hem net nog een keertje. Wie denkt u dat het is?
3: Rico Verhoeven.
0: Juist, Rico Verhoeven. Die is het. Dat is de stem die wij zoeken. En dat is dus gewoon echt heel lastig geweest voor de meeste mensen. Om daarachter te komen. Maar Kees Geel is heel wat anders. Hè. Dat is een acteur. Jurie Mulder. Waarom dacht u van, hey, dit moet hem zijn?
3: Nou, ik kreeg maandag, de eerste uitzending, kreeg een tip van mijn zus uit Langbroek, Gina. En die zei, je moet eens goed luisteren. Want volgens mij is het Rico Verhoeven.
0: De bokser, hè?
3: Ik ben dus dinsdag gaan luisteren en toen zei ik van, ja, hij is het.
0: De kickbokser.
3: Dus hij heeft de tip gegeven.
0: Ja, maar veel mensen waren echt op een totaal ander spoor. Dat was wel duidelijk. Dus van harte gefeliciteerd. Die draagbare portable radio is voor u. U mag nog even de telefoon blijven noteren. Nog even uw gegevens. En ik zou zeggen, ontzettend veel plezier daarmee.
3: Ja, reuze bedankt voor het bellen. En ik doe zeker nog weer een keer mee.
0: Ja, voorlopig mag u even niet meer meedoen. Want dan valt u dan niet meer in de prijs, hè?
3: Nee, dat weet ik. Ik hou me gedijs de komende 3 maanden.
0: Oké, dankjewel. En hartstikke goed. De oplossing, we laten hem ook nog even in zijn geheel horen. De stem, dan weten de mensen thuis ook zeker. Ah, het was Rico Verhoeven.
2: We staan in de woestijn voor de piramides. En we gaan dit gewoon doen tegen de allerbeste in de wereld, misschien wel, zoals mensen zeker tegenwoordig zeggen, misschien wel de beste ooit.
0: Ja, meneer Van der Linden, dat was duidelijk. Dank u wel voor het meedoen en een heel fijn weekend.
3: Ja, ook een fijn weekend.
0: Doeg!
4: Sally called when she got the word. She said, I suppose you

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: de dansvloer. Volgens mij begin jaren 80 Into the Groove, Madonna. Op Radio M Utrecht. Die horen wij volgende week in ieder geval niet. En in het komende uurtje ook niet. Ik ga zo met Edwin even praten over Studio 60's. Maar eerst met de mannen in de studio. Onze Facebookvraag was eigenlijk: heb je al oranje koorts? En een van onze luisteraars meldt op: nee hoor, het is gewoon 37 graden. Ik heb nergens last van. Maar het valt mij op bij de reacties dat veel mensen... ja, vreselijk vind ik het. Het boeit me geen ene moer. Het voetbal boeit me niet. Ik heb er niets mee. Hier in Palermo hebben we een echt Holland House. Het is de bedoeling dat we alle wedstrijden van Oranje op groot scherm gaan kijken. Edwin, jij? Wat ga jij doen?
1: Ik ben ook niet zo'n fan, hoor.
0: Nee?
1: Nee, het is ook 's nachts, hè, allemaal veel.
0: Ja, het is lastig, hè? Ja.
1: Dus nee, dan slaap ik het liefst toch wel. En blijf er niet voor wakker. En ja, ik heb het ook niet zo'n oranje koorts. Kijk maar. Voelde gewoon 37 graden.
0: En jij, Egbert, onze technicus, heb je al de oranje vlaggetjes voor je huis hangen?
2: Nee, ga ik ook niet op hangen ook.
0: En is dit anders dan andere jaren? Andere EK's, WK's?
2: Ja, we hebben wel eens vlaggetjes opgehangen, maar dan deden we met de buurt mee. En de buurt heeft dit jaar ook bedacht om vlaggetjes te
0: hangen. Het leeft dus minder en het is bovendien wat er nu in Amerika gebeurt ook allemaal natuurlijk niet zo heel erg leuk.
2: Ja, ik denk niet dat het met Amerika te maken heeft. Wow. Maar ik denk gewoon...
1: Er is te veel misschien wel. Ja. Te veel voetbal laatste
0: jaren. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Nou, je kunt in ieder geval nog reageren via onze app of via onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. En ga ik gewoon naar jou, Edwin. Ja. Nou, Studio 60.
1: Meteen de onschuldige jaren 60. Ja. Toen waren er ook al natuurlijk WK's en EK. Dat was toen nog maar net begonnen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet.
1: In ieder geval geen voetbalnieuws in de krant van 11 juni in dit jaar, wat ik straks ga doen. Wel dat het mooi weer is. Veel beter dan wat nu weer op dit moment hebben. En we duiken straks eens even in het goede nieuws vooral ook. Dus van die dag. De Beatles zijn er ook weer bij. En dit is ook een fijne herinnering. Dat is Sandy Shaw. Die hebben we erbij. En ook nog 2-jarige joppen in onze jukebox straks. Waar je uit mag kiezen welke we gaan draaien.
0: Ja, joppen. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Ja.
0: Hoe het ook zij. Vanavond voetbal kijken als je zin hebt. En aan tafel zitten we vandaag op. En jij pakt het stokje zo over. En je bent er vanmiddag ook, hè?
1: Ja, na 3 ga ik ook nog even bellen met Don Mercedes, weet je wel.
0: Ja, Rocky. Ik was toch nog nooit zo verliefd?
1: Zeker.
0: Ik wist niet wat er gebeurde.
1: Zakdoek erbij.
0: Ja. Huilen. Fijne middag. Veel plezier bij Edwin.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2... om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De ANWB meldt 1 file in onze regio en die staat op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Lexmond. Daar is namelijk een ongelukje gebeurd. De weg is weer vrij, maar de vertraging is ongeveer een uur. Nou, ook onderweg zijn de hits uit de jaren 60. We beginnen zometeen met The Equals en Eddie Grant. The Turtles zijn er en nog veel meer.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
18: Voordeeluitjes.nl. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Je hoort het al, volgende week zijn we dus in de jaren 70. En dan hebben we vooral de Eagles. Dit lijkt er wel een beetje op, hè. Equals, dat schrijf je net even anders. En zo klinkt het ook net even anders. Baby Comeback met de jonge stem hier nog van zanger Eddie Grant.
1: Studio 60's.
0: In de jaren 60, dus dit uurtje komt pas weer terug over 11 dagen op maandag de 22e. Want de 70's gaan het dus overnemen. Nou, vandaag nog even lekker ouderwets, dus die goede oude 60's. Nou, wat gaan we dan volgende week doen tussen 2 en 3? Nou, dat is een uurtje dat heet Alle 14 Favoriet. En daarin draai ik dan elke dag de 14 grootste hits van één bepaald jaar. Dat is een soort mini-top 100, zeg maar. En dan vrijdags de hele dag hebben we de top 100 van 1978. Hè. Maar dat is allemaal volgende week pas. Nu dus nog eventjes de jaren 60. En ik heb de krant er ook bij. Het nieuwe gezicht van Prins Bernhard ga ik het zo meteen even over hebben. Van 11 juni, ergens in de jaren 60. De Beatles hebben ook weer een bijdrage. Had ik gisteren Ticket to Ride. Vandaag ga ik de andere kant van dat plaatje op 45 toeren laten horen. Ja, het is allemaal muziek voor de jongens. De Bachelor Boys en de meisjes. Van de jaren 60. Welkom terug in die tijd. Ik ben Edwin.

Muziek waar we nog steeds happy van worden. Dat waren de Turtles. En ik heb hier ook weer een oude krant, hè, die heb weer ook allemaal bewaard. 11 juni 1966, toen was het zaterdag. Dus dat betekent een dik Utrecht Nieuwsblad, veel nieuws. Ik pik er even een paar berichtjes uit van die dag. Ik lees op de voorpagina bijvoorbeeld iets belangrijks over het medicijngebruik en dat de zogenaamde slikzucht moet worden ingeperkt in ons land. Het eigen risico komt dichterbij. Minister Veldkamp van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de artsenorganisaties hebben zich daarmee bezig gehouden. Een revolutie op het gebied dus van de ziekenfondsverzekering. En dat betekent onder andere een beperking van de zeer hoog gestegen kosten van onze sociale verzekeringen. Betere waardering voor de medische hulp als gevolg van een kleine aderlating. En ook een verlichting van het toch reeds zo overbelaste medisch apparaat. En dus ook bijbetalen voor genees- en verbandmiddelen. Dat komt er ook nog bij. Even naar Prins Bernhard, die heeft een nieuw gezicht. Ook dat staat in de krant te lezen. En wel zonder bril, maar met contactlenzen. Hij liet zich zo voor het eerst zien bij de opening van de manifestatie Nederland ter Zee. 1966. De prins is nog een beetje aan het uitproberen of het dragen van lenzen hem bevalt. En het is mooi weer op dit moment. Als gevolg van de warme en droge dagen van de laatste tijd is het waterverbruik zo toegenomen dat onder andere in het midden van het land de waterleidingbedrijven in moeilijkheden geraken. De Gelderse waterleidingsmaatschappij in Veenendaal rijdt met geluidswagens door de straten om de bevolking te verzoeken zuinig met water om te springen. En in Gelderland is aan de huisvrouwen wonende op de oneven nummers gevraagd de was op maandag te doen en aan de bewoonsters op de even nummers op dinsdag. En geadviseerd wordt verder de tuin alleen te sproeien op dinsdag, donderdag en zaterdag en dan het liefst voor 7 uur in de morgen of na 8 uur in de avond. Dus tekort aan water. En ook springen door die warmte soms de klinkers in het wegdek spontaan los. Omdat ze door de warmte uitgezet zijn. En dat leidt dus tot gaten in de weg. Dat was het geval op de Rijksweg van Arnhem naar Utrecht, ter hoogte van Bunnik. En sommige automobilisten die liepen daarbij al kapotte banden op. Overigens was er gisteren wel een verkoelend, maar hevig onweer. En dat zorgde dan ook meteen weer vol ongerief. Want bij de spoorwegen waren talrijke blitseminslagen. Vooral een inslag in de bovenleiding bij Blauwkapel in de lijn Utrecht-Hilversum had nog langdurige gevolgen. En nog even een waarschuwing. Ook dit staat te lezen in het Utrechts Nieuwsblad. Want na de zomervakantie begint de dienst kijk- en luistergelden aan het uitkammen van de grote steden ter opsporing van hem die het radio- of tv-toestel niet hebben aangegeven. Er is een nieuw opsporingssysteem en dat heeft de afgelopen maanden al 3000 radio- en 300 televisiebezitters betrapt op zwart luisteren en kijken. Dus je hoort bij deze gewaarschuwd. En dat is allemaal te lezen in de krant van vandaag. 60 jaar geleden, en ik kijk even in de hitparade, en helemaal onderaan op nummer 40 in de Nederlandse hitparade staat Beat van Eigen Bodem vanuit Den Haag, Q65 en The Life I Live.

0: En nog steeds een leuke herinnering ook. En Sandy Shaw was dat.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: En snel door naar Liverpool. Hadden we gisteren nog Ticket to Ride. Vandaag doe ik de andere zijde van dit 45 toeren plaatje. En vooral bedacht dit door John Lennon. Was Ticket to Ride vooral nog muzikaal zeer uiteenlopend met gebruikmaking van nieuwe instrumenten. Deze kant is meer close harmony en werd vooral bedacht in het huis van John Lennon in Weybridge. Yes, it is.

0: En deze hebben we nog eens teruggehoord later. Dit waren Marvin Gaye en Tammy Terrell samen. Ain't No Mountain High Enough. Nou, ik had net de krant van 1966 en het ging over het watertekort toen. Dat blijft eigenlijk altijd actueel, want zometeen in het regionieuws van vandaag horen we Casper ook daarover. Want water uit de sloot halen om de tuin bij te sproeien, dat mag niet overal. Waar precies, dat hoor je zometeen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
1: alleen de prijs is anders.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Nieuws van 12:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: We beginnen even met het aantal internationale studenten aan de Hogeschool in Utrecht.
7: Ja, dat aantal is dit studiejaar met bijna 10% gestegen. En dat is opvallend, want landelijk daalt dat aantal voor het eerst sinds 20 jaar. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die studenten, zegt een club die zich daarmee bezighoudt.
8: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook de techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
7: Er zijn nu vooral minder Duitse en Chinese studenten. In Nieuwegein is een zogenoemd scheidingshotel geopend. Wie gaat scheiden en geen woonruimte heeft, kan dan terecht aan de brugwal. Hier zitten meer dan 100 kamers, waar nu vooral gescheiden mannen en jongeren zitten. Naast de kamer is er ook een gemeenschappelijke tuin en een schoonmaker. De kosten €800 per maand. Nagelbijten voor de ruim 180.000 middelbare scholieren. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En als dat zo is, ja, dan kan de vlag uit. Ook voor Emma in Leerdam, die de MAVO deed. Dat was de verkeerde, moet deze hebben.
9: Ik heb gewoon lekker geslapen. Valt eigenlijk wel mee eigenlijk, de zenuwen. Ik denk dat het pas komt wanneer ik in het uur zit dat ik gezakt kan zijn. Ik denk dat het vooral is, dat ik dat uur heel zenuwachtig ben.
7: En in Amersfoort, Renswoude, Soest en Veenendaal en ook Woudenberg mag je vanaf morgen geen water meer uit de sloot halen. Het waterschap verbiedt dat vanwege de droogte. Ondanks de buien van de afgelopen tijd is er nog altijd een neerslagtekort. Daardoor dreigen sloten droog te vallen. Nou, eens even kijken naar dat weer dan nog. Want aan het einde van de middag, goed voor het waterschap, komt er weer regen. En dat is ook vanavond en vannacht zo. Morgen is het bewolkt, weer die regen. En wel iets warmer dan vandaag, 19 graden.
6: Goed, dankjewel, Casper. En die vlaggetjes zijn ook heel veel oranje de komende dagen. Ik heb er al een heleboel gezien.
7: Ja, hier in de wijk ook, hierachter. Ja. Ik heb net een wandelingetje gemaakt. Nou, indrukwekkend.
6: Dus, ja, en de gewone vlaggen komen er ook nog bij waarschijnlijk met al die mensen die geslaagd zijn. We gaan er even naar de weg. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Harmelen. Daar heb je nu nog ongeveer 6 minuten vertraging.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

Wat oudere heren in onze jukebox die vandaag en morgen jarig zijn. Begin even met de jarige Job van deze donderdag. En het is Joey D. Hij is een Amerikaanse zanger die begin jaren 60 beroemd werd als frontman van Joey D en de Starlighters. Ze vormden ook het muzikale hart van de legendarische discotheek The Peppermint Lounge in New York. En ze hadden een gigantische hit toen met Peppermint Twist. En ik heb vandaag deze in onze jukebox gedaan. In zijn eentje is dat dan weer. Lee Dorsey zong het ook. Dus deze Joey D is jarig vandaag. Dat is keuze 1. En dan hebben we morgen ook een jarige van QB and the Blizzards. Ex-gitarist Eelco Gelling. En dan hebben we deze.

Met de stem van Hardy Musquet. En Elko Gelling dus als gitarist. En Window of My Eyes, misschien wel het beroemdste liedje van Kiwi en de Blizzards, dus als keuze 2 vandaag in onze jukebox. En hij wordt morgen 80, dus toch wel aardig om even bij stil te staan. Welke zullen we draaien? Je mag het bepalen. 1 of 2, laat het even horen in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En nog meer nationale trots, de Golden Earrings.

John Fred en his Playboys en Judy in the Skies. Nou, volgende week hebben we dus de jaren 70. Dan gaan de 60's een paar dagen op vakantie. Dan doen we dus allemaal leuke programma's ook. En we gaan dan op vrijdag afsluiten met de top 100 van 1978. En daarin staat Donna Summer met MacArthur Park. Laten we nog even de echte horen uit de 60's. En die nam er de tijd voor. 7 minuten. Richard Harris. Zoals het

Hawkins, dedicated and follower fashion, altijd in de mode bij Radio M Utrecht. En wij gaan naar ons slotakkoord voor vandaag. En dat is ook tevens de bijdrage uit onze jukebox. En het is echt QB and the Blizzards nog. Of Joey D. En vooral die laatste is misschien wat vergeten. Die is vandaag jarig, 89, daar kon je op stemmen. Ja, ja, jarig dus. En morgen de gitarist van QB. Dat is Eelco Gellink, die wordt morgen 80. En Window of My Eyes, die lag ook ter keuze. En Lucy was nog een beetje bezorgd. Die zegt in de app, ik zal de 60's missen. Maar blijf ook lekker naar jullie jaren 70 luisteren. Dat wordt ook zeker heel gezellig hoor. En heel veel artiesten die we hadden in de jaren 60 komen volgende week ook gewoon wat ouder dan dus. Gewoon met hun andere liedjes. Dus ik hoop dat je dus bij ons blijft, Lucy. Dankjewel voor je stem overigens op QB. Net als heel veel andere mensen hebben gedaan. Anja, Anne, Marty, Tineke en Tini allemaal. Dank en de vele anderen die nog even een bijdrage hebben geleverd. Mooie gelegenheid nu om de ouderwetse jukebox eventjes in de olie te zetten. Even wat schroefjes aan te draaien. Dan kan die vanaf 22 juli weer dienst doen. En dan als laatste dus in deze week van Studio 60's. Want morgen is het pluk de middag. Hè? Met meer dan 70%. QB en de Blizzards, daar zijn ze nog even met deze klassieker.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Dat is Alan Paul. Dus Paul een keer als achternaam. Favorietje van 40 jaar geleden alweer. En nog eens 10 jaar erbij voor Rocky van Don Mercedes. En ik ga hem zo meteen even bellen vanwege dit jubileum. Rocky is iets Abraham, dus zou je kunnen zeggen. Een echte oldtimer van Don Mercedes als opmaatje naar de week van de 70's. Ook vandaag gaan we even voorproeven, net als Jos al eerder deed deze week. En welke smartlap kun je nog meer goed herinneren? Deze misschien wel?
1: Maakt u zich niet zoveel zorgen, net was ik nog bij.
0: Ja, Don Mercedes nam het op met Bonnie Sinclair. Dat deed Ron Brandsteder in hetzelfde jaar ook, hè? Met Dr. Werner. En dan hebben we ook nog Jacques Herp en vele anderen. Laat maar even weten welke we nog meer kunnen draaien naast Don Mercedes. Later in dit programma via de app of de mail studio@rtvutrecht.nl.

0: de jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Irene Cara van Fame. En dit was die andere hit, Flashdance, What a Feeling. En dat goede gevoel van de jaren 70 is er weer vanaf zaterdag. En we proeven vanmiddag dus een beetje voor. Met ook dus de verjaardag van Rocky. Ik zei het al even, die ziet Abraham.
1: Tot de morgen kwam, ze zei toen...
2: Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd. Ik weet niet wat er gebeurt.
0: Deze week, 50 jaar geleden, stond dit nummer op de eerste plaats. En de zanger van de Nederlandse versie is Rob van Bommel, alias Don Mercedes. En hij woont hier ook in Utrecht, dus een extra reden om hem eventjes te bellen. Dus we kunnen wel zeggen Don op donderdag. Maar ik zeg gewoon Rob, hè. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Evan.
0: Zeggen ze nog wel eens Don tegen je?
3: Nou, die tijd is een beetje voorbij, gelukkig. Dus nee, dat gebeurt niet meer.
0: Oké. Okay. Eventjes, hoe ging dat toen in 1976? Hoe kwam Rocky op je pad?
3: Nou, Peter Koelewijn die belde mij op. En die zei, hey Rob, hoe is het ermee? Wil jij een hit maken? Ik zei, ja, wie niet? Hij zei, nou, dan moet je gelijk even langskomen. En dat was in, in Hilversum, of van alle, maakt niet uit verder. En daar was hij met Hij van Hoofd en de andere producer, zijn naam ontschiet me nu op dit moment even. En daar werd dus Rocky van Frankie Varian gedraaid.
0: Ja, en, daar heb ik een fragmentje van. Ja, laat even, het is deze.
3: Ja.
0: De Duitse.
2: Rocky, ich habe noch niemals geliebt. Ich weiß nicht, ob ich das bringe.
0: Peter Koelewijn vond dus dat daar een Nederlandse versie van moest komen.
3: Dat klopt, ja. En daar hadden ze een Nederlandse tekst op geschreven. En ja, of ik dat dan wilde zingen. Ik denk, ja, waarom niet? Het was een echte smartlap. Ja. En ik was eigenlijk een beetje meer Engelstalig aan het doen. Maar ja, thuisgeoefend, op een woensdag kreeg ik dat te horen en hebben elkaar ontmoet. En zaterdags werd het al opgenomen, dus elke dag geoefend om het netjes op vinyl te zetten. En ja, vanaf daar is het van start gegaan.
0: Ja, dan is er nog een echt origineel ook, hè? Want het was een jaar eerder een Amerikaanse grote nummer 1 hit voor deze Dickie Lee. Laat ik ook even een stukje van horen. Eerder wie eerder toekomt, hè?
3: Ja.
0: Dickie Lee, kende jij deze versie toen ook al?
3: Nee, want er is ook nooit... jarenlang heb ik gedacht dat die van Varian de originele was. Maar het bleek achteraf zo. Frankie Varian, dat was ook de man achter Bonnie M. Mm-hmm. Die bracht het nummer mee uit Amerika. Maar niemand wilde het zingen, dus hij zelf gaan zingen. En dat bleek dus een hit te zijn.
0: Ja.
3: En daarna heb ik het gelukkig gecoverd. En dat lukte ook.
0: Ja, dat is zeker. Want je stond dus op nummer 1 deze week, 50 jaar geleden. Maar mooi, dus precies een halve eeuw. En de andere stem die we horen is Bonnie Sinclair. En er was iets met die opname. Je hebt het al eens tegen mij verteld. Maar vertel nog eens aan de luisteraars hoe dat toen ging.
3: Nou ja, toen hij net uit was, was het Don Mercedes met Rocky. En later, jaren later, is het geworden... Rocky van Don Mercedes met Bonnie Sinclair. Uh-huh. Maar bij de opname zelf heb ik Bonnie nooit zelf gezien.
0: Yeah.
3: Er was een goede collega hoor, dus niks mee, mis mee. Maar in de studio hebben we het niet samen opgenomen.
0: Nee, dat is bijzonder. En heb je haar daarna nog wel eens gesproken?
3: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en even daarna, al hetzelfde jaar nog, namen ze dat met Ron Brandstede erop. Hè? Dus Dr. Ja. Bernhard, nog zo'n smart lab, ze hadden eigenlijk twee grote successen datzelfde jaar.
3: Ja, dat was zeker zo, ja.
0: Ja. Heeft dit succes jouw carrière destijds een impuls gegeven? Want je zong al een aantal jaren daarvoor, hè? Vooral crooners, toch?
3: Ja, klopt. Ja,
0: natuurlijk.
3: Met zo'n hit dan wat je veel gevraagd, dan krijg je veel optredens. En daarna heb ik nog een Dan ben ik thuis gemaakt in hetzelfde jaar nog. En nog een of twee platen daarna. Ja. En toen ben ik in andere zaken terechtgekomen. En toen is het artiestenbestaan een beetje op de achtergrond geraakt.
0: Ja, Dan ben ik thuis is ook nog een hit geweest voor Stef Eckel. Hè? Die hebben we ook wel eens gedraaid. Dat is niet zo heel lang geleden nog.
3: En, ja, zo. Ik hoorde hem toevallig, ja.
0: Ja, en nou heb ik de hoes van Rocky even op Facebook gezet. Die hoes kreeg vast nog wel. Dan sta je op met een grote mooie bril, hè?
3: Oh, en, ja.
0: Heb je die nog of niet?
3: Nee. Ik heb, hoe heet dat? Lenzen.
0: Ja, lenzen. Ja. En daar staat ook de naam Melanie. Dat is de andere kant van het plaatje. Dat heb ik ook even erbij.
4: Melanie, met je lange haren. Melanie, wacht en ik kom gaan.
0: Wie was Melanie?
3: Ik heb geen idee.
0: Je hebt het wel gezongen.
3: Ja, nou, dat ging zo. In de studio kwam ik dan Rocky op te nemen. En, maar ja, er moet ook een achterkant aan op zo'n plaats zitten.
0: Ja, een A en B-kant.
3: Ja, en toen kwam Koelewijn met een zelfgeschreven liedje. Dat heette Melanie. Dat heb ik in de studio geoefend. En even later opgenomen. En dat is aan de achterkant gekomen.
0: Ja,
3: dus op diezelfde dag heb ik het gehoord en gezongen. En is het een totale plaat geworden.
0: Nou, ik had hem zelf nog nooit gehoord. Vandaag voor het eerst. Dus wel leuk om die er nog wel eventjes bij te hebben dan.
3: Mm-hmm.
0: Ja, jouw naam Mercedes nog even. Want er was ook een luisteraar die vroeg nog hoe je daaraan gekomen bent.
3: Nou, ik trad op in de Cavo in de jaren 60 in Utrecht onder Hotel Smits. Heel succesvol, want ik zou er een maand mogen optreden. Dat zijn er 6 geworden. En dan kwam een man binnen die vond mijn muziek en mijn stem aardig en goed. En die zei, mag ik een opname maken? Daar is hij mee naar Philips toe gegaan. Nou, die wilde een opname met mij maken. Foodies Little Girl. Dat was mijn eerste plaats in 1963.
0: Van de Shirelles.
3: En, wat zeg je?
0: Foodies Little Girl, dat liedje van de Shirelles ook, of niet?
3: Nee, ja, Foodies Little Girl, ja. En, maar toen was ze bij Philips in de vergadering zo. Ja, Rob van Bommel, dat was niet zo internationaal. En toen kwam die man zelf, meneer de Vries heette die. Die kwam met de naam Don Mercedes. En dat is het geworden.
0: Ja. Rob van Bommel werd Don Mercedes, ja.
3: Ja, heel grappig, ja. Maar het leuke is, of het hele aparte is nog, om te vertellen dat in datzelfde jaar van Foodies with a Girl, toen werd dat bij Top of Flop gedraaid. En toen was het met een, dat was een topper in hetzelfde programma. En daarna kwam er een plaat van de Beatles en er was een flop. Dat is toch ongelooflijk. En een jaar later stond ik in 1964, stond ik in Blokker in het voorprogramma bij de Beatles.
0: Ja, dus je was nou te benen nog iets populairder dan de Beatles, zou je bijna kunnen zeggen. In de
3: eerste
0: tijd.
3: Ja, heel even maar.
0: Heel eventjes, ja. Ja, het leuke was, jouw Mercedes, toen jij in de hitparade stond in 1976 als Don Mercedes, had je ook Ferrari, hè, en limousine. Dat waren allemaal van die automerken.
3: Ja, een Rita Cadillac.
0: Ja, ook nog, ja.
3: Ja.
0: En nu zing je ook nog steeds, hè? Want ik heb een mooie opname. Je hebt mij nog regelmatig nieuwe dingen gestuurd van wat je nu doet.
3: Ja.
0: Een klein stukje. Ja. Neil Christian, dit doe jij nu.
5: I got some kind of feeling. I gotta fall in love with you.
0: Jouw stem is amper veranderd.
5: That's nice.
0: Yeah. That's nice, ja. Je was toen 35, nu 85. En gaat het goed met je?
3: Ja, het gaat verder heel goed, ja. Geen probleem.
0: Oké. En je hoort hem af en toe nog wel eens voorbij komen. Hè? Wat denk je dan als je Rocky weer hoort op de radio?
3: Dat ik oud word.
0: En toch mooi dat je zoiets hebt, hè, in je leven. Dat je zo'n liedje, dat je toch bekend heeft gemaakt. Dat je tegen mensen kunt zeggen, dat was mijn plaatje.
3: Ja, ongelooflijk. Ja, zeker. Zonder meer, ja.
0: En ik ga hem nu nog een keer draaien.
3: En ik blijf de nieuwe liedjes naar je toe sturen.
0: Dat is goed. Dankjewel, Rob.
3: Ja, bedankt voor het interview. Tot ziens. Bye bye.

0: 4, maar eerst is het tijd voor het regionieuws. Je hoort zometeen bijvoorbeeld nieuws over treinen.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het nieuws van 3:30, Casper Kooijsen weer. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: We beginnen even met die trein. Hè. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te gaan leggen.
6: Ja, daarmee willen ze begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, ook in onze regio. Maar reizigers vragen zich langzamerhand af, waarom duurt het allemaal zo lang? Nou, dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
7: Wat een drukte.
8: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
7: Goed gedaan.
8: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
6: Ook komen de posters. Nog meer treinennieuws, want komende week wordt er bij Amersfoort Centraal getest met lijnnummers op treinen. Reizigers worden gevraagd of ze dat prettig vinden of niet. Het idee is om vanaf volgend jaar elke trein een nummer te geven, net zoals de bus dat heeft. En dat zou dan kunnen helpen bij bijvoorbeeld storingen, omdat je dan makkelijker kunt zien welke trein je nodig hebt. Het Amadeus Lyceum in Leidse Rijn krijgt weer een voldoende van de onderwijsinspectie. Begin vorig jaar werd de middelbare school nog op de vingers getikt. Sommige docenten waren niet bevoegd, werd te weinig uitgelegd en sloten de lessen niet aan op de behoeften. En een opmerkelijke overstap in de gemeentepolitiek van Lopik. 2 raadsleden die namens de partij voor Lopik werden gekozen zijn overgestapt naar de VVD. Die partij is nu de grootste geworden. Eerst was dat nog hard voor Lopik. De raadsleden stonden daar op plek 2 en 5... en nemen nu dus hun zetel mee naar de VVD. Die doet mee aan de formatie. Meer nieuws via de app van RTV Utrecht. Dan nog het weer. Er komt regen aan, ook vanavond en vannacht. Morgen is het bewolkt, regen, maar wel iets warmer dan vandaag. Dan 19 graden.
0: Hopelijk blijft het nog heel even droog straks na 5 als ik naar huis moet fietsen.
6: Dat zou mooi zijn.
0: Weer regelen?
6: Ik vrees het niet.
0: Oh, oké. Okay. Dankjewel, Casper. Ik heb nog 2 files te melden. De A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. 10 minuten vertraging daar. En ook de N237 van Utrecht naar Amersfoort. Die komt niet zo vaak voor. Tussen de afrit De Bilt en De Bilt Veldzichtstraat. Daar is namelijk een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen en daarom is de weg nu dicht.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel...

0: Kijk op waalkliniek.nl.
1: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
2: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Dit is Radio M Utrecht. En if you pay peanuts, you get monkeys, zeggen ze wel eens. Nou, daar had je ze weer. En geheel gratis beschikbaar. A little bit me, a little bit you was dat. En Jos die doet altijd een spelletje hè, rond dit tijdstip. Het heet 3 voor 4, dat is vandaag niet anders. Raad de rode draad, de overeenkomst tussen de nu volgende 3 hits. En het zijn er zelfs 2. 1 is genoeg. Dit is aanwijzing nummer 1.

mag geen platen aan en afkondigen in het spelletje 3 voor 4. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de stem die je hoorde, de zanger Dennis LeCollier, vorige maand is overleden. Dus dat was meteen even een eerbetoon aan hem. En dit is aanwijzing nummer 2. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka.

je hebt recht op nog een derde aanwijzing. Als je nog mee wilt doen, dat kan in de app of even mailen. Studio@rtvutrecht.nl. En de laatste, de derde, dat is er eentje uit Nederland.

0: En dat waren ze alle drie. En die heb ik daar aan de lijn. Is dat Carla uit Baanbrugge?
1: Dat klopt, dat ben ik.
0: Met Edwin spreek je van Radio M Utrecht.
1: Hoi, leuk.
0: Leuk dat je hebt meegedaan. Volgens mij is het liedje bij jou nog niet afgelopen. Je luistert via de stream of zo.
1: Nee, internet. Gewoon via de radio.
0: Oh, gewoon via de radio. Nou, dan zit je wel met wat vertraging. Maar dat geeft niet hoor. Als je maar even wat zachter wil zitten dan.
1: Nu nog zachter?
0: Nou, ietsjes. Dat is vooral voor jezelf heel fijn. Dat je mij niet nog 10 seconden later hoort of jezelf.
1: Ik sta nu in een hoek waar ik niks hoor en alleen maar jou hoor.
0: Hoek hoor ik daar.
1: Ja, hoek.
0: Ja, precies. Ja, we zijn scherp vanmiddag.
1: Ja, ik merk het.
0: Ja, je hebt al eerder meegedaan de afgelopen dagen, zeg ik. Nou, vandaag val je een keer in de prijs. Dat is leuk, toch?
1: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ja, wat was je ondertussen aan het doen eigenlijk, Carla?
1: Ik ben ziek, dus ik was probeer een beetje bij te komen met een kopje thee en dat te luisteren. En dan denk ik, nou, we hebben weer wat energie.
0: Ja, dus dan als je ziek bent wil je toch ook een beetje vermaken, nog niet al te zwaar.
1: Nee, ja, klopt.
0: En dan is dit een leuk spelletje, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik hoor het ook een beetje aan je stem.
1: Nou ja, het is een beetje migraineachtig, dus het is lastig. Okay. Maar ja, voordat ik een jongetje ben, is het over.
0: vast wel. Even kijken, want we hadden dus die drie liedjes. Twee overeenkomsten waren er zelfs te vinden. Neem eens even door. Welke hoorde je als eerste?
1: Hoekt als in verslaafd en hoek als de hoek.
0: Ja.
1: Nou, die twee.
0: Ja, nou, wat is er nog één, hè? We hadden drie liedjes.
1: Oh, Dr. Hoek bedoel je?
0: Ja, Dr. Hoek. Ja.
1: En Hoek van de Vieling en Sjaki van de Hoek.
0: Ja, dat was een grapje eigenlijk, hè? Sjaki van de Hoek. Dat schrijf je met OE alweer.
1: Ja, daarom. Maar dan kan ik wel voorstellen dat dat verwarring geeft.
0: Nou, dat was inderdaad de rode draad, zeg maar. Je kon er nog eentje bedenken. Alle drie waren ze uit de jaren 70.
1: Okay.
0: Dat heb ik ook goed gerekend. Met het oog op onze week van de 70's, hè, vanaf zaterdag.
1: Oh, natuurlijk, ja.
0: Dus maar jij krijgt toch maar één cadeautje van me. Wat zou je willen hebben? Want we hebben hier de koeltas, vooral bijvoorbeeld in de aanbieding, die misschien volgende week met de hogere temperatuur ook weer van pas komt. Of heb je liever een shopper?
1: Ik begrijp dat jullie ook een boodschappentas hebben.
0: Een shopper, ja, noem dat maar even.
1: Mag ik die? Dat vind ik leuk.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ja, blij dat ik je daar een plezier mee doe.
1: Ja, fijn.
0: En als je straks weer beter bent, dan kun je mooi met die tas naar de winkel, toch?
1: Dat komt zeker goed,
0: we sturen
1: goed,
0: hem vandaag
1: wel.
0: Nog op, Carla. Blijf je nog even aan de lijn voor je adres?
1: Ja, en beterschap, hè? Dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Dag.

0: Muziek uit de tijd dat je nog jong was. En we hadden John Paul Jong. Love is in the air. En de week van de 70's begint pas zaterdag. Maar nu al even in de lucht dus. En opwarmen met een aantal liedjes al uit die tijd. Waaronder deze. En straks ook nog het een en ander over de Smart Lab na vieren.
1: Voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Jazeker. Samen met Maridi en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
1: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. In onze regio valt het nu op dit moment nog wel mee. Ik heb de A27 van Utrecht naar Gorkum.
14: tussen Nieuwegein en Noorderloos. Ongeveer een kwartier vertraging. En dit is wel een bijzondere die we niet zo vaak hebben. Dat is de N237 van Utrecht naar Amersfoort, tussen de afrit De Bilt en De Bilt Veldzichtstraat. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar dicht en de vertraging is daar nu ongeveer een kwartier. En onderweg ook zometeen Taylor Swift. We hebben American Breed en het nodige weer uit de jaren 70.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
19: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Me Shape Me. American Breed, de 60s fans zullen dit geluid heel even moeten missen als we dus de week van de 70s hebben. Maar nogal wat namen die in beide decennia van de partij waren, dus dan kom je ook vast en zeker de week prima door. En we zoomen vanmiddag ook nog een beetje in op de Smart Lab. Ik heb net even gesproken met Don Mercedes over Rocky. En de vraag is welke van dat soort Smart Labs zijn er nog meer bijgebleven uit die tijd vooral. Laat het maar even horen in de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl.
1: Goedemiddag.

En zijn eerste hits kwamen ook in de jaren 70. Hè? Rod Stewart en Maggie May was dat. Ja, die week van de 70's brengt nogal wat teweeg. Er wordt al leuk op gereageerd. En de vraag op Facebook vandaag was dus ook vooral welke smartlap je je nog goed kunt herinneren. Ik heb een uurtje geleden gebeld met Don Mercedes. Het hele verhaal nog eens gehoord over Rocky. Dr. Bernard, dat was ook het jaar van die hit. Met Bonnie en dan met Ron Brandstede. En je kon dus ook op Facebook even wat reacties geven. Ik zie Manuela voorbij komen van Jacques Herpen. Dan kan ik meteen even bij zeggen dat die volgende week naar de studio komt. Dus ook dat verhaal ga je dan helemaal horen bij Connie aan tafel. Gerard, dus dan gaan we hem zeker ook draaien. Ik zie Dr. Bernard ook voorbij komen, aangegeven hier door Gerda. Jij verheugt je ook op de 70's. Huilen is voor jou te laat is er ook zo eentje uiteraard van Corrie en de Rekels. Hans die had ook nog iets bij Don Mercedes. En die herinnert nog even aan de mooie dancing van Rob van Bommel, Don Mercedes, op de Oude Gracht in Utrecht. Had daar zelfs een vaste plaats aan de bar. Als ik binnenkwam was mijn barkruk leeg. Mooie uitzending. Groetjes uit Maartensdijk. Hans, ook jij bedankt voor je berichtje op Facebook. En ook Klaasina die verheugt zich op de week van de 70's. Ben Kramer wordt nog genoemd door Helma Heikamp. Een lach en een traan, de clown, zeker ja, herkenbaar voor iedereen, that's life. En ik draai er nog even eentje, die werd gesuggereerd door Ruud Corporaal, met ook het hoesje erbij en zo'n mooie oude hondenkop. Dat was de trein die reed in de jaren 70, zo'n mooie gele van de NS. En die trein zie je ook op het hoesje van deze plaat uit 1972. Herman van Keken, met zijn dochtertje dan, op deze hoes. En dat is een mooie herinnering ook aan hem. Papi loopt toch niet zo snel.

op de radio. Prince Mohammed hoorden we hier samen met June Lorch op deze toch wel een beetje grijze junidag. En Someone Loves You Honey. Zo, het nieuws, ik had het net over, over die trein uit de jaren 70 die je ziet op de hoes van Herman van Keken, zo'n mooie oude hondenkop. Het gaat zometeen bij Casper over de bus vooral, die toch eigenlijk vaker niet komt tegenwoordig. Dat en meer hoor je zometeen. En volgende week dus die 70s. En die gaan we op vrijdagavond ook nog eens afsluiten met een echte 70s disco. Dus weer even terug naar de dansvloer van destijds. Al dan niet met Plateau Solo. Dus ook daar kun je alvast op verheugen. En dit is ook een leuke daarvan. De Jacksons.

0: ze gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Zo werd het 4:30, het nieuws met Casper.
6: En dat gaat over het OV. Het leek eerst even beter te gaan, maar nu zijn er weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev maar niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
7: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
6: De provincie is nu bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. In Nieuwegein is een zogenoemd scheidingshotel geopend. Wie gaat scheiden en geen woonruimte heeft, kan daar terecht aan de Brugwal. Er zijn meer dan 100 kamers waar nu voornamelijk gescheiden mannen en jongeren zitten. Naast de kamer is er ook een gemeenschappelijke tuin en er is ook een schoonmaker. Kosten €800 per maand. In Amersfoort, Renswoude, Soest, Veenendaal en Woudenberg mag je vanaf morgen geen water uit de sloot halen. Het waterschap verbiedt dat vanwege de droogte. Ondanks de buien van de afgelopen tijd is er nog altijd een neerslagtekort en daardoor dreigen sloten droog te vallen. En zanger Justin De Wild uit Veenendaal heeft een gouden plaat gekregen voor zijn hit. De zanger kreeg de prijs in een tv-uitzending en zegt trots te zijn.
8: Ik heb even geen woorden.
9: Nee!
8: Ja, ik heb een huisje gekocht, een appartementje gekocht. En ik denk dat deze gewoon heel groot aan de muur komt.
6: Ja, het nummer haalde 10 miljoen streams. Nou, meer op rtvutrecht.nl. Het weer er nog. Er komt regen aan. En ook vanavond en vannacht. Morgen is het bewolkt. Weer die regen. Goed voor het waterschap. En iets warmer dan vandaag, 19 graden.
5: Dat doe je best leuk, plaatjes draaien trouwens.
6: Ja, lachen.
5: Ja, ja. En zo'n scheidingshotel, misschien kom je daar dan weer een nieuwe liefde tegen. Het kan.
6: Het is de ideale plek om te daten, geloof ik.
5: Ja. Dankjewel. We gaan er even naar de weg, want daar is het wat...

0: Later ook daar moet je rekening houden met een flinke vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht.
1: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
2: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
7: Goedemiddag. Met Edwin Meerman.

Marvin Mary, Railroad Man. Die tip en dat advies kregen we ook nog even mee uit de jaren 70. Dus deze gaat ook door naar de week van de 70s. De Shocking Blue. Never Marry a Railroad Man. Voor je het weet zit je in zo'n scheidingshotel. Hè? Wat we net hoorden in het nieuws. Dus misschien goed om even te onthouden. Maar het is niet aardig voor de mensen die bij de spoorwegen werken.

0: Goed, Aart.
1: Het is wel een uitkomst, denk ik, zo'n scheidingshotel.
0: Ja, zeker. Dat je dan in ieder geval onderdak hebt.
1: Want ik weet wel van een paar vrienden die dan gescheiden zijn. Dat is een hele toestand. Sowieso natuurlijk. Maar dan het vinden van...
0: Van een woning. Ja.
1: Zo. Dus daarom zeg ik altijd, bij elkaar blijven is het nieuwe scheiden. Je kan beter bij elkaar blijven.
0: Goeie tip van jou dan weer, inderdaad. Nou ja, en wat gaan we dan straks na vijven doen? Ik heb het vermoeden dat het hierom draait vandaag bij jou.
1: Zo is het. Aanvallen!
0: Ja. En dan aanvallen in de goede zin van het woord. Niet dat we het ook in andere nieuwsberichten veel tegen, maar dit is echt positief bedoeld. Hè?
1: Het WK voetbal begint vandaag. En ik ben benieuwd of de oranje koorts al een beetje begint op te lopen bij ons in de provincie.
0: Ja, volgens mij niet zo op Facebook.
1: Ik merk bij mezelf dat het nog een beetje moet komen.
0: Ja, ik ben ook nog maar 37 graden.
1: Het is bloedend warm daar, hoor. Het is daar 37 graden.
0: Oh, is het daar 37 graden? Okay. Nou, ik moest lachen op die luisteraar die had gezegd van... bij mij is het nog gewoon 37 graden. Ja. Ik heb geen last van koorts.
1: Nou, volgens mij in Kansas ook, waar het Nederlands elftal moet spelen. Nee, het is wel warm daar. Maar ik vraag me af of we er een beetje zin in hebben... en of we er een beetje vertrouwen in hebben. Bij mij moet het nog een beetje komen, als ik eerlijk ben.
0: En komt dat misschien ook wel een beetje omdat er al veel voetbal is de laatste jaren? Dat was misschien 20, 30 jaar geleden niet. Dus dan kijk je meer uit naar zo'n evenement.
1: Dat zal ermee te maken hebben als ik puur naar mezelf kijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij onze luisteraars is. Komt het ook wel een beetje door Amerika?
0: Ook.
1: En de toestand die daar nu aan de gang is met die gekke Donald Trump. Met fans die er niet naartoe mogen. Mm-hmm. Fans uit Iran die niet welkom zijn. Een Somalische scheidsrechter die het land niet inkomt. Ja, er gebeuren daar toch rare dingen. Ik merk dat ik daar toch een beetje chagrijnig van ben. Maar, opportunist als ik ben, ik weet ook... zondag, Nederland-Japan...
0: Of toch maar even kijken dan.
1: Zit ik zeker voor de buis. En als ze dan winnen, dan komt die koorts vanzelf. Maar ik ben heel benieuwd... hoe dat bij onze luisteraars is.
0: En ga je dan ook s'nachts de wekker zetten als dat zover is?
1: Ja, er is één wedstrijd die begint om 1 uur s'nachts, hè?
0: Dat is wel het weekend volgens mij, dus.
1: Het is wel in het weekend.
0: Of kunnen overwegen.
1: Ik vrees het ergste. Ik vrees dat ik ga kijken.
0: Nou, straks dus dat en nog een ander dingetje wat je mee wil nemen.
1: Nou ja, het busvervoer in onze provincie, daar is natuurlijk al veel over gezegd. Dat was echt een zootje. Nu is de dienstregeling aangepast door Transdev. Maar nog steeds vallen er heel veel bussen uit. Hoe ernstig die situatie nou is, dat bespreek ik zo meteen met Danny van Zeggelaar, onze redacteur, die dat al maandenlang volgt, die soap.
0: Dus het busje komt niet zo vooral?
1: Niet overal.
0: Duurt nog even. Goed. Lekker luisteren onderweg. En dan zeg ik maar drive safe en luister naar Aart. Tot zo.

Andy Williams. En ook die hoef je tijdens de week van de 70's niet te missen, want toen had hij ook hits. En deze was iets daarvoor, Music to Watch Girls By. En we zoomen vanmiddag ook een beetje in op de smartlappen van de jaren 70. We hadden dus Don Mercedes al even aan de telefoon over Rocky. Ik draaide net, papi loopt toch niet zo snel. En dan hadden we ook deze papi nog.

0: Wilco uit Abcoude die attendeerde ons even op deze grote hit.
1: Papi, ik zie tranen in uw ogen.
0: Het was in 1978.
1: Papi, waarom zegt u mij het?
0: En ik heb goed nieuws voor je, Wilco. We draaien hem nu even niet, maar volgende week vrijdag, als we de top 100 van 1978 gaan uitzenden, dan hoor je hem voorbij komen op nummer 73. Dus dan ook helemaal deze van Arno en Gretje. Dankjewel voor je reactie. Het gaat ook over een papi met zijn zoontje. Jimmy van Boudewijn de Groot.

Celine Dion is dat op Radio M Utrecht. Nou, het slechte weer is onderweg. Geen weerwaarschuwing vandaag, maar wel code oranje. Dus zometeen vooral over het voetbal. Bij Aard verheug je een beetje op het WK. 16 graden, ja, het is cool.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland. Zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper. Hallo.
10: Hallo. Een man krijgt 150 uur taakstraf en 3 maanden rijverbod omdat hij een ongeluk had veroorzaakt vorig jaar maart op de A2 bij Abcoude. Hij had zijn telefoon in zijn hand en botste toen op een andere auto. 2 andere mensen raakten daarbij gewond. Het aantal internationale studenten in ons land daalt. Behalve bij de Hogeschool Utrecht. Daar is juist het aantal in dit studiejaar gestegen met bijna 10%. En de spoorwegbeheerder krijgt veel klachten over werkzaamheden bij stations en daarom vragen ze begrip van de reizigers. En hoe ze dat doen, dat hoor je over een half uur.
9: Zometeen Dexys, Midnight Runners en Anita Meijer. Nu de files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Een kwartier, er is daar een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. En nu valt mijn scherm uit. Oh, daar is hij weer terug. Dat kan zo gaan. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunette. Een kwartier vertraging. Ook daar een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en Bodegraven, 20. A27 dan, Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en Noordeloos, 25 minuten. En daarna rij je tussen Noordeloos en Werkendam opnieuw de file in 10 minuten op onthoud.
11: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
22: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Tuinbroek aan en lopen. Dexys Midnight Runners.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, goedemiddag op deze donderdag 11 juni 2026. De dag dat eindexamenkandidaten hoorden of ze geslaagd zijn of niet.
2: Je bent geslaagd. Ja! Ja! Oh, nog een nieuw!
0: Gefeliciteerd. En ook de dag dat blijkt dat het busvervoer rond Utrecht nog lang niet op orde is. De laatste weken vallen weer meer bussen uit. Zometeen meer op deze ook historische dag. Want in 1977 wordt met geweld een eind gemaakt aan de 20 dagen durende gijzeling van een trein bij de Punt en een lagere school in Bovensmilde. Bij de actie komen 6 Molukse gijzelnemers en 2 gijzelaars om het leven. Het kon niet anders, zegt justitieminister Van Agt.
3: Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. We hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan.
0: Dat was 1977. Terug naar vandaag. De start van het omstreden WK-voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Heb jij last van oranjekoorts? Ga je alles kijken? Of interesseert het je geen ene voetbal? Dan word je gek van al dat geklets erover. Laat het maar weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: ga je ongetwijfeld ook volgende week veel horen. Dan onze week van de jaren 70 hier op Radio M Utrecht. Anita Meijer en The Alternative Way. Het ging even wat beter, zo leek het, met de bussen in en rond de stad Utrecht. Maar de laatste weken vallen er toch weer meer bussen uit. En er komen nog veel meer problemen aan. Onze redacteur Danny van Zeggelaar die volgt het openbaar vervoer in de provincie voor ons. Hij is nu hier. Danny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst even, hoe staat het ervoor?
1: Ja, je zegt het al, hè? De busuitval bij Transdev neemt weer toe. Het leek even wat beter te gaan toen ze begin vorige maand het mes hadden gezet in de dienstregeling. Ze beloofden, nou, de bus die op het bord staat, die komt ook echt. Maar ja, inmiddels zien we dat 1 op de 10 bussen toch weer uitvalt. En de reisinformatie blijkt ook nog steeds niet op orde. Dus ja, het is best wel een chaos weer in het openbaar vervoer. De busreiziger is echt de pineut.
0: Ja, 10% van de bussen valt dus inmiddels alweer uit. Hoe kan het toch dat die problemen maar blijven, terwijl de beterschap beloofd was?
1: Ja, was beterschap beloofd? Nou, van die beterschap merkt de busreiziger denk ik niet zo heel veel. Er speelt achter de schermen echt van alles, horen we. Van bronnen binnen het bedrijf. Er is onvrede over de roosters. De roosters zijn onduidelijk. Er klopt iets niet met de salarisbetalingen. De sfeer achter de schermen die is gewoon niet goed. Maar een van de grootste problemen is toch nog steeds, of eigenlijk de hoofdoorzaak van de problemen is momenteel toch het personeelstekort. Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Om allerlei redenen. Dus dan zie je de meeste uitval. Zeker op die vrijdag en op die zaterdag. Ja, dit gaat allemaal nog heel lang duren. Dat zegt de provincie inmiddels ook in een nieuw memo aan de provinciale staten. Tot zeker na de zomervakantie zijn er problemen. Nou, ik durf wel te zeggen dat dit tot minstens het einde van het jaar gaat voortduren. En of het daarna is opgelost, ben ik ook niet zo zeker van.
0: Ja, en de komende weken wordt het zweet, hè, voor de reizigers.
1: Ja, is het, is
0: want
1: het niet.
0: De zomer staat voor de deur.
1: De zomer staat voor de deur, het wordt warm. Volgens mij volgens de weersverwachtingen ook wat warmer. Nou ja, het wordt echt zweten voor de reizigers. En is het niet vanwege die warmte, dan is het wel vanwege de onzekerheid over of de bus wel komt. Want chauffeurs gaan, net als heel veel mensen, lekker op vakantie de komende weken. Ik kan me voorstellen dat ze dat best even nodig hebben, die vakantie, na deze tumultueuze tijden in het Utrechtse busvervoer. Dus zijn er nog minder chauffeurs. En dat betekent nog minder ritten. Ja, 1 en 1 is 2.
0: Ja, want weet jij of er veel chauffeurs gereageerd hebben op dat aanbod eigenlijk om dubbel te verdienen in de zomerperiode?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er geen cijfers van gezien of voorbij zien komen of er heel veel animo over was. Ik hoorde van wat chauffeurs waar ik veel contact mee heb, die reageerden wat lauwtjes erop. En die zeiden, er zijn er toch wel heel veel voorwaarden aan en dergelijke. Nou, dat moeten we nog maar eens goed gaan uitzoeken hoe het nou precies zit met die voorwaarden voordat dubbele salaris, ja, wat je zou krijgen bij een extra dienst. Maar het lijkt erop, en daar waarschuwt de provincie nu dus ook echt voor in een brief, van ja, iedereen gaat met vakantie, het worden zware weken.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, dit gaat over busvervoerder Transdev. Die rijden vooral in Utrecht en omgeving. We hebben ook Keoli, die rijden in het oosten en westen van de provincie. Hoe gaat het bij Keoli?
1: Bij Keoli, dat schrijft inderdaad bijvoorbeeld in Amersfoort, Veenendaal, maar ook Meidrecht, Woerden en omgeving. Daar gaat het eigenlijk een stuk beter. Daar hebben ze het lek echt wel boven. Zien we ook in de cijfers. Het is op zich wel verklaarbaar, omdat Keoli hier al reed. Dus het is voor hen wel bekend gebied. Maar ook zij hadden echt last van alle opstartproblemen van die nieuwe OV-concessie, de nieuwe bussen die rijden, nieuwe systemen enzovoort. Maar zij hebben het probleem wel opgelost. Nog zo'n 2% van de bussen rijdt niet. Ja, dat is nog steeds wel veel, vindt de provincie ook. Maar het valt al met al, als je ziet hoe het bij Transdev gaat, eigenlijk heel erg mee. Maar er zit ook hier weer een maar aan. Dat is een beetje bij het hele bussendossier inmiddels. Ook bij Keoli gaan natuurlijk mensen met vakantie deze zomer. Ook daar gaan chauffeurs weg. En rekenen dus op dat ook daar meer bussen zullen uitvallen.
0: Oké. Danny van Zeggelaar, dankjewel.

Sommige mensen zijn er helemaal wild mee. Hier vlak in de buurt van de studio zijn al wat oranje straten. Daar wapperen de vlaggen. Heb jij dat ook? Heb je er zin in, dat WK-voetbal? Of boeit het je geen ene fluit? En hoever denk je eigenlijk dat het Nederlands elftal gaat komen? Laat het even weten. Heb je er zin in of vind je het allemaal een beetje veul van het goede, dat WK-voetbal? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app. Heb je koorts of laat het je koud?

0: Talk of all the USA. Zometeen Casper met het regennieuws. Ja, je moet een beetje op je woorden letten. Dat vindt in ieder geval de burgemeester van Vijfheerlanden. Waarom? Je hoort het zometeen.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: 17:30, het nieuws uit onze regio met Casper. Jij begint met een automobilist die een taakstraf krijgt.
6: Ja, 150 uur, omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Abcoude. Dat gebeurde vorig jaar maart. Hij zat toen op zijn telefoontje onder meer rekeningen te betalen. En bij het inhalen, ja, dan gaat het mis. Hij botste op een auto, twee mensen raakten toen gewond. Hij mag ook 3 maanden niet meer rijden. Het aantal internationale studenten aan de Hogeschool Utrecht is met bijna 10% gestegen in vergelijking met vorig studiejaar. En dat is opvallend, want landelijk daalde dat aantal voor het eerst in 20 jaar. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die studenten, zegt een club die zich daarmee bezighoudt.
7: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook de techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
6: Er zijn nu vooral minder Duitse en Chinese studenten. De raadsvergadering van Vijfheerlanden is afgelopen week niet verlopen zoals de burgemeester dat eigenlijk wilde, zegt hij in de podcast Studio Raadzaal Vijfheerlanden.
8: Ja. Ik vond dat er af en toe echt iets te harde woorden zijn gebruikt, ja, wat niet nodig was.
6: En die woorden die zijn gebruikt toen het ging over een wethouderskandidaat die van de PvdA is overgestapt naar de partij van zijn zoon, Hart voor Vijfheerlanden. En nog een andere opmerkelijke overstap in de gemeentepolitiek, dit keer in Lopik. Twee raadsleden daar die namens de partij Hart voor Lopik werden gekozen, die zijn overgestapt naar de VVD. Die partij is nu de grootste geworden en dat was eerst nog Hart voor Lopik. De raadsleden stonden daar op plek 2 en 5 en nemen nu hun zetel mee naar de VVD en die doet mee aan de formatie. En de spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, ook in onze regio. Maar reizigers vragen zich langzamerhand af, waarom duurt het zo lang? Nou, dat wordt uitgelegd in filmpjes.
9: Wat een drukte.
10: Klopt, daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
9: Goed gedaan.
10: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
6: En er komen ook posters. Meer nieuws in onze app en dan krijgen we nu nog het weer. Regen vanavond en vannacht. Morgen is het bewolkt. Dan valt er ook weer wat regen of motregen, dan 19 graden. En in het weekend...

0: drukte op de weg. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amsterdam-Zuidoost en Breukelen. Daar 10 minuten vertraging vanwege een ongeluk. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oudrijn, 10. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, een kwartier. En tussen Noordloos en Werkendam rijden opnieuw de file in. Nog eens een kwartier vertraging. Zometeen Elvin Stardust en Martha Reeves.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
6: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
7: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
8: Utrecht komt thuis met Aart van

Elvin Stardust en Pretend, Radio M Utrecht. Vandaag gaat het dan eindelijk beginnen. Het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. En ik ben benieuwd, heb je er zin in? Of interesseert het je geen ene fluit? Nou, Bert is zeer duidelijk. Die stuurt net een appje. Hoi Aard, interesseert me geen ene moer. Ten eerste door alle agressie rondom het voetbal. En dan ook nog eens naar Amerika.

0: Ja, een dealtje tussen de FIFA en Trump. Walgelijk. Kijk liever naar de Formule 1 in Zandvoort. In 3 dagen tijd 300.000 mensen, alle supporters door elkaar heen. Geen ellende. Bert heeft geen oranje koorts. We gaan eens praten met Anke Blom. Dag Anke.
1: Hoi Aart.
0: Ja, en ik zie jou toch ook maar een beetje als onze RTV Utrecht-correspondent in Zweden. Nou is het zo dat Nederland de tweede wedstrijd van het WK tegen Zweden speelt. Eerst maar even, voor wie juich jij dan?
1: Voor degene die het beste speelt.
0: Oh.
1: Maar mijn hart klopt toch wel iets harder voor de Nederlandse club.
0: Dat toch wel?
1: Ja, ja, ja. En als je dan, als ze verder gaan en je mag dan niet de helmers horen, nou, dan ze mogen ze wel op sap, hoor.
0: Ja.
1: Toch wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar je volgt het Nederlands elftal dus wel?
1: In die zin, als het uitgezonden wordt, wel ja. Want hier wordt natuurlijk niet alles uitgezonden, maar wat uitgezonden wordt, kijken we wel naar.
0: Ja.
1: En man en ik, maar ja, ik weet niet hoe ver ze gaan komen. Want,
0: weet je er niet vrolijk van, die denderende overwinning op Oezbekistan?
1: Nee, absoluut niet. Dat is vreselijk. Ik was zo saai dat ik zit helemaal naast het zo moeten komen. Dan ga ik slapen doormaken.
0: Ja, nee, ik zat ook te knikkenbollen. Natuurlijk ook omdat er geen publiek in dat stadion mocht zijn.
1: Nee, dat ook. Ja, het was natuurlijk ook een beetje vreemd. Maar het Zweed zelf, dat doet het niet veel beter op het ogenblik, hoor.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oh, dat
1: als
0: is
1: zo tegen elkaar aan moeten gaan en ze worden spelen zo saai als op de vriendschappelijke wedstrijd, nou, dan wordt het wel een film van een of andere streaming site.
0: Oh ja, nou, dat is, ik zie dat toch als goed nieuws, dat het met de Zweden niet zo goed gaat. Dan hebben wij meer kans.
1: Ja, maar dan moeten jullie ook wel een beetje beter spelen dan tegen Oezbekistan.
0: Absoluut, dat is ook zo. Nou ja, we gaan dat beleven. Dus is er in Zweden enige opwinding rondom het WK? Of is het ook een beetje lauwtjes?
1: Nee. Het is echt heel hysterisch voor je goed van.
0: Oh, daar wel.
1: Men heeft onder andere de gouden plak al tevoorschijn gehaald en gedacht dat die gaan we winnen. Nou, ik zie het niet zo zitten, maar dat ben ik.
0: Oh, de Zweden denken dat ze wereldkampioen worden?
1: Ja, denk ik wel, ja. Want het is overal hoge malaria en er worden grote sportbars opgezet. Nou gaan we winnen. Dit jaar gaan we winnen. 94 hebben ze gewonnen. Dan denk ik dat ze het weer gaan doen.
0: We gaan het beleven. Anke, dankjewel en een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel en jullie ook.
0: Dag. Heb jij er zin in? Dat WK voetbal? Of interesseert het je geen fluit?

echte klassieker geworden. Terug in de tijd, Yves Berendsen. Zometeen Margot met het weer. Ja, het is nattig. Blijft dat lang zo?

0: Ja hoor, ze zijn er. Per spoor. Kedegedeng. Ach, ik kijk toch naar een partijtje verzopen katten hier, Margot. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Oh ja, ja. Ja. Het is lekker nat buiten. Maar in ieder geval, het spoor doet het weer.
0: Ja.
1: We hebben vandaag natuurlijk geen onweer gehad. Dat in tegenstelling tot gisteren. En dit is gestage regen. Maar als je kijkt naar de radar, dan denk je, nou, we zijn er nog niet vanaf. Dus wat dat betreft, inderdaad, die verzopen katten, die moeten ook weer de regen in om weer naar huis te kunnen.
0: Ja. Nou ja, ze zitten nu even lekker aan de barbecue. Maar ze moeten ze straks weer de regen in. Want ook vanavond blijft het nat.
1: Ja, het is eigenlijk best een heel groot gebied met regen en motregen. En het gaat niet heel hard, maar wel heel langdurig. Dus wat dat betreft is het nat. Het beste gedeelte van de dag was natuurlijk de ochtendperiode. We hebben veelvuldig de zon gezien met mooie stapelwolken. 5-6 uur zon. En toch nog een paar buien die overtrokken. En daarna was het even droog, maar die bewolking nam vanuit het westen toe. En inmiddels is de bijbehorende storing met regen ook onze provincie binnen. Gekomen. Om 5 uur ging het regenen in het uiterste zuidwesten. En inmiddels is het vrijwel overal nat in onze provincie. En dat blijft het nog even zo. Vanavond en vannacht perioden met regen. Het voordeel is natuurlijk van die bewolking dat het niet zo koud wordt. 12, 13 graden. Dus veel minder koud dan afgelopen nacht. En morgen overdag blijft het bewolkt. Want het front wat deze regen produceert blijft een beetje slepen. En dat betekent dat we eigenlijk de hele dag nog moeten rekenen op af en toe regen en motregen. Soms zal het ook wel eventjes droog zijn. Maar verder is er eigenlijk niks aan. Met een matige zuidwestelijke windtemperatuur van 18 of 19 graden morgen.
0: En het weekend ook niks aan of wordt het wat beter?
1: Oh, ik denk, nou, daar gaan we het volgend uur over hebben.
0: Ja,
1: maar
0: ook.
1: Inderdaad, hè, we gaan
0: maar
1: toch
0: ik
1: was, eventjes...
0: Ik wil, kan nu niet meer wachten.
1: Nee, precies.
0: Ik heb goed nieuws nodig.
1: Nou, ja, precies. Nou, in het weekend, het positieve is dat de zon er weer bij komt. Zaterdag en zondag, af en toe wat zon. Maar er komen ook wolken voorbij. En er kan best nog eens een keer een bui uitvallen. Maar geen grote hoeveelheden en ook niet de hele dag. En het blijft nog een beetje aan de frisse kant met de wind uit de verkeerde hoek. Uit west tot noordwest, 17, 18 graden. Pas vanaf dinsdag, ja, dan zien we duidelijk de wind naar de zuidwesthoek. En dan weet je het, hè, dan komt de zomer eraan.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar over een uur eens even uitgebreid op in.
1: Ja, gaan we doen.
0: Tot zometeen.
1: Dag.

0: Iedereen in het café met zijn eigen verhaal en zijn eigen problemen. En de Piano Man brengt ze samen. Billy Joel op Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Ik praat zo meteen met dierenarts Martijntje van der Veer. Gaan we het hebben over oorproblemen, oorontstekingen bij je huisdier. Je hoort muziek van Sting en Blondie. En we praten nog verder over het WK-voetbal. Heb je al last van oranjekoorts? Ellen, een klein beetje. Van haar mogen ze winnen, de Nederlanders, schrijft ze. Vindt het wel jammer dat die wedstrijden allemaal zo laat zijn.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ik heb heel veel pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel bij Terneuzen en ging op schoolkamp. In de school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De stof trifluorazijnzuur, die onder andere wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijker dan gedacht. Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen zegt dat het schadelijk kan zijn voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. De stof TFA is een vorm van PFAS en komt bijvoorbeeld via bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht. Milieudeskundigen waarschuwen al langer voor de stof, maar nu is er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nederland had al strenge regels voor TFA. Mogelijk komen die er ook op Europees niveau. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strenge immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om in de VS te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Dan het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen bewolkt en soms wat regen. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper.
11: Twee raadsleden van de partij Hart voor Lopik zijn overgestapt naar de VVD. Het tweetal neemt hun zetel mee. De VVD is daar bezig met formeren, Hart voor Lopik niet. Een man krijgt 150 uur taakstraf en 3 maanden rijverbod omdat hij een ongeluk had veroorzaakt vorig jaar maart op de A2 bij Abcoude. Hij zat op zijn telefoon en botste. 2 mensen raakten daarbij gewond. En zanger Justin de Wild uit Veenendaal die heeft een gouden plaat gekregen voor zijn hit Cheerio. En zometeen gaan we daar een stukje van draaien.
0: Ja. Ongelooflijk, ja. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, ook 20. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos, 10. En tussen Noordeloos en Werkendam nog eens een kwartier op onthoud. De laatste file staat op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en afrit Den Dolder. 10 minuten vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en ook de afrit daar is dicht.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi,
14: ik
13: maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Seventh Wave, Sting.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Gezellig dat je erbij bent hier op Radio M Utrecht, waar wij uitkijken naar de week van de 70s. Daar beginnen we zaterdag mee. Terug naar de jaren 70 met mooie herinneringen en natuurlijk de muziek uit dat decennium. Speciale programma's, interessante gasten, reportages en extra prijzen. De week van de 70s op Radio M Utrecht. En tot 7 uur ben ik bij je nu met Utrecht Komt Thuis, waarin ik zometeen praat met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Ja, hoe herken je oorproblemen bij je hond? Daar gaat het over. En ja, ik merk dat de oranje koorts nog niet heel erg toeslaat bij jullie. Klaas Lely die schrijft, nou Aart, ik wens je heel veel plezier met het WK. Mij niet gezien. Veelal één grote schoppartij, elkaar naar het leven staan, kaarten aansmeren, penalties uitlokken. Het lijkt in de verste verte niet meer op voetbal, dus ik kijk niet. Kijk jij wel naar de wedstrijden van Oranje? Stuur mij even een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: In 1985 brak hij door in de Soundmix Show. Hij werd derde, Gerard Joling. Niet voor één keer. Het is 6:15 op deze donderdag. Ik ga praten met onze vaste dierenarts, Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is het seizoen van de oorontsteking bij de honden. Want jij krijgt ze bijna dagelijks binnen, hè?
1: Ja, zeker. Altijd in het voorjaar, zomer, zien we veel meer honden, katten dan wat minder, maar veel meer honden die last van hun oren hebben.
0: Ja, waarom nu?
1: Dat heeft een beetje te maken omdat oorontsteking vaak een achtergrond heeft van allergie. En net als hooikoorts, veel pollen in de lucht, het allergieseizoen. En dan zie je vaak dat de oren ook meedoen.
0: Ja, en als het dan gaat om allergie, kan je daar iets tegen doen dat je hond minder allergisch is?
1: Ja, in die zin, een allergie kan je niet echt goed genezen. Maar je kan natuurlijk zorgen dat die minder blootgesteld wordt aan de allergenen, als je weet waar dat voor is. Maar het is vaak, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp over allergie, want daar kan je heel veel over vertellen. Maar een allergie kun je gelukkig wel wat aan doen door een hond bijvoorbeeld te desensibiliseren. Maar als het echt puur alleen om de oorontsteking gaat, kan het ook helpen om al het oor te behandelen en dat het dan ook al weggaat.
0: Ja. Kan het ook andere oorzaken hebben dat oor ontstoken is, los van een allergie?
1: Ja, waar we het natuurlijk vorige week over hadden, de grasaar is berucht voor een oorontsteking, dus dat er een vreemd voorwerp in het oor zit. Bij jonge honden heb je nog wel eens oormijtinfecties, terwijl veel mensen denken dat oormijt eigenlijk de grootste oorzaak is. Dat zijn kleine kriebelbeestjes die in het oor voorkomen, maar die zien we de laatste tijd niet zo heel vaak. Een ander iets kan zijn dat bijvoorbeeld het ras, de aanleg, de honden met ook met korte snuitjes, die hebben vaak een vrij nauwe gehoorgang. En daar zie je vaak oorontsteking ontstaan doordat er gewoon de gehoorgang een beetje verstopt raakt, dat er dan wat meer smeer komt. En daar kunnen bacteriën gisteren dan lekker op groeien. En dan gaat dat veel sneller mis dan bij een normale anatomie van het oor.
0: En wat zijn de symptomen? Wij gaan lekker krabben aan ons oor, dat doen honden neem ik aan ook.
1: Zeker, je ziet vaak dat ze met één poot in het oor gaan zitten krabben, soms tot bloedens toe. Vaak ook schudden met de kop. Soms hangt de kop ook een beetje scheef naar één kant, als het aan één oor is. En je hebt ook vaak een stinkend oor, een beetje zo'n oude sokkenlucht die uit je oren komt. En soms ook dat ze over de vloer of de deurmat of de bank gaan schuiven, of aan je broek, weet je wel, dat ze de hele tijd aan het schuren zijn.
0: Ja. Oude sokkenlucht. Die heb ik echt sinds de familie Knots niet meer gehoord.
1: Ja, of Franse kaas, weet je, zo'n lucht. Maar nee, het is echt zo'n hele vieze lucht kan eruit komen. En dan is het vaak of een gisteinfectie. En je hebt een bacterie en die stinkt vreselijk. Die herken ik ook van ver af. Ja. Die kan ook wel eens oorontsteking veroorzaken.
0: Ja. Hoe behandel je dat?
1: Nou, het is wel belangrijk als je echt een oorontsteking hebt, als het rood is, om in ieder geval een afspraak bij de dierenarts te maken. Want dan kunnen we zelf toedienen, een beetje afhankelijk van de oorzaak. Wat in ieder geval het oor tot rust brengt. Soms is het echt ook nodig om ook echt pijnstiller erbij te gaan geven. Uiteraard, als er een vreemd voorwerp in het oor zit, zoals zo'n grasaar, dan moet die verwijderd worden. Maar ga nooit zelf met allerlei middeltjes in die oren zitten, want dan kan je het soms ook erger maken. En ook sowieso nooit met wattenstaafjes in de oren gaan. Het geldt ook voor mensen, maar dan kan het zelfs zijn dat je sommige dingen er juist verder in duwt en ook het smeer wat meer aanduwt, waardoor het nog meer kan gaan ontsteken. Dus dat is niet belangrijk. Ja.
0: En zo'n grasaar, die kan jij er dan wel weer uitpeuteren als arts?
1: Ja, op zich, want we kunnen met een lampje erin kijken en we hebben daar een speciaal tangetje voor. Vaak moeten ze daar wel heel even een klein beetje voor slapen, want het is natuurlijk heel eng gevoel als er iets in je oor aan het, als je daar aan het zoeken bent naar zo'n grasaar. Heel soms lukt het ook wel om het zo eruit te halen, zeker aan het begin. Dus hoe eerder je bij zo'n grasaar erbij bent, hoe makkelijker dat gaat.
0: Ja, en er zijn wel oorreinigers die je zelf kan geven, toch, aan je hond?
1: Zeker. Ik ben wel van mening, als je hond geen last van zijn oren heeft, doe vooral dan zo min mogelijk aan de oren. Ja. Maar als je een goede oorreiniger, die is mild, die is speciaal voor honden afgestemd. En dat kan meestal niet zo heel veel kwaad. Tenzij er dus echt een hele grote ontsteking zit, waar ook bij het trommelvlies nog wel eens kapot kan zijn. En dan moet je heel erg weer oppassen met oorreinigers. Dus vandaar dat het echt wel belangrijk is om dat niet te verwaarlozen.
0: Ja. Eén vraag nog. Want dit is natuurlijk het seizoen dat die honden lekker het water inrennen. Nat worden achter de oren, maar ook erin. Moet je die oren eigenlijk goed afdrogen?
1: Ja, dat is wel belangrijk. Zeker honden met lange haren, zeg maar, aan de oren. Met van die hele dingen die lang nat blijven, droogt dat goed. En je kunt wel preventief bij honden die al bekend zijn met oorontsteking, dat geven we ook vaak wel mee, is voor en na het zwemmen even een zuur druppeltje in het oor te doen. Dat zijn speciale druppeltjes die in ieder geval het milieu zodanig maken dat bacteriën en gisten daar niet lekker in gaan groeien. En dat voorkomt vaak een hele hoop ellende.
0: Oké. Martijntje van der Veer, dank je wel weer voor je kennis en kunde. En een hele fijne avond. Tot volgende week.
1: Graag gedaan.
2: Utrecht komt thuis.
3: Met Aart van Eldik.

0: Jérôme, c'est moi hier op Radio M Utrecht. Oh, wat was het vandaag voor middelbare scholieren een spannende dag.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd als het gelukt is en sterkte als je een herkrijgt. Zometeen het nieuws met Casper. En dan hoor je waarom je beter niet je rekeningen kan betalen als je aan het rijden bent.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
7: Goedenavond.
6: Ja, het leek even beter te gaan, maar nu zijn er weer meer problemen met de bus in Utrecht.
7: Ja, het lukt de vervoerder Transdev maar niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
8: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld de uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
7: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Een automobilist krijgt 150 uur taakstraf omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Abcoude. Dat gebeurde vorig jaar, maart. Hij zat toen op zijn telefoontje onder meer om rekeningen te betalen. Bij het inhalen ging het mis. Hij botste op een auto. Twee raakten er toen gewond. Hij mag ook 3 maanden lang niet meer rijden. Het is een spannende dag geweest voor duizenden eindexamenleerlingen. Die hoorden vandaag of ze geslaagd zijn of niet. Met opluchting en gejuich als het goede nieuws komt. Je weet hoe dat gaat, hè? Dat is dat ene telefoontje.
9: Ah, het is zo spannend.
10: Ik heb gewoon lekker geslapen. Valt eigenlijk wel mee, eigenlijk, de zenuwen. Ik denk dat...
7: Nee, dat is de verkeerde. Dit is het telefoontje. Als hij doet.
11: Hi. Zal ik je maar meteen uit je lijden verlossen dan?
12: Ja.
11: Je hebt het gehaald?
7: Ja! Oh. Oeh, die deed pijn aan mijn oren. Ach ja, wie niet zo reageerde, dus die niet geslaagd zijn, die kan volgende week aan het herexamen. En zanger Justin de Wild uit Veenendaal, die heeft een gouden plaat gekregen voor zijn hit. De zanger kreeg de prijs in een tv-uitzending.
13: Ik heb even geen woorden.
10: Nee!
13: Ja, ik heb een huisje gekocht, een appartementje gekocht. En ik denk dat deze gewoon heel groot aan de muur komt. Ja. Ik heb even geen woorden.
10: Nee!
13: Ja, ik heb een huisje gekocht, een appartementje gekocht. En ik denk dat deze gewoon heel groot aan de muur komt.
10: Ja, moet je...
7: Ja, nou goed, hij haalde dus met dat nummer 10 miljoen streams. Je hoorde hem bijna 10 miljoen keer voorbij komen, hoor.
9: Ja. Klinkt ook wel alsof dat appartementje gelijk vol is als die prijs daar hangt, hè?
7: Ja, het was een groot ding, hoor.
9: Ja.
7: Kreeg je van mij nog het weer. Het is 3 keer regen. Vanavond, vannacht en morgen dan 19 graden.
9: De files, het is bijna klaar. Nog een paar zaken die opvallen. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oudrijn 25. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam.

0: Vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
3: Utrecht komt thuis met Aart van

0: She Likes Weeds.
1: Wij houden van oranje, om zijn daden en zijn doel.
0: Ja, het WK voetbal. Vanavond de eerste wedstrijd. En dan gaat het gebeuren. Heb je al een beetje oranje koorts? Zondag, hè, dan spelen we onze eerste wedstrijd tegen Japan. Ga je kijken of boeit het je allemaal geen fluit? Een berichtje van Rawa en die heeft Irakese roots. Die schrijft, hoi Aard,

0: geen echte voetbalfan. Maar als Nederland op het WK speelt, dan kijk ik zeker mee. En trouwens, die vlaggen hangen al overal. Ik hoop niet dat Nederland straks tegen Irak moet spelen, want dan wordt het lastig om voor de sterkste te juichen. Ja, ik snap het. Veel plezier met de uitzending. Groetjes, Rawa. Dank je wel. En dit is Janne. Hallo, Janne.
1: Hallo, Aart.
0: Ga jij zondag kijken? Nederland, Japan?
1: Ja, dat is de enige die ik kijk. Want ik hou helemaal niet van voetbal.
0: Oh, maar waarom dan wel tegen Japan kijken?
1: Ja, omdat mijn zoon in Japan woont.
0: Jouw zoon woont in Japan?
1: Ja.
0: Dat is een end.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal
1: niet zo fijn.
0: Nee? Hoe lang woont hij daar al?
1: 30 jaar.
0: Oh, hoe is hij daar nou zo beland?
1: Ja, wereldreis.
0: En verliefd geworden.
1: Toen kwam hij daar ook zijn vrouw tegen, ook nog.
0: Ja. En dat is een Japanse?
1: Nee, dat is Braziliaanse.
0: Oh.
1: En ze woonde in Japan. Ja, ze woont in Japan. Gelukkig is ze Braziliaans.
0: Ja.
1: Want dat zijn, want die Japanners zijn allemaal zo, zo oppervlakkig en zo beleefd. En dan weet je helemaal niet goed hoe je daarmee om moet gaan. Maar zij is Braziliaans en zij is heel erg... dol en uitgelaten en vrolijk. Ja, precies, ja. Tegenovergestelde van Japanners. Ja,
0: dus we hebben een Braziliaanse en een Hollander die samen in Japan zitten.
1: Ja.
0: En waarom komen ze niet gezellig terug naar jou, Jeanne, hier?
1: Ja, ik zou het best wel willen.
0: Ja. Maar je gaat die wedstrijd kijken omdat jouw zoon tegelijkertijd dan in Japan dat ook zit te kijken?
1: Ja, dat is de enige reden. En ik hoop ook dat Nederland dan wint voor hem. Toch.
0: Ja.
1: Voor hem. Hij zit al vanaf 16 jaar zat hij op voetbal.
0: Ah ja, dus, maar hij is daar ook voor Nederland, toch?
1: Ja, ja helemaal ja, niet voor Japan. Nee, hij is hartstikke Nederlands nog. Ja. En hij volgt ook het nieuws de hele dag, elke dag van Nederland.
0: Oh, ja.
1: Hij weet ook vaak wat voor weer het is.
0: Ja, dan zou je toch denken, als die jongen zo smacht naar het Nederlandse nieuws en het weer, kom terug joh.
1: Ja, maar hij heeft een heel leuk huis aan de Atlantische Oceaan.
0: Ja, hij heeft het goed voor elkaar, ik hoor het al.
1: Ja, daarom komt hij ook niet terug.
0: En gaat hij daar dan wel met allemaal Japanners zitten kijken?
1: Nou, zijn buren zijn uit Amsterdam.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nederlandse enclave waarmee hij gaat kijken.
1: Ja, heel toevallig hoor.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, dan wens ik jou een mooie zondag. Ik weet niet hoe laat je normaal gesproken naar bed gaat, maar die wedstrijd begint pas om 10:00.
1: Ja, ik zag het. 9:50 of zo.
0: Ja, dus dan kan je om 12 uur erin liggen.
1: Ja, nou en, dat is niet zo'n punt.
0: Oké, gelukkig. Goed, een fijne wedstrijd en leuk je even te spreken, Jeanne. Fijne avond.
1: Ja, oké, dag.
0: Dag.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
3: aan de horizon. Jeroen van den Boom met luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Af en toe slaap je hier.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Als jochie dacht ik altijd dat die zanger Kees heette. Casey is niet waar. Casey and the Sunshine Band. Come to my island. Margot, hallo.
1: Hallo Aart.
0: Ja, het is matig kunnen we stellen. Nattig.
1: Het
0: ja.
1: is nat.
0: Ja, allemaal verregende barbecue gasten nog steeds hier in de kantine bij ons. Ja hoor.
1: Mm.
0: Jammer.
1: Ja, het is niet echt barbecue weer. Nee.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. En het blijft een beetje nat, hè?
1: Ja, voorlopig blijft het nat, want om 5 uur is het gaan regenen vanuit het zuidwesten. En het regent lekker door. En een achterkant van dit eerste regengebied, 9 uur, 10 uur, vanuit het zuidwesten, wordt het droger. Niet droog.
0: Droger.
1: Want dat hele frontale systeem wat deze regen veroorzaakt, blijft een beetje golven. Dus ook vanavond, vannacht en morgen, de hele dag is er veel bewolking. En er kan af en toe wat regen of motregen vallen. En morgen overdag zijn er natuurlijk ook wel wat droge perioden tussendoor. Het is niet de hele dag zo regenachtig. Maar ja, het is wel een bewolkte, vochtige dag met een matige zuidelijke wind. En na een minimumtemperatuur van 12, 13 graden kouder wordt het natuurlijk niet onder die isolerende laag met bewolking en regen. Wordt het morgen 19 graden.
0: Oké, morgen 19 graden. Laten we kijken dan naar het weekend. Hoe wordt dat?
1: Nou, dat weekend wordt droger. In vergelijking met morgen helemaal. Want er valt zaterdag en wellicht ook zondag nog een enkele bui. En de zon die komt er weer mee bij. Dus wat dat betreft is het morgen echt een bewolkte grijze dag. En zaterdag en zondag dan komt ook het zonnetje erbij. Maar het blijft wel fris, want zaterdag waait er echt een stevig westelijk windje. 17, 18 graden is het hoogst haalbare. En zondag en maandag pak ik er ook even bij, waait de wind uit de koele noordwesthoek. Nou, daar komt geen warme lucht vandaan. Dus de temperaturen die gaan nog niet omhoog. 17, 18 graden. Wel denk ik dat het maandag de eerste droge dag is van volgende week. Die vanaf dinsdag een stuk warmer wordt. Want wat gebeurt er? De wind gaat draaien. Dat laten de modellen nu al 2-3 dagen achter elkaar zien. Naar het zuidwesten. En uit die hoek komt lucht waarbij de temperaturen natuurlijk de potentie hebben om boven de 20 graden weer uit te komen. En dan zijn we heel snel deze koele, wisselvallige periode vergeten. Ik denk dat het dinsdag 23 gaat worden. En woensdag en donderdag misschien wel 25, 26 graden. Dat zijn zomerse temperaturen.
0: Kijk.
1: Daarbij gaat de zon ook weer een grote rol spelen. Maar er kan vanuit het zuidwesten ook af en toe eens een keer een onweersbui langskomen. De details kan ik natuurlijk nog niet geven, want dat is nog heel ver vooruit. Maar het wordt echt vanaf dinsdag een stuk warmer.
0: Eyes on the prize. Het wordt weer zomers.
1: Yes.
0: Dankjewel, Margot. Wij worstelen ons eventjes hier doorheen.
1: Ja, hoor. Avond.

Orbison. Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. En wat staan er weer veel fijne liedjes voor je klaar. The Beatles, John Travolta, Tracy Chapman, Demis Roussos zie ik zo snel staan. Oftewel, hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. Morgenochtend vanaf 6 uur dan zijn Bob en Anne er weer. En natuurlijk Robert-Jan. Fijne avond. En ik spreek je morgen weer. Vanaf 5 uur.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
7: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
6: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
8: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
6: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. hoe het hurt.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: gezelligheid en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Dionne Warwick op radio in Utrecht. Had de eer om de Love Songs voor geopend te verklaren met dat mooie liedje dat ze maakte ergens in de jaren 60. Anyone Who Had a Heart. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. Het tempo mag omlaag en de oren mogen open. Want de mooiste liedjes over de liefde gaan het komend uur voorbij komen.
1: Don't close your

nog niet ontspannen bent, dan weet ik het ook niet meer. Albatross hoorde je van Fleetwood Mac. Maar weet je wat? Ik blijf het gewoon proberen. Want dit uur is toch een beetje de afbouw van de dag, waarbij je langzaam kan gaan vooruitblikken naar een heerlijke nachtslaap.

is een van de meest verdrietige liedjes die ik ken. Ook de uitvoering van Garth Brooks, de vader van If Tomorrow Never Comes, is ongelooflijk mooi. Je luistert naar Radio M Utrecht met ook Nederlandse muziek. Dit is Mai Tai.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

All At Once, Whitney Houston op Radio WM Utrecht. Haar liedjes die zijn allemaal in de galerij der herinnering terechtgekomen. En worden natuurlijk met liefde voor je gedraaid. En zometeen hoor je de Haagse band Sommieux hier in de Love Song. Na Peter Sarstedt en Where Do You Go To.

dat ik de Beach Boys cadeau kon doen aan jou op deze donderdagavond, waar je luistert naar de Love Songs. En je krijgt van mij nog een liefdesliedje. Of misschien wel een niet-liefdesliedje. Want dit is Zonder Jou van Rob de Nijs.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je bent mijn luchtballon naar de horizon.
2: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe. Ah.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etje Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen.